waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wat, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Het wordt vannacht niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen op deze maandagochtend.
1: Nee, dit is niet inval Fred.
0: Dit is inval Anne hier. Ja, ik val in voor Annelie voor de tweede keer. Dus ik ben nog nieuw en het blijft spannend. En vooral gezellig dat je erbij bent. Misschien moet je zo aan het werk, ben je net klaar of kan je niet slapen door de hitte. Dan maar een beetje scrollen op je telefoon. Nou ja, ik ken het hoor. Alleen, ik heb met mezelf iets afgesproken. Ja, als ik dan toch aan het scrollen ben, dan ga ik op zoek naar interviews met artiesten. Leuk toch? Inspirerende verhalen. Kleine hobby van me geworden. Ja, zo kwam ik gisteren een interview met Madonna tegen. Uit de tijd dat ze 7 jaar geleden die Advocate for Change Award kreeg. Voor haar inzet voor verandering en gelijke rechten binnen de queer community. En juist nu er dit weekend een einde kwam aan 2 weken World Pride, vond ik dit verhaal toch wel extra speciaal. Ja, zo vertelde ze dat ze zich vroeger vaak anders voelde. Alsof ze nergens echt bij hoorde. Misschien herken je dat wel. En toen zei ze dit.
2: To never give up hope. To never give up. No matter what.
0: Geef nooit op, wat er ook gebeurt. Ja, ik dacht, wat maandag motivatie om deze nieuwe week mee te beginnen kunnen we wel gebruiken, dacht ik. En daar hoort natuurlijk muziek bij van Manic Street Preachers en de Bauza onderweg voor je. Nu eerst Justin Timberlake. Welkom bij Dagnacht.
3: Radio 2.

0: lekker als je zo goed piano kan spelen, toch? Je hoorde de Bauza op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: Yes, je mag kiezen uit twee platen. Eén voor een

in de categorie goeie gouden ouwe. Toch wel hoor, uit 1989. De La Soul met Me, Myself and I. Nou, daar kan je wel mee in actie komen, toch? En met de plaat ook. De dagplaat. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is deze. Ben je misschien een nachtpraker? En ga je dus voor deze?

Chris Isaak met Wicked Game uit ook 1989. En ook een goede gouden ouwe, als je het mij vraagt. Wat vind jij? Welke gouden ouwe wordt het? Wordt het de dag of de nachtplaat? Stuur je keuze door in de NPO Luister-app. Wordt het de dagplaat De La Soul met Me, Myself and I? Dan stuur je dag toch liever Chris Isaak met Wicked Game. App dan nacht. Jij mag het zeggen.

0: Jack Johnson en daarvoor Kate Bush en Desiree.
1: De dag nachtplaat.
0: Yes, de dag of de nachtplaat. Twee platen had ik voor je waar je uit kon kiezen. De dagplaat was De La Soul met Me, Myself and I. Of de nachtplaat Chris Isaak met Wicked Game. Reacties die binnenkwamen. Ronnie die zei, ik ga voor de nachtplaat Chris Isaak. Angela, nacht, Chris Isaak. André zei nog, gooi die er voor mij ook maar lekker in, Chris Isaak. Zal ik dat maar gewoon doen dan? Ja, het was ook eigenlijk wel heel duidelijk hoor, moet ik zeggen. Ja, iedereen ging in de NPO-luisterapp voor Chris Isaak, met uitzondering van Erik en François. Eén waar je de nacht wel mee doorkomt. Een nummer over die aantrekkingskracht waarvan je weet, dit kan nooit goed voor me zijn. Maar wat een heerlijke plaat. Wicked Game van Chris Isaak nu op NPO Radio.

Erik en François. Eén waar je de nacht wel mee doorkomt. Een nummer over die aantrekkingskracht waarvan je weet, dit kan nooit goed voor me zijn. Maar wat een heerlijke plaat. Wicked Game van Chris Isaak nu op NPO Radio

0: Donna Summer op 2. Ja, misschien was Donna wel vroeger jouw idool als kind. Of was het iemand anders? Ja, voor deze zangeres was dat verrassend genoeg Celine Dion. Ze was groot fan van Celine. Ja, ze groeide op met haar muziek en ze leerde zelfs zingen door veel naar Celine te luisteren. Daar had ze geen muziekschool voor nodig.
1: I didn't go to music school. This was my music school. She was actually my teacher.
0: Mooi toch? Ja, en juist daarom is deze nieuwe release zo bijzonder van Loreen. Ik zou in oktober haar gaan zien in Paradiso in Amsterdam. Alleen ja, helaas heeft ze haar tour uitgesteld naar volgend jaar. Dus ik moet nog even geduld hebben. Ondertussen blijf ik gewoon lekker genieten van haar geluid. Ze komt namelijk met een magisch mooie versie van Pour que tu m'aimes encore uit 1995. Over de kwetsbaarheid van liefde en het verlangen om iemand niet kwijt te raken. Het is geen gewone cover, maar een eerbetoon aan de fenomenale zangeres Celine Dion, die haar als artiest mede heeft gevormd.

0: NPO Radio 2.
1: Het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

En daarvoor hoorde je Phil Collins op NPO Radio 2. Goedemorgen daar. Hey, wat leuk dat je gekozen hebt voor NPO Radio 2. Ja, aangenaam, als we elkaar nog niet kennen. Anne is de naam en ik zit vanochtend op de plek van Annelie. Die is lekker op vakantie. Welverdiend. Hey, ga jij nog op vakantie eigenlijk? Misschien ben je al vakantie aan het vieren, dat kan natuurlijk ook. Lekker in eigen land, bijvoorbeeld. Ja, al vraag ik me dan wel af waarom je dan nog wakker bent. Ik ga volgende week op vakantie. Roadtrip. Naar La Douze, Frans. Ga ik naar het huis van mijn schoonouders met mijn lief. Lekker mezelf volstoppen met baguette du fromage. Ja, heel veel zin in. Eerst deze week overleven natuurlijk met vandaag, maandag 10 augustus... een mooie dag voor Efteling-liefhebbers, jawel, en ook tech-nerds. Want vanaf vandaag rijdt er in de Efteling een zelfrijdende bus rond. Geloof het of niet? Ja, hij rijdt tussen het Efteling Wonderhotel, Villa Pardoes, de vakantieparken en het attractiepark zelf. En vandaag wordt de bus voor het eerst getest. En woensdag wordt hij officieel gebruikt, mochten alle testen goed verlopen. Nou, ik ben benieuwd. Verder vandaag begint bijna 30 jaar na de moord op Tupac in Las Vegas een rechtszaak tegen een van de vier verdachten van de moord. De drie anderen zijn al overleden en de zaak is al vaker uitgesteld. En nu gaat het toch echt gebeuren. Dus hopelijk komt er na al die jaren eindelijk justice voor Tupac. Dan tot slot vanaf vanavond een vernieuwde versie van Tros Triviant te zien op NPO 1. Leuk, ik hou van spelletjes. Ja, het spelprogramma dat tussen 1988 en 2007 te zien was bij de Tros is nu weer terug. Vijf kandidaten nemen het tegen elkaar op met vragen in verschillende categorieën. Dus als jij die feitjesmeester bent, dan is dit programma echt iets voor jou. Ja, toch? Ja, ik speelde vroeger het spel, het bordspel Triviant. Als tiener leerde ik ook nog eens wat, weet je wel? Nu op NPO Radio 2, Lauryn Hill, dit is X Factor.

0: Herman Brood en is Wild Romance op 2. Hey, elke keer als ik zeg dat ik een bepaald soort pasta niet lust, dan beginnen mensen bij mensen de oren vaak te klapperen. Hoe kan dat? Hoe kan dat nou? Dat lust toch iedereen, krijg ik dan weer te horen. Tja. En dat klopt ook wel, want bijna iedereen die ik ken, die eet dat gewoon. Alleen als ik het eet, ja, dan komt het dus echt mijn neus uit. Gelukkig heb ik iemand gevonden die met mij deze ervaring deelt.
1: Fucking carbonara.
2: Whoa.
1: I know, sorry, but it just never hits. Maybe I've never had a good one, but to be fair, when I have had a good one, it's like too filling, too creamy, too...
0: Ja, Lola Young vindt het ook niet tevreden. Dus Lola, als je dit hoort, ik nodig je graag uit voor een vers gemaakte pasta pesto. Je hoort hier met From Down Here. Goedemorgen op NPO Radio 2.

0: Paul Simon, inclusief de Rotterdamse trommels van Zomercarnaval. Ik ben helemaal mee aan het zwingen hier. Jij? Met The Obvious Child uit 1990. En daar blijf ik even hangen met je. Uit datzelfde jaar, ken je deze nog?
1: You can't touch this.

0: You could be mine. Ja,
1: eentje van Guns N' Roses. Ja, die je niet zo vaak hoort. Maar wat een geweld in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Goedemorgen. Ja, met nu de man die afgelopen week in opspraak kwam omdat hij had samengewerkt met de artiest Jesus Loves You. Nou, dat is op zich al een bijzondere naam, maar oké. Ja, en deze artiest was eigenlijk niet zomaar iemand. Nee, het was een AI-band. Ja, ook niet heel slim als je het mij vraagt. Gewoon lekker echte muziek blijven maken, Boy George. Toch? Zoals je vroeger deed.

gouden geluid van Lana Del Rey met Summertime Sadness op NPO Radio 2. Zometeen Daniel en Roelof met een nieuwe bak energie in de ochtend. Ik zit er morgen nog een keer. Vanaf 4 uur hoor je mij. Spreek je dan. Hey, en ik laat je achter met een prachtige versie van John Mayer. Dit is Stop the Train.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6:00. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden in West-Canada is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. Er zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpener Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag is het zonniger. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Dorien. En goedemorgen Roelof.
3: Goedemorgen Daniel.
2: En goedemorgen Erwin de Hart.
4: Ja, goede wolken. Daniel, ik moet nog even...
2: Ja.
5: Goedemorgen.
2: Hallo.
5: Ja.
2: Hoi. En het is nog vroeg natuurlijk ook,
4: ja.
2: Hè?
4: Ja, inderdaad. Het is heel vroeg. Het is ontzettend vroeg. Het is 6:00 geweest. Er staan ook geen files. Wat niet heel raar is, omdat het vakantie is verwacht. Ook weinig files. Maar mocht er eentje zijn, dan meld ik me.
2: Hey, en we hoorden het net al even in het NOS-journaal. De Algera-brug die dicht is. Gaat dat nog voor vertraging zorgen vandaag?
4: Ja, dat zal eerst wel voor vertraging zorgen. Maar ja, het is wel vakantie natuurlijk. Dus... dat zal vooral tussen de middag zijn dan.
2: Nou, Erwin, dan spreken we je later op de ochtend waarschijnlijk nog even.
4: Oké, okay,
2: dankjewel. Hoi, hoi.
6: Ster. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Daniel en Roelof zijn al op.

0: dit vernieuwde radioprogramma, de nieuwe ochtendshow van Radio 2. Leuk dat je erbij bent. En vandaag op de voorpagina's van de kranten een juichende Demi Vollering. Want gisteren won ze voor de tweede keer in haar carrière de Tour de France Femme. En daarmee schrijft ze geschiedenis, want ze is de eerste renster ooit die voor de tweede keer de Tour de France Femme wint. Moet je wel als kanttekening bijplaatsen dat dit pas de vijfde editie van de Tour de France Femme is. Maar toch, dat heeft ze hartstikke knap gepresteerd. En ze stond dan ook met tranen in haar ogen op het podium.
1: It's not only the hard work we put in, but it's the belief, it's the dedication, it's everything. And we did it. And I'm so fucking proud of us.
0: Nou, ze heeft het over us. Maar heeft ze het dan over de andere renners?
2: Over haar teamgenoten en over de mensen om haar heen, denk ik.
0: Ja, oké, maar ja, dit voelt voor mij nou bij uitstek als een sport waar je het vooral in je eentje moet doen.
2: Maar en daarom doe ik meestal de sport. Want het is natuurlijk niet zo. Het is met een ploeg. Die gaan voor je de berg op en die sleuren je er doorheen. Ja, okay. Nee, het is echt een ploegenspel.
0: Oké. I stand corrected.
2: Ik heb een kijktip voor je. Vanavond komt er een oud en vertrouwd spelprogramma in een nieuw jasje op tv. Avro Tros Triviant. Ja, de voorganger van dit programma werd tussen 1988 en 2007 uitgezonden. En onder andere gepresenteerd door, ik noem er altijd graag Miss Triviant, Tineke Verburg.
3: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een met tip genoteerde aflevering van Tros Triviant met vier nieuwe binnenkomers. Want Erik de Zwart en Lex Harding spelen tegen muziekproducenten Erik van Tijn en Jochem Fluitsma.
2: Ja. Ook Astrid Joost heeft er nog gedaan, Mireille Bekooi en Jack van Gelder. Voor wie dat nog weet, het leuke is, Jack zelf wist dit niet meer. Die werd laatst bij RTL gezegd, je hebt dat ook gedaan. Toen zei hij, nee. En toen hadden ze fragmenten uit, toen kon hij het eigenlijk niet meer ontkennen. Goed, het is een spel met BN'ers, een finale week. Nou, waar hebben we dat al eerder gehoord? De eerste aflevering is vanavond te zien om 9:55 op NPO 1.
0: Ja, en dan, was it a bird? Was it a plane? Was it Carmen met een raadsel? Nee, het was een gigantische zeppelin die dit weekend boven Nederland hing om de luchtkwaliteit te meten. Een 35 meter lang gevaarte vloog door de lucht vanuit Duitsland via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. En omdat hij behoorlijk laag boven de grond hing, trok de vlucht veel bekijks.
4: Nou, ik zie gewoon de zeppelin.
5: Ik heb hem nu 3 keer over zien komen.
6: Al 3 keer, 4 keer.
7: Ja, wat vindt u ervan?
6: Geweldig, toch?
5: Ah, het is iets unieks, hè?
0: Ik vind het wel grappig, want al die zeppelins die nog vliegen wereldwijd zijn allemaal van hetzelfde bandenmerk. Dat is de enige die dingen nog in de lucht houdt.
2: Het zijn er heel weinig nog maar, toch? Dat in de jaren 20. Nou, je hoefde wel omhoog te kijken of er vloog wel eentje in de fik.
0: Ja, ik wil net zeggen, toen waren ze ook een stuk brandbaarder dan vandaag de dag. Maar het blijft wel een bijzonder gevaarte. Mm-hmm. En volgens mij is er inderdaad per continent eentje zo'n beetje. En daar moet je het dan mee doen. En dit is de Europese zeppelin, die nu dus helemaal volgehangen was met meetapparatuur om op die manier de luchtkwaliteit in de gaten te houden. Heb je hem nog gezien?
2: Ik heb hem niet gezien.
0: Maar je hebt ook niet echt omhoog gekeken?
2: Niet echt goed gezocht.
8: Twee vandaag.
0: Ja, twee woorden en een plaat erbij. Dat kun je doorsturen via NPO Luister. Dus als je een mooie plaat hebt die je graag zou willen horen, nou, zet hem in je berichtje en doe daar twee woorden bij. En die twee woorden die kunnen gaan over de reden waarom je die plaat echt nodig hebt. Dus gebroken been zou bijvoorbeeld kunnen. Ja. Of misschien is het wel iets meer wat de dag jou gaat brengen.
2: Zeppelin spotten bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Of bruiloft aanstaande. Ja. Zou natuurlijk ook kunnen.
2: Mooi.
0: Heb jij twee woorden voor ons en een mooie plaat erbij? Stuur dan door.

0: Een opvallende combi. Toen wij hem zo binnen zagen komen, dat er een nieuwe plaat uitkwam van Martin Garrix en U2. Maar als je dan een beetje je huiswerk gaat doen, dan kom je erachter dat ze al langer vriendjes van elkaar zijn. En dat Bono zelfs zangles heeft gegeven aan Martin Garrix.
1: Oh, het was toch niet, we vroegen vorige week nog af of het andersom was. Maar dat is toch zo. Ja, ja, ja.
2: Twee vandaag.
0: Nou ja. Goed, ik ga je verder niks meer over zeggen. Ik ga richting de twee woorden van vandaag. Want je kunt ons rond dit tijdstip iedere dag twee woorden sturen. En een mooie plaat erbij. Wie weet hebben we je dan aan de lijn. En mag je ons vertellen wat die twee woorden zoal betekenen. Zo kregen we op een gegeven moment binnen COVID-coma. Toen dacht ik, ja, vind ik wel vrij heftig klinken, Patrick. Op de vroege morgen, ja. Om te weten wat daar het verhaal achter is. En even kijken, we zagen ook nog jarig en werk.
1: Ja, daar van harte wel.
0: Ja, gefeliciteerd. Maar wij wilden ook even meer weten van dit appje van Lisbeth. Want die zei, zon en blijven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Daniel en Roelof.
0: Ja, goedemorgen, Lisbeth. Zon en blijven. Je hoopt dat de zon niet vertrekt?
3: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ik hou een beetje van cryptische dingen, dus vandaar. Maar ze hebben wel degelijk een verband met elkaar. Bij de zon denk ik natuurlijk, je hebt de zonsopgang en je hebt de zonsondergang. Dus hij komt, hij blijft, hij gaat weer onder. En bij blijven, ja, ik denk eigenlijk ook aan mensen, momenten, ontmoetingen in je leven. Die komen, die verdwijnen weer, maar die blijven toch in je herinnering.
0: Mooi.
3: En zo legde ik eigenlijk, ja, het is een diepe. En zo legde ik de link met de zon. En toen kwam ik op dat prachtige nummer van Kingfisher. The Sun Will Never Settle.
0: Nou ja.
3: Dat vind ik gewoon, dat komt binnen.
1: Je bent een stuk filosofischer dan menig Nederlander op dit vroege moment.
3: Dankjewel.
0: We gaan het voor je draaien. Maak er een mooie dag van.
3: Ja, jullie ook. Dankjewel.
1: Doeg.

0: Adele en het prachtige Turning Tables. Geschreven door Ryan Tedder van One Republic trouwens. Een van de meest begenadigde songwriters ter wereld. En kan zelf ook een aardig moppie zingen, maar dat deed hij op deze plaat alweer niet.
1: Geleerd van Martin Garrix.
0: Die leert iedereen het vak. En dan kijken we even naar het weer voor vandaag. Het kan gaan regenen. Een enkele lichte bui kun je verwachten vandaag. Maar in de loop van de middag komt er geleidelijk meer zon. En wordt het minder warm dan afgelopen weekend. Maximum temperatuur vandaag een graad of 23. En dan geen verkeersinformatie. Dus we kunnen door. Met het laatste nieuws, met Carmen Verhul. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het was weer een lekker plakken vannacht. En de komende week krijgen we ook weer veel hete dagen voor de kiezen. Nou, de afgelopen 2 maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. En dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Volgens het KNMI is het opvallend dat we een paar hittegolven vlak achter elkaar hadden. En verder was het oceaanwater bijna 21 graden. En ook dat is een record. Een uur extra omrijden, daar hebben weinig mensen zin in op de maandagochtend. Maar bij de Algera-brug bij Krimpen aan de IJssel zou dat zomaar kunnen deze ochtend. Die brug gaat namelijk 4 weken dicht voor onderhoud. Terwijl die iedere dag wordt gebruikt door zo'n 47.000 mensen. Dat betekent dus extra verkeersdrukte in Zuid-Holland. En ook bij de veerponten over de Lek zijn ze voorbereid.
3: We hebben onder andere de verloven in moeten trekken, wat eigenlijk heel erg naar is. Want ook voor onze mensen is het natuurlijk een vakantietijd. Ze hebben ook kinderen. Maar daardoor kunnen we nu de tweede pont een stuk vaker inzetten dan we dat normaal gesproken zouden doen. En we hopen dat we daarmee verkeersinfarcten kunnen helpen voorkomen.
2: Voor mensen uit de Krimpenerwaard is de Algera-brug de enige verbinding met de regio Rotterdam. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. Boven Valencia is het vuur wel onder controle, maar er moesten 700 mensen worden geëvacueerd, vooral vanwege de rook. En ook in Canada woeden branden, in het westen van het land. Die worden groter en heviger. En daar zijn 22.000 mensen in veiligheid gebracht. Er viel in Canada ook een dode bij die branden. Nederland deed het goed bij de Tour de France FAM. Lorena Wiebes won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. En de hoofdprijs was voor Demi Vollering. Voor de 2e keer in haar carrière won ze de Tour.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
2: Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar daarvoor werd ze 2e bij de Tour de France Femme.
5: Fijne feitje.
6: Ik wil het vandaag graag met jullie hebben over het Booba-Kiki-effect. En dat heet ook wel het Takete Maluma-fenomeen. Ik ga het uitleggen. Ik zie je kijken, Daniel.
7: Ja,
6: het gaat over hoe wij in ons hoofd beelden maken bij woorden. En vooral bij nonsenswoorden. Verzonnen woorden. Ik heb 2 woorden voor jullie. Doe even je ogen dicht, als je wil.
7: Ja.
6: En dan noem ik het woord Maluma.
7: Maluma.
6: Maluma. Wat zie jij daar voor vorm bij?
7: Oh, rond.
6: Rond. En Daniel?
8: Sorry. Ja, palmboomachtig.
6: Palmboomachtig. Oké. En dan het woord takete. Carmen?
2: Takete. Nee, denk ik aan een soort speer.
8: Ja, ik ook. Ook een stokachtig iets. Ja.
6: Kijk, nou, in de jaren 20 van de vorige eeuw ontdekten wetenschappers dat wij bij zachte klanken zoals booba en maluma ronde vorm zien. Dat had jij heel erg. Een palmboom is
8: ja,
6: dat dan
8: de bladeren,
6: weer.
8: Hè? Oh, naar beneden. Nou,
6: ronde vormen, terwijl we andere hardere klanken, takete, kiki, associëren met een puntige vorm. Nou, een speer.
2: Nou, is mogelijk.
6: Het klopt als een bus. Zou ik willen zeggen. Jullie zijn geslaagd. Jullie zijn normaal. Feitje van de dag. We koppelen, zonder dat we het weten, vormen aan woorden.
2: Oh, leuk.
5: Daniel en Roelof.
9: Dat pik je toch weer even mee. Harry Styles, Late Night Talking. En zometeen moeten we het even hebben over het fenomeen de power ballad.

0: Harry Styles. Afgelopen donderdag draaide ik een Frans liedje, zo rond dit tijdstip.
1: Was leuk.
0: Ja, en toen zei jij, ik wil ook een item met muziek.
1: Ja, dat vind ik wel. Als jij draagt Franse muziek een warm hart toe. Dus ik, nou, ik heb er ook nog wel een. Ik ben een soort ambassadeur van het fenomeen Power Ballad.
0: Ja.
1: Een jaar of 10, 11 geleden bedacht ik met vrienden ook de nacht van de Power Ballad. Want dat genre, dat stierf een beetje weg. Dat liep een beetje weg. Dus toen hebben we een band gevraagd om live karaoke te doen met Power Ballad. Hebben ze hartstikke goed opgepikt. Ja.
0: Even dus, wat is nou precies een goede Power Ballad?
1: Ja, dat is, er is geen harde grens. Dat gaat op gevoel. Wij zeggen altijd, als je een nummer hebt dat langzaam opbouwt en een soort climax heeft, en je moet je voorstellen dat je in een blizzard, in een sneeuwstorm, een berg oploopt, terwijl je een refrein zingt en dat je...
0: Je klimt die berg op in een sneeuwstorm.
1: Episch. Dat is de Power Ballad.
0: Okay.
1: Dat is een beetje waar wij de lat leggen. Die nacht van de Power Ballad, die bestaat nog steeds. Ik bemoei me er al jaren niet meer mee. Maar dat is altijd nog een fenomeen op derde kerstdag. Dus daar kun je nog heen. Ik dacht, ja, dan wil ik het ook op de radio gaan promoten.
0: Oké, maar dat gaan we niet dagelijks doen. Want dan wordt het wel een hele lange...
1: Ja, dan wordt het heel overheersend.
0: Maar je dacht, laten we eens een keer op een maandagochtend beginnen. Kijken of we een goede... Maar toen zei ik, nou, welke Power Ballad wil je doen dan?
1: Ja, toen zei ik, nou, dan beginnen we met Pandora's Box. Dat is hartstikke leuk. Hij was wel wat langer dan ik had gedacht, eerlijk gezegd. Maar goed, 8 minuten 23 schoon en de haak. Ja, start er maar in, zou ik zeggen, hoor. Want de intro is ook al op zich. Dan kunnen we nog een heel kletsje doen. Kan ik bijvoorbeeld vertellen dat dat Pandora's Box is opgericht door Jim Steinman. Kennen we ook van Meatloaf en zo, Bonnie Tyler. 1 album uitgebracht, Original Sin in 1989. Was een enorme flop. Toen heeft Steinman wel songs daarvan nog gebruikt voor albums van Meatloaf en zo. Recyclen, commerciële jongen. Jim Steinman, hoef ik jou niet te vertellen. Ja, fans waarderen het nog altijd wel. En met name één liedje. En jij zei meteen van, hé, maar ik ken de versie van Celine Dion. Nou, jij verafgoot Celine Dion. Toen zei ik, ja, Daniel, maar dan moet je eens even luisteren naar Pandora's Box. Want dat is de real deal.

0: kan me niet lang genoeg duren, dit.
1: Ja, nou, het duurt ook wel even.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar de mensen vinden het fantastisch, Daniel. Christine, helemaal gelijk, Roelof. Hier, ja, cool, Pandora's Box. Thanks, heren. Dit is fantastisch. Wat een verrassing. Ja, maar I love power ballads. Ja, dit mag iedere ochtend.
1: Je kiest er wel uit, want Matthijs zegt topprogramma, mannen. Maar hebben jullie wel oren? Dit is schofterig slecht. Hier, wat is dit nummer lelijk, zegt Jolanda. Geef mij maar de versie van Celine Dion.
0: Ja, die krijg ik helemaal niet binnen.
1: Erika zegt ook, goedemorgen, man. Ik hoor toch liever de versie van Celine Dion. Ja. Fijne uitzending. En ik zag trouwens nog iemand anders zegt, waarom heeft niemand mij verteld dat er meer mensen fan zijn van Celine Dion?
0: Ja, wist ik ook niet.
1: Maar goed, een powerballet op de maandagochtend. Ik vind het op zich een goed idee, maar dan hebben we nu de langste wel gehad, hè?
0: Ik beloof

0: dat het voordeel is van die van Celine Dion. Dan weten mensen met een minuut of drie vanaf.
1: Ja. Het ging allemaal over Pandora's Box en It's All Coming Back to Me Now. Op de Power Ballad maandag dan.
2: Zeker. Hè? Volgende keer doe ik er een hydration break, plan ik in.
3: Is het een vogel?
4: Nee!
3: Is het een vliegtuig?
4: Misschien!
3: Het is sowieso...
4: Carmen met de raadsel!
1: Ja.
5: Hij is kort maar krachtig, dus let op, waar gaat dit over?
6: Hier is het gebeurd.
7: Hier is het gebeurd.
2: Oef. Nou, ook wel eens lekker dat hij het kort kan. Iemand die op zoek gaat naar de exacte plaats van de slag bij Waterloo, bijvoorbeeld zoiets. Zo. Hier is het nou gebeurd.
1: Er is een meteoriet ingeslagen. Het was een kleine, hij was zo groot als een tennisbal, maar hier is het gebeurd.
5: Ja. Dat zou ik allemaal niet goed rekenen.
1: Ja.
5: Dus, wat hebben we in aanbieding vandaag? Wat staat op het menu?
2: Van die gekleurde vruchtenhagel.
5: Vruchtenhagel?
2: Vruchtenhagel.
1: Een wit bolletje.
5: Doe dan maar een cappuccinootje.
3: Dit is NPO Radio 2.
8: Ster.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
12: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon kozijnen.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Zometeen Queen, A Kind of Magic. Hier is het NOS-journaal met niemand minder dan Carmen Verheul.
5: Goedemorgen, het is opletten voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat bijna beginnen en daarom zijn er volgens de studentenvakbond op TikTok veel nep-advertenties voor een kamer.
18: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
19: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daar ook verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
5: De eerste studentensteden starten met de introductieweek. In Groningen, Leiden en Utrecht barst het vandaag al los. Op vakantiepark Het Haasje in de buurt van Oosterhout zijn campinggasten gisteravond opgeschrikt door schoten. Ook raakte er iemand gewond, maar dat kwam volgens de politie niet door die schoten. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Ook veel kinderen waren erbij. Er is nog veel onduidelijk en de politie doet onderzoek. Ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik.
20: Je m'en Mensik. 6-4, 7-5.
5: En gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de achtste finales in Montreal. Terwijl we elke dag zweten en bijna weer de 30 graden aantikken, is er een plek in de duinen waar het afgelopen weekend heeft gevroren. In Schorl was er afgelopen weekend nachtvorst.
6: Hier is het gebeurd.
7: Hier is het gebeurd. Hier werd het van vrijdag op zaterdag nacht om 3:55 in de nacht, in de ochtend, werd hier op 1,5 meter werd -0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
6: nachtvorst.
7: Nachtvorst. Nachtvorst.
6: Overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
7: Ja, het kan zo 40 graden worden hier.
5: Ja, de temperatuurverschillen zijn zo groot doordat er in de duinen diepe kuilen en heuvels zijn. En een duinpan is een soort kom waarin koude lucht wordt vastgehouden en naar beneden zakt. Om daar nu te gaan slapen als je denkt ik heb niet weer zin in zo'n plaknacht, doe het niet, want het stikt er van de muggen. Zo heb ik.
6: Goed nieuwtje wel, Carmen. Ja,
5: toch?
6: Ja.
5: Ja, dat weer. In een groot deel van het land eerst bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Carmen, dankjewel. En dan, Roelof, als er van jou merchandise gemaakt zou moeten worden...
2: Van
1: waar
2: mij?
1: Zit, ja, van ja. Jou. Ja, waar, leuk, zit je, ja. Waar zit je aan te denken dan?
2: Ja, shirts zie ik toch vooral voor me.
1: Eigen Barbie-pop misschien? En,
2: Nou, ik zeg geen nee, nee.
1: Er is een ster die er eentje krijgt. Wie? Hoor je zo.
12: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast.
21: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Crayon rolluiken.
24: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
25: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
26: Geeft ruimte. Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
30: Daniel en Roelof zijn al op.
31: BNN Para.
32: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
33: Kind of magic. Goedemorgen.

0: 18 augustus 2026. Een bijzonder goedemorgen. Een mooi eerbetoon aan Whitney Houston. Ze krijgt namelijk een eigen Barbie-pop. Die pop heeft haar iconische look uit deze videoclip. Niet meer helemaal kunnen herinneren. Ze droeg toen een lila jurk en uiteraard heeft ze een microfoon in haar hand. Ze is trouwens niet de eerste celebrity die een eigen Barbie-pop krijgt. Stevie Nicks, Tina Turner, Miley Cyrus, Mariah Carey, die hebben er allemaal al eentje. Het is best een duur grapje. Zo'n pop kost €72, omdat het dan ook een collector's item wordt waarschijnlijk. Maar wellicht is het dus een goede investering, want ja, je weet niet. Het zou zomaar kunnen zijn dat zo'n pop echt beduidend meer waard wordt. Stevie Nicks, die pop, die gaat inmiddels tweedehands voor zo'n €425 over de virtuele
1: toonbank. Mocht je dat willen speculeren, zou ik zeggen, haal hem niet uit de doos, hè? Want dan zijn ze altijd meer waard. Net als met van die limited Lego-setjes. Gewoon dan lekker in plastic laten. Hey, de bekendste stem van Friesland stopt ermee. En dan heb ik het niet over Siep van der Ploeg, maar het 83-jarige fenomeen The Voice of Cambuur, Rijn de Vries. Al sinds 1985 is hij stadionspeaker daar bij de Leeuwarden Voetbalclub. En in al die jaren miste hij maar 2 wedstrijden. Nou, zijn passievolle stemgeluid werd mede mogelijk gemaakt door zijn ongeëvenaarde liefde voor Cambuur en een leven lang sigaretjes roken.
2: Rijn de Vries. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in het weer uiterst sfeervolle, uitverkochte Cambuur Stadion bij de topper van de 10e speelronde, de wedstrijd Sportclub Cambuur tegen Feyenoord.
1: Met zijn 41 jaar achter de microfoon is deze Rijn de Vries de langstzittende speaker van het betaald voetbal. En nu dat nieuwe voetbalseizoen weer gestart is, doet hij nog 3 wedstrijden, een afscheidsrondje. 13 september is hij voor het laatst te horen bij de wedstrijd van Cambuur tegen NEC.
0: Nou, hele prestatie. En dan, misschien heb je het al een beetje gehoord in het nieuws. In Frankrijk doen ze onderzoek naar de squishy. Dat zijn van die speelgoedstressballen in allerlei vrolijke vormen. De dumpling squishy, die is enorm populair onder kinderen op dit moment. Maar 2 weken geleden is er zo'n kneedbare bal in het gezicht van een kindje ontploft. Die bal was oververhit geraakt in de zon. En dat jongetje heeft 2e graads brandwonden opgelopen. En nu doet zijn moeder aangifte en gaat het Franse OM onderzoek doen. In juli namen verschillende winkels, waaronder bol.com, de squishies al uit de handel vanwege de mogelijke aanwezigheid van chemische stoffen in het speelgoed. En toen vroegen wij ons af, wat is jouw grootste miskoop ooit?
1: Ja, ik kijk mij aan. Nou, mijn huis staat vol miskoop. Daniel, ik ben er zo gevoelig voor. Ik laat me influencen. Dat is ongelooflijk. Ik hoef me iets te zien of ik bestel het. Van die fitnessapparatuur, weet je wel?
0: Oh ja.
1: Van die dingen van, nou, dan ben je in 2 dagen 40 kilo kwijt. Ja, die staan stof te happen. Van die kleding van Chinese webshops. Ja, moet ik niet doen, weet ik ook wel. Maar dat blijkt dan voor kabouters te zijn uiteindelijk. Van alles, Duitse herders. Ik heb van alles thuis staan.
0: Wij zijn dat vooral gadgets. Dingen waarvan je dan denkt, oh ja, dat is echt leuk. En dan gebruik je het 1 keer en dan denk je, ja, wat moest ik er eigenlijk mee? Weet je wel, draagbare lampjes, een radio op batterijen. Dat je denkt, ja, uiteindelijk gebruik je toch wel weer gewoon je oortjes. Wat is jouw grootste miskoop? Of misschien heb je een lijstje dingen die je hebt gekocht en waarvan je achteraf dacht, waarom eigenlijk? Je kan het met ons delen en doe dat via de NPO Luister-app. Stuur vooral even een berichtje. Grote miskopen, groot of kleine miskopen, stuur ze door via NPO Luister. En dan zetten we ze meteen allemaal op een rij.

0: Daniël en Roelof.
1: Ja, die twee eikels weer.
0: Daniël en Roelof zijn al op.
2: NPO Radio 2.

0: De Connells, 74-75. We hebben het over miskopen. Dit naar aanleiding van heel populair speelgoed, de squishies. In Frankrijk is er eentje ontploft in het gezicht van een kind met tweede graads brandwonden tot gevolg. En nu worden ze op heel veel plekken teruggeroepen. Er wordt ook onderzoek gedaan door het Franse Openbaar Ministerie. En wij vroegen ons af, wat heb jij ooit gekocht waar je eigenlijk toch een beetje spijt van hebt? Huub die heeft het over de One Blade. Hij zegt, ja, het doet gewoon niet zoveel. Als ik het met een scheermesje doe, dan is het 6 keer beter.
1: Ja. Nicky zegt dating apps met een smiley erbij. In het algemeen, die is teleurgesteld in het effect ervan, denk ik.
0: Ik vond deze heel zielig van Ben. Die zegt, ik heb een paar jaar geleden voor duizenden euro's een boot gekocht. En die was binnen 24 uur gestolen.
1: Ah,
0: ja, echt heel sneu.
1: Lieke, mijn grootste miskoop was mijn eerste auto. 18 jaar net mijn rijbewijs. Via Marktplaats een auto gekocht voor 500 euro. Helemaal trots mee thuisgekomen. En toen nam mijn buurman die automonteur eens een kijkje onder de motorkap. Oef. En die zei, daar mag je geen meter meer mee rijden. Rijp voor de sloop. Een dure les.
0: Hier nog eentje, de Ninja ijsmachine. Gekocht toen het internet er vol van stond. In de praktijk is het een heel gedoe. En het apparaat hoor je tot aan de hoek van de straat. We hebben hem weggegeven aan een familielid.
1: Oh.
0: Ja, nou ja, goed. Je moet er toch op een bepaalde manier vanaf. William, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, wat was jouw grote miskoop?
2: Ik heb een aanhanger gekocht zonder dat ik een trekker had.
0: Het is toch essentieel iets om even te checken voordat je een aanhanger koopt.
2: Ja, maar wel weer een goede reden om een andere auto te kopen.
0: Oké, dus je hebt de auto geüpgrade en de aanhanger gehouden.
2: Ja, precies.
0: En hoe vaak gebruik je een aanhanger?
2: Ja, echt heel weinig.
0: Is het dan niet wijzer om voortaan zo'n ding gewoon te huren of te lenen? Je kan er bij de meeste tankstations kan je er toch eentje meenemen en dan daarna weer terugbrengen.
2: Ja, gedoe. Dat is toch veel makkelijker.
0: Ik begrijp dat jij een grote schuur hebt, William?
2: Ja.
0: Ja, nee, oké. Okay. Nou ja, goed.
1: En gewoon zin om een nieuwe auto te kopen. Zo klinkt het ook een beetje.
2: Ja.
0: Want wat rij je nu?
2: Ik rij een BMW.
0: Nou ja, een dikke BMW. Altijd lekker.
1: Ja, voor een Fiat, denk ik. Ja,
0: precies. Ja. Dankjewel dat je verhaal met ons wilde delen, William.
2: Hey, graag gedaan.
0: Yo. Ja, en Nicky die zegt, of had je die opgenoemd van de datingapps?
1: Ja, teruggesteld in de datingapps. Ja.
0: Terwijl jij...
1: Ik heb daar wel succes mee gehad. Ja, zeker. Ja, ik wil er niet over opscheppen. Maar.

0: SOS, Message in a Bottle, The Police, op de maandagochtend. Het is exact 7:30. Oh, trouwens, nog even voordat we richting het weer gaan. Carmen, ja, je had ook nog een goede miskoop, of
1: oh,
0: niet?
1: Oh, ja. Ik heb een keer een slow juicer gekocht. Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat was ineens een enorme raasje.
0: Ja.
1: Dat kneust, zeg maar, het fruit. En dan zouden er veel meer vitamine in blijven zitten en zo. Ja. Ik trapte daar natuurlijk ook in. Maar dat was echt een kreng van een ding. En dat duurde heel erg lang voordat je eindelijk eens een sinaasappelsapje had.
2: Het is een slow juicer, Carmen.
1: Ja, en voordat je hem ook weer had schoongemaakt, bestond het allemaal los onderdelen. Er was echt een ramp. Nou, de kringloop was er heel blij mee.
0: Ja, dat doet mij in één keer denken. Ik heb volgens mij ergens nog zo'n kleine suikerspinmachine thuis staan. Wat je dan één keer probeert. En dat werkt ook voor geen meter natuurlijk. Goed, het weer voor vandaag. Het kan gaan regenen. Een enkele lichte bui. Maar in de loop van de middag komt er geleidelijk meer zon. En wordt het minder warm dan het afgelopen weekend. Temperatuur 23 graden. En Carmen heeft het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: De maanden juni en juli waren nog nooit zo heet als dit jaar in West-Europa. Gemiddeld was het 2,8 graden warmer dan vorig jaar. Ook het zeewater is hier warmer dan normaal. En dat heeft volgens het KNMI grote gevolgen.
3: Het belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan.
1: Ook zijn er dit jaar door de droogte en de hete zomer veel natuurbranden, zoals nu in Spanje. Bol heeft 20 soorten eclipsebrillen van internet gehaald, omdat ze niet zeker weten of ze wel veilig zijn. Zo'n eclipsebril moet aan strenge eisen voldoen, moet ook eerst worden gekeurd. Omdat er woensdag een zonsverduistering is, merkte de webwinkel dat er ineens veel meer eclipsebrillen werden aangeboden, en daarom keek Bol nog eens kritisch naar het aanbod. De Ierse topcrimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland. Gisteravond landde hij daar. Kinahan wordt gezien als een grote vis in het drugscircuit. Hij zou leiding geven aan het beruchte Kinahan-kartel, samen met zijn vader en broer. Voor Ierland is die zeg maar een beetje vergelijkbaar met Ridwan Taghi. Ierland heeft jarenlang gelobbyd voor zijn uitlevering.
0: En dan, iedere ochtend kiezen wij een plaat bij een nieuwsbericht van Carmen. En vandaag is dat
4: een plaat voor
1: de K-popband Kortis.
0: Oh?
1: Ik zal je vertellen. Ja, je hoort het steeds vaker bij concerten en optredens. Stop die telefoon nou eens weg. Florence and the Machine vragen dat bijvoorbeeld, net als Haven. En nu doet ook K-popband Kortis dat. En dat is best opvallend, want Kortis is juist bekend geworden door filmpjes die viral zijn gegaan. Maar fans zijn nog niet overtuigd, zo zegt de K-pop-kenner Filopos.
5: Ik heb heel veel geld neergelegd voor dit kaartje. Ik wil laten zien dat ik erbij ben, want dat is de reden waarom mensen ook filmen veelal. Niet om het later nog terug te kijken, maar echt om te laten zien aan je eigen community, je eigen social media. Ik ben echt fan, ik ben erbij.
1: Korte zegt oké, dat begrijpen we, maar doe dat dan even kort en leef dan vervolgens in het moment. En de nieuwe tour van Korte heet trouwens Put Your Phone Down.
0: Dus we zijn eigenlijk een beetje op zoek naar platen die iets te maken hebben met telefoons, in het moment leven, dat.
1: Ja, optimaal genieten van de muziek, zoiets. Ik dacht aan een payphone van Maroon 5.
0: Ja, ik zat ook een beetje in dat thema telefoon van Lady Gaga en Beyoncé.
2: Ja, ik ben meer een gevoelsmens, dus ik ga echt voor in het moment. Feel This Moment van Pitbull en Christina Aguilera.
0: Heb jij ook een suggestie voor een plaat die alles te maken heeft met geen telefoongebruik tijdens een concert, dan kun je hem nu insturen via de app. En wie mag er kiezen vandaag eigenlijk?
2: Ja, ik.
0: Nou.
2: Ja, mijn beurt.
6: Daniel en Roelof.
0: Suggesties zijn van harte welkom. Via NPO Luister krijg je ze deze kant op. We kiezen er zo eentje na. George Ezra, dit is Anyone.

0: George Ezra. Anyone for you. En vandaag zijn we op zoek naar...
1: een plaat voor...
0: Ja, je bent er nog, Carmen, dus dan mag je het zeggen.
2: Ja, dat is voor de K-popband Cortes. Die vinden dat je eens moet ophouden met steeds alles filmen tijdens een concert. Luister nou gewoon eens een keertje.
1: Karen die appte Living in the Moment van Jason Mraz. Dat is fantastisch. Het zou kunnen.
0: Even kijken, Dire Straits, Telegraph Roads. Wat zie ik nog meer? This Moment, Carsoe.
1: Wel een telefoon, maar geen concert bij Dr. Bernhard. Ja, dan belt Ron Brandstede erin, hè?
2: Ik vind het ook nog wel leuk dat Nadine zegt... ze is naar Ghost geweest en bij aankomst moest je je telefoon in een zakje doen. Ging toen op slot. En na afloop werd dat zakje weer opengemaakt.
1: Dat is een administratie, als je heel veel mensen daarop zit.
0: Doen ze in nachtclubs ook tegenwoordig, hè? Zodat je een beetje vrijuit kan dansen... zonder dat je bang hoeft te zijn dat je gefilmd wordt.
1: Dat is op zich een goede ontdekking.
0: Dat is op zich wel goed. Maar goed, Roelof, jij mag kiezen vandaag.
1: Ik heb gekozen voor een voorstel van Judith... die komt met Listen to the Music van de Doobie Brothers. Ja, dat is precies wat het moet zijn. Misschien wel. Is dit nou yacht rock?

0: niet alleen. Zometeen neemt een van onze luisteraars het op tegen een bestseller auteur, schrijfprofessor, pubervader, volwassen cosplayer.
1: Oh.
0: Ja, wie het is, hoor je zo meteen na Fateless.

0: Insomnia. Het is 7:50.
1: Slimmer dan de sterren.
0: En iedere dag rond dit tijdstip neemt een van onze luisteraars het op tegen een echte ster. Iemand uit de entertainment, iemand uit de sport, iemand uit de politiek. En vandaag hebben wij aan de lijn als kandidaat Jan Marijnissen. Goedemorgen.
2: Dat klopt, goedemorgen.
0: Maar niet de Jan Marijnissen. Nee, dat lijkt, lijkt me dat je dat al je hele leven toch een beetje vervelend vindt. Dat je de naam deelt met iemand die dan in het in de spotlight staat.
2: Nee hoor, ik maak er weer een geintje van. En de mensen weten meteen hoe ze mijn naam moeten schrijven.
0: Dat helpt natuurlijk wel. Maar hoorde ik nou van onze regisseur des Vaderlands dat jij ook zelf in de politiek hebt gezeten?
2: Ja, meer achter de schermen. Ik kreeg wel eens post toen op de hoogte Kadijk van GroenLinks. Van voor Jan Marijnissen. En dan wist ik al, oh, dat is voor de Jan Marijnissen van de SP.
0: Ja.
2: En vroeger hadden we een telefoonboek. En daar had ik ook het telefoonnummer van de SP-fractie op liggen. Want dan belde iemand in tranen dat ze hulp nodig had. En dan gaf ik het nummer door van de fractie van de SP. Want daar was het voor bedoeld.
0: Jee, nou ja, uiteindelijk dus heb jij van de nood een deugd gemaakt, kunnen we wel
2: zeggen.
0: Precies. Ja. Nou ja, mooi Jan. Je gaat het vandaag opnemen tegen een schrijver, een bestseller-auteur zelfs. Wil je een klein gokje doen wie het zou kunnen zijn?
2: Ik ben heel slecht in schrijvers, sorry.
0: Nou ja, dan laat ik het je gewoon horen. Het is...
3: Mijn naam is Klun, ik ben schrijver en ik ben heel benieuwd hoe ik het ervan af ga brengen.
4: Ja, het is Raymondus Godefriedus Norbertus van der Klundert, want zo heet hij echt en hij noemt zichzelf schrijver. Maar je zegt het al, Daniel, het is natuurlijk een onverbiddelijke bestseller-auteur.
0: Wat verwacht je ervan, Jan?
2: Ik geef mezelf 50% kans.
0: Nou, dat is op zich best oké. Het muntje kan twee kanten opvallen. We gaan het meemaken. Je krijgt 5 vragen in onze 5 vaste categorieën. En als jij het even goed doet of beter dan Klun, dan ga je er vandoor met de gladgepolijste sterrenprojector. Ben je er klaar voor?
2: Zeker wel.
1: Entertainment.
4: Hoe heet de Spice Girl die bekend staat als Sporty Spice?
2: Hathaway.
1: Sport.
4: Wie was de keeper van het Nederlands elftal tijdens het EK van 1988?
2: Pas.
1: Muziek.
4: Uit welk land komt de band AHA, bekend van de hit Take On Me?
2: Zweden.
1: Geschiedenis.
4: In welk jaar landde de mens voor het eerst op de maan?
2: 72.
1: Eten en drinken.
4: En hoe heet de Koreaanse gefermenteerde kool die vaak pittig is?
2: Kimchi of zo.
0: Hoe vond je het gaan?
2: Slecht.
0: Het kan in één keer best moeilijk uitpakken. Het moet ook maar net binnen je eigen interessegebied liggen natuurlijk. We gaan nakijken en dat doen we met Klun. Allereerst die Spice Girl. Jij zei Hathaway en Klun die zegt...
3: Is dat Mel?
0: Hij zat in de buurt, het was Mel C, maar we rekenen het bij jullie allebei niet goed. Het staat 0-0. En dan, de keeper van het Nederlands elftal in 1988. Jij paste die en Klun...
3: Dat was Hans van Breukelen.
0: Ja, daarmee scoort Klun een puntje. De muziekvraag ging over de band bekend van Take On Me, AHA. Jij zei ze komen uit Zweden, Klun.
3: Die komen uit Zweden.
0: Ja, ze allebei niet goed. Ze komen namelijk uit Noorwegen. Daarmee staat het nog steeds 1-0 voor Klun. In welk jaar landde de mens voor het eerst op de maan? 1972, zei jij, Klun.
3: 1969.
0: Ja, en daarmee scoort hij nog een puntje. Dat is namelijk het goede antwoord. En tot slot, hoe heet die Koreaanse gefermenteerde kool? Jij zei kimchi, dat rekenen we goed. En Klun zegt...
3: Even denken. Nee, weet ik niet.
0: Ja, en daarmee toch net een puntje minder dan...
3: Zo, dat is een hele opluchting dat ik gewonnen heb. Maar toch mijn tegenstander. Chapeau!
0: Ja, bij deze
4: ook. Ja hoor. En je krijgt, beste Jan, wel onze glow-in-the-dark stickers. Hè? Dat zijn sterretjes die kun je aan je plafond hangen. En dat is ook mooi. Dat is bijna net zo mooi als die sterrenprojector. En je krijgt een certificaat waarop staat dat Klun slimmer is dan jij. Nou, wie wil dat niet?
2: Wat een eer.
0: Dankjewel voor het meespelen, Jan Marijnissen. We weten in ieder geval hoe we het moeten schrijven. Dus de sterren komen jouw kant op.
2: Top, bedankt.
5: NPO Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: De topsong van deze week is van Feline en Melle en heet Remember Us.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel.
3: Ja, daar ben ik weer. Jullie mogen raden waar dit over gaat. Luister goed.
4: Harder, Patrick! Harder!
5: Is André Rieu nu al begonnen met oefenen weer op het Vrijthof?
3: Dat zou je denken, hè? Ja. Nee, dat is al achter de rug, zelfs.
5: Ja, dus het is heel vroeg eigenlijk.
3: Heel vroeg, ja.
0: Het is een middeleeuwse band. Zij zijn een coverband, maar dan van een middeleeuwse band.
5: Oh, leuk.
3: Middeleeuwse coverband.
5: Ja, de Minstrels.
3: Wat was het, vruchtenhageltjes, hè, vandaag?
5: Ja.
3: Boterham, hè?
5: Lust jij niet, toch? Toch
3: nee,
5: proberen?
3: Maar toch even proeven.
1: Ja. Dit is NPO Radio 2.
0: Ik ga een broodje voor je smeren, komt helemaal goed.
6: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
6: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof.

0: Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Een supercomputer de uitkomst van de Eredivisie voorspellen? Die vraag gaan we zo meteen proberen te beantwoorden. Eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Het komt door de droogte en door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. Omdat er amper meer regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Er gaat opnieuw een brug dicht vanwege groot onderhoud. De Algera-brug tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. Een van de grote projecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Automobilisten moeten zeker 45 minuten omrijden. Maar er zijn ook bedrijven die iets hebben geregeld voor hun werknemers, hoorde onze verslaggever.
8: Nu ga ik met fiets op de waterbus. En dan bij het Rivium fiets ik verder naar de auto die daar klaar staat.
9: Van het bedrijf waarvoor u werkt?
8: Van het bedrijf.
9: Jullie hebben even zelf iets geregeld?
8: Ja, klopt.
7: De Algera-brug wordt iedere dag gebruikt door zo'n 47.000 mensen en die werkzaamheden duren 4 weken. De grote natuurbrand in het westen van Canada is nog lang niet onder controle. De brand wordt groter en heviger. Afgelopen weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Het gebied dat nu in brand staat is ongeveer zo groot als de gemeente Enschede. En ook in Spanje woeden flinke branden. Geen oortjes in met een eigen playlist, maar hardlopen op een klassiek stuk dat muzikanten live langs de kant spelen. In Amsterdam hoorden alle 300 deelnemers van een run de 5e symfonie van Beethoven. Er was 1 belangrijke regel: ze moesten voor de laatste slotnoot binnen zijn.
10: Harder, Patrick! Harder!
11: Bijzonder loopje. Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. 2 werelden waar ik van hou.
12: Beethoven 5. Als je heel snel loopt, kun je later starten. Als je langzamer loopt, moet je meteen bij het begin van het muziekstuk starten.
13: En bent u ook geëindigd op een slotnoot?
14: Nou, bijna. Want je hoort nu de slotnoten.
8: Laten we het vaker doen met z'n allen.
15: Wel een beetje een uitslover, die gast die dan zegt van, ah ja, je kan ook wat, als je snel loopt, kun je ook gewoon wat later starten in het muziekstuk. Dat hij gewoon even blijft staan, zo van, ik heb dit wel.
7: Yeah, right. Ja, het is trouwens een internationaal fenomeen vanwege het goede ritme, zo heb ik gelezen. Eerder waren al dit soort hardloopwedstrijden in Amerika en Zweden. En volgend jaar is er eentje in de Duitse stad Bonn, de geboorteplaats van Beethoven. Het weer eerst nog bewolkt met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden.
15: Carmen, dankjewel. En dan kijken we naar de situatie op de weg met Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
16: Goedemorgen. Nou, het rijdt over het algemeen lekker door. Er staat 1 file op de A35 Almelo richting Enschede. 6 kilometer lang tussen Knooppunt Buren en Enschede West. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging is ongeveer 10 minuten.
15: En dat van die Algera-brug, daar merken we nog weinig van dus.
16: Nee, maar dat was ook de verwachting, hè?
15: Ja, dat is waar. Nee, dat heb je heel goed voorspeld, Erwin. We zijn trots op je. Dankjewel.
17: Ster. Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Daniel en Roelof zijn al op.

0: op de dag dat er hele partijen eclipsbrillen worden teruggeroepen omdat ze niet het vereiste keurmerk hebben. Woensdag dan is er weer zo'n grote zonsverduistering. De weersvoorspellingen zijn gunstig, dus grote kans dat we het ook in Nederland goed kunnen zien. En dus willen mensen ze massaal zo'n eclipsbrilletje scoren. Maar Bol heeft er nu een aantal uit de handel gehaald omdat ze niet zeker zijn dat ze ook echt veilig zijn. Dan waren er ook al luisteraars die appten. Je kan toch ook door een cd heen kijken? Dat schijnt dus ook geen goed idee.
1: Nee, niet doen hoor. Nee. En ook van die beroete glaasjes, zeggen ze dan. Gewoon even normaal doen.
0: Ja, en schrijf het even op. 7:11 in de avond op woensdagavond, dan is het hoogtepunt van de eclips boven Nederland. 88% van de zon bedekt, is dan door de maan bedekt.
1: Ja, dat klinkt als heel veel, dat is het ook, maar toch wordt het niet donker, hè?
0: Nee, je gaat er op die manier weinig van merken, maar als je er naar kijkt, dan zie je wel degelijk een bijzonder rondje.
1: Hey, vandaag groot op de voorpagina's van de ochtendkranten. En terecht zeg, een juichende Demi Vollering. Gisteren won ze voor de tweede keer de Tour de France Femme. Met 1 minuut en 4 seconden voorsprong kwam ze op de boulevard van Nice over de streep, zoals ze vooraf droomde. Solo, juichend en in het geel. En ze schrijft daarmee geschiedenis, want ze is de eerste renster ooit die voor de tweede keer de Tour in de huidige vorm dan wint. Ze stond met tranen in haar ogen op het podium.
2: It's not only the hard work we put in, but it's the belief. It's the dedication, it's everything. And we did it. And I'm so fucking proud of us.
1: Ja, en ook de groene en de bollentrui gingen naar Nederland. Dus trippelfeest. En dan nog een ander sporttipje. Het EK Atletiek start vandaag. En er is meteen kans op Nederlands goud. Want Jessica Schilder is topfavoriet bij het kogelstoten. Ze heeft wel een opgezwollen rechter wijsvinger, heb ik me laten vertellen. Oh. Maar ze denkt dat dit met de juiste pijnstilling geen probleem hoeft te zijn.
0: En dan gaan we na bijna 30 jaar er eindelijk achter komen wie de moordenaar is van deze artiest. Ja, Mr. Tupac Shakur. Hij is destijds vermoord. En vandaag begint in Las Vegas het proces tegen oud-bandelid Dwayne Keith Davis, die verdacht wordt van de moord op de rapper in 1996. Opvallend genoeg kwam justitie hem niet op het spoor vanwege uitgebreid speurwerk, maar omdat Davis zelf een boek heeft geschreven waarin hij uitgebreid beschrijft dat hij tijdens de moord in de auto zat, het wapen leverde en de moord mede had georganiseerd.
1: Tamelijk onhandig.
0: Ja, dat is natuurlijk niet heel praktisch. Inmiddels ontkent hij iedere betrokkenheid en zegt hij dat zijn memoires vooral als fictie gezien moeten worden. Hè? Maar of de rechter daarin meegaat, is nog maar de vraag. Het is sowieso wel eerder gebeurd, hè? Dat hiphopartiesten die rappen vaak over misdaden die ze dan hebben begaan. Alleen, dat is natuurlijk niet echt hard te maken, want ze verschuilen zich altijd achter die artistieke vrijheid. En het is wel eerder gebeurd dat mensen dus eigenlijk volledige misdaden hebben bekend in rapnummers, maar daar toch niet voor veroordeeld konden worden. Dus het is nog maar de vraag wat hiermee gaat gebeuren. En dan, de eerste wedstrijden in de Eredivisie zitten er inmiddels op, maar is het eigenlijk nog wel spannend om te kijken. Want inmiddels zijn er hele goede voorspelcomputers die heel nauwkeurig kunnen voorspellen wie er gaat winnen. Zometeen bespreken we het met Pieter Zwart, hij is hoofdredacteur van Voetbal International. En we zijn benieuwd of u überhaupt nog naar

0: Sommieux, Dark Before the Dawn. De fans van Erik Dijkstra staan hier iedere ochtend, met name op maandag, aan de deur te rammelen. Ja, maar we hebben goed nieuws, want vanaf volgende week hoor je hem weer op deze plek. Dan is hij terug van vakantie. Maar we gaan het wel over sport hebben. Want afgelopen weekend is er voor het eerst weer gevoetbald in de Eredivisie. Ajax en Feyenoord wonnen en PSV speelde gelijk. Maar eigenlijk hoeven we die wedstrijden helemaal niet meer te kijken. Want de supercomputer heeft al precies voorspeld wat er gaat gebeuren in de Eredivisie. Op basis van 10.000 simulaties is een vierde landstitel op rij voor PSV het meest realistische scenario. Volgens de computer is de kans 48,6% dat de schaal opnieuw naar Eindhoven gaat. Feyenoord volgt met een kans van slechts 11,8%. Nou lezen we wel vaker dit soort voorspellingen van supercomputers en databureaus. Maar hoe betrouwbaar zijn die voorspellingen eigenlijk? Hoofdredacteur van Voetbal International, Pieter Zwart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, moeten we überhaupt nog kijken naar de Eredivisie dit seizoen? De tv kan eigenlijk uitblijven, toch?
1: 48%, dus dat is minder dan de helft. Dus de fans van andere clubs kunnen ook nog hoop hebben. En als je gaat kijken naar voorspellingen uit het verleden van dit soort computers. Ik denk dat afgelopen zomer ging het veel over een Duitse econoom. Die had de voorgaande wereldkampioenen goed voorspeld. Die zei, Nederland gaat het worden. Ja. Nou, dat is het ook niet helemaal geworden. En ik kan me ook nog het seizoen herinneren. Ajax met Farioli, die werden op een gegeven moment ingeschat op 97% kans op de landstitel. Maar die hebben ze toch ook nooit kunnen vieren in Amsterdam.
0: Hoe doen ze dat eigenlijk, zo'n voorspelling? Want jij trekt er al, jij hebt er al behoorlijk wat twijfels bij, maar wat is hun proces?
1: Ja, eigenlijk is het gebaseerd op prestaties uit het verleden. De beleggingswet is dan dat het geen garanties geeft voor de toekomst. Maar eigenlijk zijn die modellen behoorlijk goed in te voorspellen wat logisch is. En nu is natuurlijk het logische scenario. Ja, PSV is drie keer op rij kampioen geworden. Hebben een goed team, zelfde trainer. Ja, zullen prima nog een keer kampioen kunnen worden. Maar het leuke van voetbal is dat er ook wel eens onvoorspelbare dingen gebeuren.
0: Maar worden nou ook alle nieuwe spelers, alle transfers, worden die ook in dat model gestopt? Of is het echt puur op basis van zelf de trainer?
1: Nou, de kern is de prestaties uit het verleden. Dat weegt vaak het zwaarst mee in dit soort modellen. En dan heb je inderdaad ook nog elementen als spelers die in die selectie zitten. De waarde van die spelers. Allemaal dat soort dingen wordt ook nog op een bepaalde manier meegewogen. Maar de kern zijn eigenlijk wel die prestaties uit het verleden.
2: Maar Pieter, dit heb je ook allemaal in je hoofd zitten. Want jij zit op voetbal. Dus jij weet ook dat ze al drie keer op rij kampioen zijn geworden. En al die andere dingen. Dus dan zou ik zeggen, dit had jij ook kunnen voorspellen.
1: Dat klopt, ja. En dat is wat ik zeg. Wat die modellen voorspellen is eigenlijk wat logisch is. Het leuke van voetbal is dat soms ook wel dingen gebeuren die niet logisch zijn. Zoals dat PSV in de eerste speelronde in de laatste minuut een 2-2 tegenkrijgt tegen Fortuna. Dat is dan wel even wat minder logisch.
2: Denk je dat ze wel steeds beter worden? Dus dat ze over 10 jaar echt heel vaak goed zitten?
1: Zeker. En ja, eigenlijk het gekste is dat de beste modellen, die ga je eigenlijk niet zien als gewoon consument. Dus als jij een heel goed model hebt, wat beter kan voorspellen dan een gemiddelde mens, dan ga je daar heel veel geld mee verdienen door geld in te zetten op wedstrijden. En dat ga je dan vooral niet delen met je buurman.
0: Maar dit gebeurt denk ik ook al wel, toch? Je krijgt waarschijnlijk wel signalen van mensen die dus inderdaad een heel goed model hebben en dat gebruiken om zoveel mogelijk toto's te winnen.
1: Ja, zeker. Er zijn zelfs al twee eigenaren van clubs. En dat zijn echt miljardairs geworden. Van Brentford en Brighton, clubs in Engeland. En die hebben hun geld verdiend met dit soort modellen. En daarmee net iets beter te voorspellen dan de markt. Dus als je echt een goed model hebt, dan kun je er heel erg rijk mee worden. Maar dat zijn niet de modellen waarover je in de krant leest.
2: Nee, dat zijn trouwens ook de modellen. Als ze ernaast zaten, dan hoor je er nooit meer wat over. Hè? Dan loopt het een beetje weg.
1: Nou, dat is nu inderdaad ook met die Duitse econoom. Ja. Die had de voorgaande wereldkampioen goed voorspeld. En nu zat hij ernaast. Maar ik zag alweer voorbij komen dat het computerspelletje EAFC, dat hij de laatste wereldkampioen juist weer goed had voorspeld. Dus misschien zat het volgende model waar we het volgende week over gaan horen.
0: Nou, voor ons geen supercomputer, maar een hoofdredacteur. Voorspel jij eens eventjes. Wie wint hem?
1: Nou, ik zit dan toch op dezelfde lijn als een supercomputer, dat PSV toch nog de grootste kans heeft op de landstitel.
0: Pieter Zwart van Voetbal International, dankjewel dat je even bij ons aan de lijn wilde komen. Maak er een mooie dag van.
1: Yes, graag gedaan. Let's go!

0: Hey van de Lumineers. Op de maandagochtend. De grijze maandagochtend met hier en daar nog een buitje. Maar in de loop van de middag gaat de zon zich laten zien. Het wordt zo'n 23 graden vandaag. En Erwin de Hart houdt het verkeer voor ons in de gaten. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, ja. Staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Wat vertraging bij knooppunt Eemnes. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook afgesloten. De A35 Almelo richting Enschede kampt nog altijd tussen aanhalingstekens bij Enschede West met een kapotte auto. De rechterrijstrook doet niet mee. 4 kilometer file, 8 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Erwin. Carmen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op TikTok staan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en andere woningen. Vandaag beginnen in verschillende steden de introductieweken en dus zijn veel studenten nu op zoek naar woonruimte. Volgens studentenvakbond LSVB zijn er wel rode vlaggen bij advertenties, zoals...
3: Het moet voor deze datum, oh, er is iemand anders, dus als je niet vandaag betaalt, dat soort dingen. En het uitstellen van fysieke bezichtigingen. Dat zie je ook veel, dat ze een bezichtiging uitstellen en dan zo van, oh, maar we hebben wel niet het geld nodig. Dat soort dingen is super, super verdacht.
2: Bij de oplichting bestaat de studentenkamer die in de video's te zien zijn helemaal niet. Maar voordat mensen dat doorhebben, zijn ze een borg van 3 maanden huur al kwijt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven en die werden daarna doorverkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers worden daar nu ook van verdacht. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles. Het Spaanse stadje aan de noordkust van Marokko werd overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel terug in Marokko, maar nog altijd zitten duizenden migranten vast in Ceuta. De betogers eisen van de Spaanse regering een harde reactie op de stormloop en ook vragen ze solidariteit met de rest van Spanje. En verdrietig nieuws voor alle fans van de tv-serie The Dukes of Hazzard. Die begon eind jaren 70, maar is lang op allerlei kanalen herhaald. Ja. Een van de acteurs, Ben Jones, is namelijk overleden en hij speelde Cooter. En dat was de garagehouder die de General Lee constant moest opknappen na alle achtervolgingen door de politie.
4: Ja, Cooter. What do you think?
5: Well, y'all ain't no doubt about this. You got big trouble.
6: Well, I guess we only got one choice.
7: Go for it.
5: Well, y'all, what you got here is a sad, sick car with a dried-out, busted bearing.
2: Even wat nostalgie dit. Hebben jullie dit ook gezien?
0: Ja, zeker. Ik heb dit vroeger wel gezien. Die auto die over van alles en nog wat heen vloog en zo. Ja, cool. Ja.
8: Daisy Duke.
2: Ja, precies. En Daisy en Bo en Luke. Ik weet trouwens dat ze 300 van die auto's ongeveer gebruikt hebben. Want na iedere sprong was die kapot.
8: Ja, ze gingen van zo'n schuine schans, zie je dat soms ook nog. Ja.
2: En ze deden ook zandzakken in de achterklep, zodat hij niet te veel voorover zou kukkelen. Dus er waren allerlei trucjes. Maar goed, Ben Jones werd 84 jaar. Hij overleed thuis op zijn stoel aan een hartaanval in afwachting van een honkbalwedstrijd.
0: Ja, en dan, Carmen, het begint een beetje storm te lopen bij ons in de inbox, want allemaal mensen stellen vragen aan jou.
2: Oh, zeker, is er weer
8: zeker. Nieuw, je moet nog even blijven zitten, want we hebben nu een appje van Carmen in dit geval, een andere Carmen. Die schrijft, hoi Carmen, ik heet ook Carmen, in mijn geval naar de opera. Als ik een jongen was geweest, had ik Koos geheten. Weet jij ook wat jouw jongensnaam was geworden?
2: Oeh, ja, dat weet ik. Was geen Koos, trouwens. Nee, als ik een jongen was geweest, dan hadden ze mij Ruben genoemd.
8: Oh.
2: Ja, dat weet ik nog wel.
8: Dat is
2: Ruben.
8: Een mooie naam ook.
2: Ja, ik ben trouwens niet vernoemd naar de opera.
8: Ja.
2: Nee, mijn ouders die liepen in een winkel. Die waren met namen bezig, hebben ze me wel eens verteld. En toen werd er in de winkel, hey Carmen, geroepen naar iemand anders. En toen dachten ze, hey, maar dat is een mooie naam. En zo is het.
8: Zo simpel kan het zijn. En jij, Daniel, weet jij wat jouw meisjesnaam
0: is? Nee, ik zou geen meisjesnaam niet, nee. Ik weet wel dat mijn moeder ooit heeft gezegd, ja, je vader kwam met allemaal rare ideeën, die wilde jou Gunnar noemen of zo. Toen heb ik gezegd, nou, dat gaan we even niet doen, hoor. Het wordt gewoon Daniel.
8: De baal.
0: Ja.
8: Ja, mijn familie, we zijn allemaal vernoemd naar de opa's en oma's, maar die waren op een gegeven moment op, dus dan ik ben de jongste. Ik denk dat ik dan naar een tante was vernoemd. Dieuwke of Siebrugje of Plofke.
2: Penna of Imkes. Ja, zoiets. Ja. Ik vind trouwens Daniel wel een novelle. Denk ik, als jij een meisje was
8: een
2: geweest.
8: Een novelle, ja? Je hebt een goede novelle uitstraling.
2: Ja,
8: moet je wat mee doen?
2: Ja.
0: Daniel en Roelof. Ze zijn al op met zometeen muziek van Tracy Chapman, Fast Car. En dit is Muse, Undisclosed Desires. Goedemorgen.

0: 2. 2. Daniel en Roelof.
1: Ze worden verdacht van witwassen van crimineel geld.
0: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Tracy Chapman. En het prachtige Fast Car in de ochtendshow. Het is tijd voor nieuwe muziek.
1: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
1: Wat is het voor plaat?
3: Echt een hele goede plaat.
0: Ja, dat vinden zijn fans in ieder geval wel. Dit nummer stond al op de vinyl- en cassette-uitvoering van zijn album Binnenspiegel. En Snelle heeft sowieso een waanzinnig goede zomer gehad. Hij verkocht zijn eigen festival uit. Hij kreeg 7 diamanten platen uitgereikt van Agda en de Munnik. En nu is die plaat die dus al op de deluxe editie van zijn album stond ook los uitgebracht als single. De plaat heet Plaatsdelict. Het is de nieuwe van Snelle.

0: dat Will Smith nog gewoon een gezellige acteur was en niet bekend stond om het sla-incident. Hè?
1: Het slaan van een collega.
0: Zo.
2: De rondvraag.
0: Dat zit er bijna op. Heeft er nog iemand iets voor de rondvraag?
1: Ja, voorzitter. Ik wil graag nog even terugkomen op de eclipse. Daar hadden we het net over. Over die eclipsebrillen. Die zijn teruggeroepen door bol.com. Er kon niet worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen, hè, voor later deze week. Ja, ik vroeg me af. Er wordt zo vaak en veel gewaarschuwd van hoe je wel en niet naar een eclips moet kijken. Zijn er dan echt nog mensen die zich dan daarna melden van, ja, ik heb toch onbeschermd gekeken en nou heb ik pijn?
0: Dat denk ik wel.
1: Dat is toch niet echt waar? Ja? Elko Busch is oogarts in het ziekenhuis in Alkmaar en gepromoveerd op oogschade door licht. Elko, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Verwachten jullie een piek na deze eclips?
3: Er is altijd een piek na elke eclips. Er zijn altijd mensen die toch onbeschermd of onvoldoende beschermd in de zon kijken. Er is best wel veel reclame gemaakt voor eclipsbrillen. Uh-huh. En daar is er ook echt een norm voor. En lang geleden, in 1999, was daar nog geen norm voor. Maar nu is er een norm voor die brillen waar ze aan moeten voldoen. Die norm die is 12312. En dan streepje 2 van de ISO.
0: Oh jeetje, ja, ik denk, waar heb je het dan? Maar dat is echt je weet gewoon het nummer van de norm uit je hoofd. Heeft u mee?
3: Ja, ik heb het net voor je opgezocht.
0: Oh, okay,
3: want ik weet het natuurlijk ook niet uit mijn hoofd. Maar Google is your friend, dus dat kun je makkelijk terugvinden. Dat is de norm. Maar dan is de vraag of dat ISO-merkje wat op die bril zit, of dat een Chinese export een norm is, of dat een werkelijk Europese norm is. Dat is natuurlijk een van je zorgen. Als zo'n bril goed is, dan zie je er vrijwel niks door onder normale omstandigheden. Die bril die laat 0,003% van het licht door. Dat is heel weinig. Veel minder dan een gewone zonnebril.
0: Nou was er een luisteraar in de app en die zei, volgens mij kan je ook je lasbril gebruiken als je die hebt. Je lasmasker. Zou jij dat goedkeuren?
3: Nee.
0: Oh.
3: Ik kan door een lasmasker namelijk nog wat zien. Ah. Die is nog niet donker genoeg.
0: Oké. Okay. Hey, en stel nou dat ik inderdaad te lang in de zon heb gekeken. Hoe ga ik dat dan merken? Heb ik dan pijn aan mijn ogen? Ga ik zwarte vlekken zien? Wat gebeurt er dan?
3: Je hebt geen pijn in je ogen. En meestal hebben mensen er dan recht in gekeken. En zien dan een vlekje. En dat begint niet direct, maar vaak na 1 tot 4 uur. En dat kan toenemen in de tijd van uren. En dat kan blijvende schade opleveren. Dus het kan dus zijn dat je zo'n vlekje krijgt als je daarin kijkt en dat je daar nooit meer vanaf komt.
0: Kortom, we moeten met z'n allen een goedgekeurde eclipsbril dragen als we naar deze eclips willen gaan kijken op woensdag.
3: Ja, dat lijkt me heel goed. En als je dus wil controleren of die bril, als je zo'n bril hebt gekocht waar je over twijfelt, je hoort er bijna niks door te kunnen zien als je in huis ermee kijkt of buiten.
1: Nou, heel brok beton werkt ook.
3: Heel goed zelfs.
0: Eelco, dankjewel dat je van de lijn wilde komen.
3: Oké, graag gedaan.
0: En een fijne eclips gewenst.
3: Ja, dankjewel.
4: Jullie ook.
0: Hey, een power ballad.

0: Iedereen die al voor zevenen wakker was, had al een power ballad in dit programma gehoord vanochtend.
1: En zo, en wat voor eentje?
0: Krijg je er aan het einde nog eentje. Hard and Alone hoorde je. Ja, en hij is terug.
1: Ja, Wolfgang Amadeus Mozart. Ja!
0: Lieve luisteraars, er is een nieuwe ochtendshow en er is ook Bart staat denk ik met een gitaar in de studio. Wat is hier gebeurd, Bart?
2: Nou ja, ik dacht, ik heb zo lang piano gespeeld natuurlijk om de eerste plaat te duiden van mijn radioprogramma. Ik dacht, ja, een nieuwe ochtendshow, nieuw elan. Misschien moet ik dat ook een keer over een andere boeg gooien. Dus ik dacht, ik kan wel elke keer mijn piano beginnen. Oh, wacht, ik heb het verkeerd.
1: Gaat dit je net zo makkelijk af? Ben je net zo goed op gitaar?
2: Nou, zullen we dat gewoon geluisterd
0: Eerste plaat op gitaar. Kom maar
2: dan mist de snaar ook, zie ik doen.
0: Oh, joh, kom dan in.
2: Komt-ie.
0: Ja.
2: Oh, wacht, er komt de solo nog, hè? Let op. Oh, komt-ie.
0: Ja, ik denk wel dat hij te raden is, eerlijk gezegd, Mark.
2: Nou, dat wel, maar zullen we het bij één dag houden?
1: Ja. Morgen de neusfluit.
0: Ja. Ga je morgen weer gewoon piano doen?
2: Zullen we dat gewoon lekker erin houden?
0: Oké. Okay.
2: Toch? Wel vertrouwd.
0: Ik denk dat je deze wel kon herkennen. Dus als je weet wat dit is, dan kun je het doorappen richting Bart. Wel als audioberichtje graag. Spoken word is nog steeds een optie.
2: Ja, op piano kan ook.
0: Ja, precies. Als je zelf je eigen neusfluit bij je hebt. Nou, maak er wat moois van. En laat horen wat die eerste plaats van Bart is. En wie weet ben je zo in de uitzending. Veel plezier, Bart.
2: Dankjewel.
3: It's not only the hard work we put in, but it's the belief, it's the dedication, it's everything. And we did it. And I'm so fucking proud of us. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.

0: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Sta op met de gezelligste ochtendshow. Daniel en Roelof

0: podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Het is 9 uur, dames en heren. Zometeen aan de slag op je radio. En ik zie of zowaar wat goede antwoorden binnenkomen. Op gitaar gespeeld, ik had het niet verwacht. Eerste nieuws van 9 uur met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. En het einde is nog niet in zicht. Het is al tijden droog en daar komt in de komende dagen geen verandering in. Inmiddels zijn we ook onder het laagste record van 1947 gezakt. Volgens Rijkswaterstaat is het lage water ook nog eens opvallend vroeg. Door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland dit jaar zo'n 3 maanden eerder dan anders gesmolten. De gebeurtenissen van bijna 2 weken geleden in de Spaanse exclave Ceuta leidden tot spanning en angst in Marokko. De overheid en politie werden ervan beschuldigd inwoners te hebben geholpen bij de oversteek. En dat is bij de machthebbers in het verkeerde keelgat geschoten en zij treden nu hard op, zegt correspondent Samira Jadir.
3: Een opvallend voorbeeld is een vrouw die voor de camera had gezegd van de autoriteiten hebben bewust de grens opengesteld en we zijn daarom hier naartoe gekomen. Maar de autoriteiten die zeggen nu van nou, dit klopt niet en verdenken haar dus van het verspreiden van fake nieuws. En ook een mensenrechtenactivist is opgepakt. Je merkt nu dat mensen toch wel heel erg voorzichtig zijn met wat ze zeggen. En ook online delen.
2: Ook zijn taxichauffeurs gearresteerd voor mensensmokkel en gaan aangekondigde protesten tegen de regering niet meer door. Voor de 3e keer deze zomer is een explosief afgegaan bij dezelfde Pilatenstudio in Zevenaar. Afgelopen nacht ging er een baksteen door de ruit, daarna volgde een harde knal en de schade is groot. Waarom de studio al 3 keer doelwit was, is niet bekend. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Een opvallende kerkdienst gisteren in Hoorn in Noord-Holland. De mis werd daar gelezen tussen de botsauto's op de kermis. Sommige gelovigen zaten zelfs in een karretje. En dat beviel prima, was te zien bij Hart van Nederland.
4: Ik vind het leuk, hou van botsen.
5: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar 1 keer per jaar naar de kerk, dat is hier.
6: Ik heb liever een gewone dienst, dat is leuk, maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
4: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even warm, maar ik vind het gewoon mooi, ja.
7: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
2: En dat was pater Bernard. Hij reisde al tientallen jaren door het hele land om kerkdiensten te houden op dit soort bijzondere plekken. Het weer eerst nog bewolkt met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Dankjewel. En dan verkeersinformatie van ANWB Erwin de Hart. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer. De rijbaan is dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. En dat geeft natuurlijk vertraging. Er staat al 2 kilometer file vanaf knopen de Prins Klausplein. Op de A58 Berg op Zoom richting Breda staat bij Breda West 3 kilometer file.
1: Dankjewel. Even kijken wat er binnengekomen is via de audio-app van Radio 2.
9: Ja, Bart. Je hebt misschien wel een nieuw instrument, maar het is herkenbaar. En nothing else matters.
1: Zo is het, dankjewel, Ilko.
10: Metallica, nothing else matters.
1: Ja, nou, zelfs Richard heeft hem herkend. En toch stap ik niet over op gitaar. Morgen gewoon weer een piano-introotje op piano. En Metallica, nothing else matters, komt eraan over een paar minuutjes.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
16: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
1: Aan de slag.

en Uptown Funk op NPO Radio 2. Het is maandagochtend. En ik zal je even meenemen in mijn 3 weken vakantie, want ik ben even lekker weg geweest. Het is dag 2 van mijn vakantie. En we zitten in de auto, luisteren naar de Belgische radio op weg naar onze vakantiebestemming. En ik hoor daar een liedje voorbij komen, waarvan ik gelijk denk, oh, zin om te draaien in mijn programma. En ik zeg dat dus hardop, waarom mijn vrouw zegt, jammer joh, nog 2,5 week wachten. En dat gaat dan best wel een beetje jeuken. Ik krijg dan, hoe heet dat? Zinningsdrang of zo? En er komen dan in de loop van de tijd nog meer liedjes bij die ik hoor in een tankstationshop of in een supermarkt. Maar dit was de eerste die ik op dag 2 van mijn vakantie zo graag wilde draaien. Het is eindelijk zover. Pilot, Magic is hier. Oh.

0: Republic Sunshine naar het prachtige Chasing Cars van Snow Patrol. En dat maakt het 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De afgelopen 2 maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. En dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Thailand neemt voorzorgsmaatregelen na de schietpartij op een school van afgelopen vrijdag. Een jongen schoot 8 mensen en zichzelf dood. En daarom worden nu op de school tassen gecontroleerd op wapens. En de regering wil strengere regels voor wapens. Die zijn er in het land heel erg veel. Frankrijk is een onderzoek begonnen naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Inwoners van de gemeente Tholen kunnen deze maand kleine apparaten aan lantaarnpalen zien hangen. Die registreren vleermuisgeluiden. Vleermuizen maken ultrasone geluiden. Een menselijk oor kan die geluiden niet horen, maar die microfoons wel. En doel is te achterhalen hoeveel vleermuizen er zijn en welke soorten.
0: Ja, zo knap. Moet je voorstellen dat je je ogen dicht doet en dat je dan gewoon gaat rennen hier door de ruimte en dat je op basis van de echo die je terug hoort, dat je dan weet, oh, je moet hier naar links en hier moet ik naar rechts. En hier staat een boom en hier zit beprooi. Dat is toch knap?
1: Ja, dat is zeker
0: knap. Kun je die beestjes? Ik wil graag een applausje voor de vleermuis. Ja, het is nu 6 jaar na corona. Kan nu wel. Toch? Het weer nog.
1: Eerst nog bewolkt met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door en het wordt 22 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Erwin Hart met AMB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
2: Het gaat overwegend goed op de weg. Behalve op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Nootdorp is de rijbaan dicht door een ongeluk. En je moet via de vluchtstrook. Dat geeft heel veel vertraging. Kan beter omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20.
0: Dankjewel. I'm gonna be 500 miles. Dat in de planning van Proclaimers. Jet Rebel ga ik ook nog.

0: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

Proclaimers, it's gonna be 500 miles op NPO Radio 2. Oké, ik weet op dit moment even niet waar jij je bevindt. Misschien ben je een van die verstekelingen in de kantoortuin van je werk. Misschien ben je op vakantie, thuis of ver weg. Anyway, je luistert NPO Radio 2. Dat weet ik zeker, want je hoort dit nu. En als je iemand om je heen hebt, is dat wellicht leuk voor het nu volgende. Ik ga een nummer laagje voor laagje opbouwen. Eerst de drums, dan een gitaartje, dan een tweede gitaar, dan nog een derde gitaar. En dan pas de herkenbare zang. En dan is het best wel lastig om een liedje te herkennen. Je zou nu een weddenschap kunnen afsluiten met degene naast je. Wie als eerste raadt welk liedje het is, moet iets voor jou halen. Maak er iets zomers van. Een glaasje water, een warm croissantje bij de bakker op de camping, een ijsje. Verzin een leuke weddenschap. Spreek hem even af. Ik wacht even. Heb je hem? Leuke weddenschap? Oké, heel goed. Dan gaan we wedden. Wie weet dit liedje?

op NPO Radio 2. Voor mijn neus ligt het album van Phil Collins. Het album dat luistert naar de titel Face Value. Dat is dat album met zijn kop er echt vol op. Weet je? Gewoon, zijn hoofd kan niet verder uitvergroot op het album staan. Anders dan vallen ze ogen erbuiten. Weet je? Zo onwijs ingezoomd. Hij heeft later nog een heruitgave gedaan van het album. Dat vind ik echt helemaal te gek. Toen was hij vele jaren ouder. En toen heeft hij gewoon zijn gezicht op dat moment erop gezet. Wat natuurlijk enorm confronterend is. En echt laat zien, oké, we worden wel degelijk ouder met z'n allen. Op dat album staan een paar classics. Onder andere deze. Heerlijk met al die blazers erin, Behind the Lines. En misschien ken je deze ook wel. Klein klassiekertje. Als het je niks zegt, moet je maar even zo jammer. Maar er staan zo'n toffe tracks op dat album. Het is van voor naar achter genieten. En ik vind het af en toe lekker om een albumparel te zitten draaien. Alhoewel, dit is niet helemaal een albumpareltje. Normaal gesproken, een albumparel is iets wat nooit een single is geweest. Dat is dit wel. Maar hij is eigenlijk redelijk vakkundig geheim gehouden door het DJ Gilde. Hij wordt weinig gedraaid, maar nu wel.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
10: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Het is 10:00. Zometeen dendert de lange trein van Doobie Brothers weer voorbij. Pink en Nate Roots hoor je ook over een paar minuten. Maar eerst het NOS-journaal met Carmen Vril. Carmen, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het zuiden stevend af op een 5e regionale hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag kan de temperatuur weer boven de 30 graden uitkomen. In El in Limburg zitten deze bakkers en postbodes er niet op te wachten.
13: Het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerie.
14: Ja, met 40 graden gaan wij niet werken. Dan is het er.
15: Nou, ik vind het niet zo prettig. Wij houden het smergen wel rustig en we blijven binnen. En smergen fietsen we dan wat met... Smiddags blijven we binnen.
12: Door de aanhoudende droogte zijn er in Europa veel natuurbranden, staat het water in de rivieren historisch laag en is het zeewater warmer dan normaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, zo melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Vanmiddag begint de rechtszaak tegen de verdachte van de moord op hiphop-legende Tupac. Dat was bijna 30 jaar geleden. Voor de zwarte gemeenschap in Oakland, waar Tupac lange tijd woonde, was de rapper een voorbeeld.
16: I think about the way that he moved. It showed so many young black men like we can move and be in our spirit and we can make mistakes. En Tupac was that messenger for us and he was such a powerful person.
12: De verdachte werd 3 jaar geleden gearresteerd. Hij is een 63-jarig oud-bendelid en zegt niets met de moord te maken te hebben. Wie door het centrum van Emmeloord loopt, heeft waarschijnlijk wel eens de straatpredikant gehoord, die de boodschap van Jezus op een nogal indringende manier probeert over te brengen. Sommigen gaan met hem in gesprek, maar de meesten lopen met een boog om hem heen.
17: Het mag gewoon, maar ik vind het hoogst irritant en ik vind hem opdringerig.
18: Ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
19: Als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel.
17: Ja, hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij daalt vervolgens in je handen. Hou ik niet van.
12: De gemeente zegt tegen Omroep Flevoland dat ze er weinig aan kunnen doen, maar dat handhavers wel met hem in gesprek blijven. Het weer, in het zuidoosten zonnig, in de rest van het land meer bewolking. Het wordt 22 tot 28 graden.
11: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Erwin de Hart. Hoe is het op de weg?
20: Nou, er staat een file op de A12 Den Haag Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En er staat een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens een kwartier vertraagd.
11: Dankjewel. Zometeen. Oh, dat is die prediker weer, geloof ik. De leden van de Doobie Brothers, die ik zo gedraaid trouwens, waren echt familie van elkaar. Is dat juist of is dat onjuist? Ik wil het heel graag van je weten, want het is namelijk de selectievraag voor het 60-seconden-spel. Dus de leden van de Doobie Brothers waren ook echt familie van elkaar. Is dat juist of onjuist? App het via de NPO Radio 2-app en speel zometeen mee met de nieuwe week van het 60-seconden-spel.
0: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
23: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
24: Eindelijk. Zomervakantie.
25: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
27: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Aan de slag.

Je luistert naar een duet van Pink en Nate Roos van de band Fun. Maar dat duet was bijna geen duet geweest. Althans, niet met Nate Roos. Die wilde dat niet. Ze waren dit liedje gaan schrijven en het was het idee dat Nate Roos alleen maar zou helpen bij het schrijven van het liedje. Want hij had natuurlijk al de band Fun, was groots doorgebroken, had geen zin in een of ander solo-ding, maar ja, was lekker met Pink bezig. En op een gegeven moment schreven ze dit liedje dus over onzekerheid in de relatie. En Pink zei, ja, misschien is het wel leuk dat het een soort dialoog wordt tussen geliefden en geen monoloog van één persoon die alles zingt. En dat moeten we eigenlijk met z'n tweeën doen. En hij zei, nee, geen zin in, wil ik niet. En toen heeft ze een hele slimme list bedacht. Ze heeft gezegd van, oké, dan wil ik het met iemand anders opnemen. Maar zou je dan wel kunnen opnemen hoe het zou klinken als ik het met jou zou zingen? Dus zou je toch achter die microfoon willen gaan staan en toch willen inzingen hoe het ongeveer dan de bedoeling is? Nou, Nate Roos ging in die microfoon, achter de microfoon staan en zong echt de sterren van de hemel. En toen hij klaar was, weigerde Pink zijn vocalen ooit nog te wissen. En hij werd ook wel langzaamaan een beetje enthousiast en werd een hele, hele, hele

0: NPO Radio 2 in het radioprogramma dat luistert naar de naam aan de slag. Sun Hits the Sky.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Goedemorgen Bram.
2: Goedemorgen Bart.
0: Kandidaat van vandaag.
2: Ja, eindelijk.
0: Ja. Jij bent niet op vakantie hier, begreep ik, want het liep allemaal een beetje anders in jouw leven.
2: Nee, ja, goed. Ik ben sinds november 24 hebben ze bij mij de lymfeklierkanker ontdekt.
0: Ja.
2: En sindsdien heb ik een aantal behandelingen gehad. En sinds januari, februari zit ik aan een studiechemo in het MUMC Maastricht. En ja. Dan moet ik, het zijn allemaal cyclussen van 3 weken waar ik aan meedoe.
0: En je kan daardoor dus niet op vakantie, maar je partner en je kinderen zijn wel op vakantie. Dat lijkt me wel een heel raar dubbel gevoel.
2: Ja, ze zijn weer terug. Maar ja, goed, we waren vorig jaar ook al niet geweest. En ja, ik heb een tweeling en die zijn 15,5. En ja, die moeten ook op vakantie. Die hebben vakantie ook nodig. En mijn partner ook. En ze kunnen toch mijn handje niet vasthouden.
0: Nee, zo is het ook inderdaad. Hoe lang duurt die studie chemo nog?
2: Ja, die duurt in totaal 24 cyclussen van 3 weken. En ik zit nou in cyclus 6. Het slaat gelukkig aan en we houden de moed erin. Dus,
0: Dat is het belangrijkste, Bram. Zo is het maar net. En je hebt een lekker verzetje. We gaan het 60 seconden spel spelen. Ja. Ik ga jou een heleboel vragen stellen. Er staat nog geen highscore. Dus je kunt...
2: Dat is gunstig.
0: Dat is gunstig. Dus je hebt sowieso... Zo zeggen we het altijd. Je hebt sowieso 24 uur lang heb je de highscore. Totdat het dinsdag wordt.
2: Ja.
0: En we gaan gewoon kijken hoe ver je komt. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Goed zo. Vraag nummer 1 heb jij beantwoord via de app. De leden van de Doobie Brothers, waren dat familieleden van elkaar? Is dat juist of onjuist?
2: Onjuist.
0: Onjuist is juist geantwoord. Vraag nummer 2 volgt nu. Welk dier draagt een huisje op zijn rug?
2: Een slak.
0: Een Nederlandse toeristen staan bekend om kijken, kijken niet...
2: Kopen.
0: Van welke band is Mick Jagger de zanger? Waar is een shopaholic verslaafd aan?
2: Aan de winkelen.
0: En reken deze som uit. 18 keer 2.
2: 36.
0: Als je iets te serieus neemt, dan neem je dat met een korreltje?
2: Zout.
0: Wat ben je aan het bekijken als je de grote beer in Orion ziet?
2: De sterren.
0: Hoe heet de hoofdstad van IJsland?
2: Reykjavik.
0: En welke band staat in de top 2000 met de hit Streets and War?
2: Pas.
0: Van welk dier kom je de tanden tegen in het verkeer?
2: Pas.
0: Maak deze zin af. Van uitstel komt...
2: Afstel.
0: En hoe heet de titelsong van de televisieserie Friends?
2: I'll be there for you. Nee,
0: Welke kleur past achter de kleuren woorden kobalt, konings en hemels?
2: Blauw.
0: Je kip legt 6 eieren per week. Hoeveel eieren heb je dan na 5 weken?
2: 36.
0: En hoe vaak zit de letter R in het woord verrukkelijk?
2: 3.
0: Oeh. Nee, 2 was dat.
2: 2, sorry. Ja. Ik was nog aan die eieren aan denken.
0: En ik had ook het idee dat die vraag over Mick Jagger je ook niet losliet. Daar bleef je ook over nadenken.
2: Ja, die heeft me. Hij is zo erg dat je het dan niet invalt, hè?
0: Ja. Het is een bekend gevaar dat je inderdaad dan de rest van het spel nog aan het nadenken bent. Shit, ik weet het wel, ik kan het alsnog zeggen. En dan focus je weer minder op de vragen die erna komen.
2: Ja, het gaat makkelijker als je meeluistert.
0: Nou, zo is het ook maar net, hè? Dus iedereen die denkt: pol, Mick Jagger, Rolling Stones. Natuurlijk, doe dit spel maar eens een keer. Het is hartstikke pittig. En Streets and War zijn liedjes van Kensington.
2: Ja,
0: je komt haaientanden tegen in het verkeer. Ja. Maar je was hartstikke snugger, want je deed snel pas. Dan kan je snel door. En 6 eieren per week. Hoeveel eieren heb je dan na 5 weken? 5 keer 6 is 30.
2: Ja,
0: en 2 keer dus de letter R in het woord verrukkelijk. Nou, je komt op een prima 11 goed beantwoorde vragen. Geniet ervan. Het is nog even 24 uur de highscore. Maar veel langer duurt het niet.
2: Dat doe ik vandaag mee.

0: Houd op, This World Is Our Home werd opeengevolgd door Years and Years and King. Het is 2:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Oplichters hebben het gemunt op studenten. Met het nieuwe collegejaar voor de deur is de kamerzoektocht in volle gang. Maar op social media staan veel nep-advertenties voor studentenkamers. Ze laten de student alvast borg betalen voor hun kamer die helemaal niet bestaat. In Zevenaar is voor de derde keer deze zomer een explosief afgegaan bij een sportstudio. Afgelopen nacht gooide iemand een baksteen door de ruit en daarna volgde een harde knal. De politie weet nog niet waarom de studio al 3 keer doelwit is geweest. Op vakantiepark Het Haasje in de buurt van Oosterhout zijn campinggasten gisteravond opgeschrikt door schoten. Ook raakte iemand gewond, maar er kwam volgens de politie niet door die schoten. Er waren ook veel kinderen in de buurt en veel is nog onduidelijk. En Omroep Zeeland meldt dat het haventje van Burgsluis een toplocatie is om bruinvissen te spotten. Die laten zich daar geregeld zien. En als het windstil is, dan kun je ze zelfs horen ademen.
0: Ja, door dat spuitgat bedoel je?
1: Ja, door het spuitgat.
0: Het weer nog.
1: In het zuidoosten zonnig, in de rest van het land meer bewolking. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Thanks. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
2: Hallo, het is niet zo heel spectaculair. Op de A12 Arnhem, Duitse grens, 3 kilometer file, een kwartier vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat tussen afrit Leerdam en knooppunt Gorinchem 3 kilometer file. De vertraging is nog geen 10 minuten.
0: Dankjewel.

Ed Sheeran en Bad Habits. Ik heb één keer eerder in dit radioprogramma dat toffe ding op Netflix getipt. One Shot with Ed Sheeran. A music experience. En dat is, ik zal het een beetje proberen uit te leggen. Zonder al te veel details te vertellen. Hij loopt dus met zijn akoestische gitaar in zijn hand door New York. En dat is een one-taker. Hij begint dus op de plek waar hij net een soundcheck voor een optreden heeft gedaan. Loopt dan de straat op en gaat een van zijn hits spelen. En nog één. En nog één. En dat allemaal met één camera. Dus het stopt niet. Er komt geen ander camerastandpunt. Hij gaat gewoon maar door. Een uur lang. Dan komt hij weer wat fans tegen. Dan gaat hij daarvoor spelen. Hij duikt een taxi in, een bus in, de metro. En komt aan het einde uit op de locatie van de soundcheck waar hij het afsluitende optreden geeft. Gewoon één stuk. En uiteraard zijn er wat momenten dat het net even niet wil lukken. Want ja, in New York is het wel eens druk in het verkeer. En dan gaat de hele timing naar de getver. En dat zijn eigenlijk de allerleukste stukjes. Check het op Netflix. Het is echt een grote aanrader. Zeker omdat het gewoon een uur lang positiviteit is. Echt, je wordt er heel blij van. Ook als je iets minder van Ed Sheeran houdt misschien. One Shot with Ed Sheeran, een dikke vette tip. Zijn music experience staat op Netflix.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer.

Ook als je niet op vakantie gaat of kan dit jaar, zit je toch even aan het zwembad. Aan die fijne cocktail, die zwembad uit die videoclip op Ibiza, waar deze clip is opgenomen. Club Tropicana, Wham! Op de radio. Brengt de zomer lekker bij je thuis. Anouk de Voor en Nobody's Wife.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Nieuwe hond?
8: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Het is 11 uur en zometeen jouw kans om te bepalen wat wij draaien op NPO Radio 2 in de top 2000 shuffle. Geef je op door je naam even te appen via de NPO Radio 2 app. Nu het nieuws met Carmen. Carmen, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Oekraïne heeft met een drone-aanval een belangrijke Russische olieraffinaderij geraakt. Zo melden Russische media. Daarbij zouden 12 mensen zijn omgekomen en 39 gewond geraakt, zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman.
18: Volgens de lokale autoriteiten ging het om een massale drone-aanval op dit stadje of middelgrote stad Nizhny-Kamsk. Dit is ongeveer 1200 kilometer ten oosten van de Oekraïnse grens, dus een heel eind Rusland in, ook ver achter Moskou. Nou, de autoriteiten zeggen dat er ook 500 drones zijn onderschept alleen al, dus dat geeft wel een idee hoe massaal het ook was. En dat veroorzaakte ook onrust natuurlijk en onvrede in Rusland.
17: En bij Russische aanvallen op Oekraïne zouden 5 doden zijn gevallen. De politie zoekt in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland verder naar een wapen waarmee in 2014 een GGZ-directeur zou zijn doodgeschoten. Dat gebeurde op Nieuwjaarsdag op straat toen hij zijn honden uitliet. En al snel bleek dat hij niet het doelwit van de moord was. Aanleiding om te zoeken in de Ringvaartplas is een binnengekomen tip. De oorlog in het Midden-Oosten treft ook journalisten. Volgens een journalistenvakbond werden Palestijnse journalisten vorige maand zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever, bijvoorbeeld met flitsgranaten of traangas. Ze werden ook gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. Buitenzwembaden hebben het een stuk drukker dan de jaren hiervoor. Veel mensen zijn blij dat ze even wat verkoeling kunnen zoeken, zoals bij het buitenbad in het Drentse dorp Vries.
4: Ik vind het heerlijk. Ja, lekker even verkoeling.
7: Meestal is het om 10 uur staan ze al voor het hek. Nou, en dat zie je dus nu ook, dat we nu al 200 gasten binnen hebben. En ik denk rond 12 uur, dan is dat wel, denk ik, 300-400.
17: En het is zo druk bij de zwembaden dat er niet genoeg personeel te vinden is. Het weer in het zuidoosten zonnig, in de rest van het land meer bewolking. Het wordt 22 tot 28 graden.
16: Dankjewel. En dan word je nu bijgepraat door Erwin de Hart van de ANWB. Goedemorgen, Erwin.
11: Goedemorgen. Even over het verkeer. Er staan 2 files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Knoopend Zaandam bij de 10 minuten vertraging 2 kilometer. En een kwartier vertraging op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Dus afrit Leerdam en Knoopend Gorinchem staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
16: Dankjewel. Ik zei het een beetje snel allemaal net toen ik Carmen aan het aankondigen was. Maar zometeen dus de Top 2000 show voor waar jij een nummer uit die prachtige Top 2000 mag trekken. Wil je dat al een hele tijd heel graag en roep je eigenlijk altijd alleen maar tegen je radio: nee, ik had nummer 2 gekozen. Dan is dit je moment om het gewoon live een keer op zending te doen. App je naam dus eventjes via de NPO Radio 2 app, oké? Ster.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
24: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
26: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
27: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
1: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis.

0: Rolling Stones, nog steeds actief. Ja, het is niet normaal. Die gasten die worden maar ouder en ouder, maar blijven godzijdank nog in leven. En bij Keith Richards denk ik altijd wel, dat er is zo ongelooflijk veel ingegaan. Heroïne, cocaïne, hij heeft echt alles gedaan wat God verboden heeft. En die, ja, weet je, normaal gesproken zou je denken, als je je leven lang rookt, dan gaat het een keertje mis. Maar ik heb het idee dat elke keer dat hij een sigaret opsteekt, wordt hij een jaartje ouder. Dus het werkt bij hem precies andersom.
1: Maar één. NPO Radio 2.

0: Nummer 5 in de Dela Top 1000. Seal and Kiss from a Rose. Ja, het is wel echt een favoriet op begrafenissen deze. Maar wat is hier mooi. Kiss from a Rose, Seal and the Four Jonas Blue. En Edge of Desire. Dames en heren, het is de hoogste tijd om zelf eventjes niet meer te bepalen wat er gedraaid wordt in het programma. Ik laat het aan de luisteraars over. Michael, om precies te zijn. Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bart, hallo.
0: Je bent aan het werk.
1: Zeker, ik ben aan het schilderen.
0: Ah, en het is ook je vaste werk ook. Het is niet even voor de hobby thuis. Ja.
1: Nee, ik...
0: Even iets checken, Michael. Hoeveel streepjes bereik heb jij op je telefoon staan terwijl je met ons belt?
1: Ik kijk even.
0: Want de kwaliteit van het gesprek was net prima toen we al eventjes spraken, maar je valt af en toe weg.
1: Dan loop ik even naar beneden. Dan heeft misschien dat dit helpt.
0: Dat is wel lekker inderdaad. Ja. Ik was er van de zijkant en dan. Je verstaat mij waarschijnlijk wel. Ik heb tijdens mijn vakantie moest er het nodige geschilderd worden in huis. En het is wel een. Kijk, het is misschien heel anders dan een beroep hoor, want daar moet er ook iets af. Maar ik vond het wel ontspannen werk of zo. En de radio dan lekker aan en dan gewoon op je gemakje gewoon iets mooier maken wat minder mooi was. Het is wel satisfying werk.
1: Nou, precies wat jij zegt. Je vat het goed in een paar zinnen samen. Je wordt helemaal zen, weet je. Je staat hier, vaak in mijn eentje ben ik hier met de radio aan, Radio 2 de hele dag. En lekker aan het luisteren naar jullie. En je hebt altijd blije mensen, als het goed is op het eind. Want je maakt inderdaad iets moois.
0: Ja, precies. Ja. En hoe ziet je eigen huis eruit? Ook goed in de saus?
1: Je moet ook nooit aan de schoenmaker vragen hoe ze schoenen eruit zien.
0: Nee, precies, dat dacht ik al. Oké, dan gaan we het snel over muziek hebben. Michael, we gaan de shuffle spelen. Dit is jouw eerste fragment. 260. Wat vind je hiervan? Gaat dit aan of gaat dit uit?
1: Ja, ik heb een hele brede smaak. Bob Marley is altijd goed.
0: Dus we gaan hem draaien.
1: Ik wil toch even door.
0: Oh. Oké. Okay.
2: 1496.
0: Vaak zijn rockplaten lastig te verstaan door een telefoon. Dus ik zal je in ieder geval even vertellen wat je hoort. Volbeat met Lonesome Rider.
1: Ja, ik vind Volbeat wel goed. Alleen die andere nummers vind ik even wat beter. Dus ik sla deze ook even over. Ik ga nog even door.
0: Oké.
2: 1747. We'll shake it up, baby. Shake it up,
0: baby. Twist and shout. Twist and shout. The Beatles.
1: Ja, jeetje.
0: Wat gaat er nu door je hoofd heen? Want je twijfelt ergens over. Ga ik daar de Beatles uitzetten? Een beetje dat idee? Of?
1: Precies. Nou ja, je voelt mij. Ik zet hem uit. Ik ga nog even voor nummer 4 luisteren.
0: Oké. Okay.
2: 1211.
0: Kun je hier geen genoeg van krijgen? Of zeg je, ik zet dit uit?
1: Ik zet hem uit. De dood op de gladiolen, Bart.
0: Oké, dan hoop ik dat die laatste raak is. Die wordt het sowieso. Je kunt hem hooguit nog een rapportcijfer geven. Maar voor de rest kun je dit item niet meer beïnvloeden. Hier komt hij, nummer 5.
2: 545.
0: En je mag eerlijk zijn.
1: Een 6,5. Ik had iets beters verwacht, maar het is wel een prima nummer. En een gegeven paard, hè?
0: Ja, het zijn allemaal nummers in de top 2000. Sterker nog, dit is de hoogst. Oh nee, dat was die Bob Marley was nog hoger genoteerd. Ja. Je maakte sowieso altijd iemand blij mee. Het zijn natuurlijk fantastische knijters. Maar welke had je met terugwerkende kracht nou het liefst nog gekozen van die 5?
1: Bob Marley.
0: Bob Marley, ja. Je begon ermee. Ah,
1: ja,
0: die akker
1: dat is
0: eerst.
1: Nou ja.
0: Ach, het is
1: maakt niet uit.
0: Zo is het.
3: Hello.

0: NPO Radio 2 in aan de slag. En war. Het is 11:30, dames en heren. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Carmerville.
1: Goedemorgen. Niet alleen op land, ook op zee zijn warmterecords gemeten. Zo was de gemiddelde temperatuur van de oceanen in juni en juli uitzonderlijk hoog, gemiddeld bijna 21 graden. Er worden nog twee mensen verdacht in een grafroofzaak in Den Haag. Een grafdelver van 60 werd al beschuldigd van het stelen van sieraden en gouden vullingen van overledenen. En bij het doorverkopen van die spullen bij een goudhandel kreeg hij waarschijnlijk hulp van twee collega's, zo zegt het OM tegen Omroep West. Wie nu iets bestelt bij de Bijenkorf krijgt het op zijn vroegst pas op 3 september thuis bezorgd, zo staat op de site. De lange levertijden zijn het gevolg van de cyberaanval op het logistieke bedrijf waarmee de Bijenkorf samenwerkt. Na die aanval werden adressen van klanten op het dark web te koop aangeboden. En een opmerkelijke ontdekking in Australië. Daar dacht de politie een lichaam te hebben gevonden, maar na onderzoek bleek het een levensechte pop te zijn, met kleren, haar en een neuspiercing. Het weer in het zuidoosten zonnig, in de rest van het land meer bewolking. Het wordt 22 tot 28 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
2: Goedemorgen. 3 files op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. 6 kilometer langzaam rijden tussen afrit Leerdam en afrit Arkel. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat 3 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo.
0: Dankjewel. Carmen, ik ben dus nu 3 weekjes vrij geweest, hè, ja. Waarvan eentje op vakantie in België. En in de vakantieweken, dat zal je misschien wel herkennen, dan eet je niet elke dag een AVG'tje. Hè. Dan organiseer je wel eens een barbecue, of dan drink je wel eens een biertje meer dan gemiddeld, of je gaat een keertje uit eten. En dan kijk je op je bankrekening na die 3 weken, en dan denk je maar 1 ding. Big Spender!

Dolores, de zangeres van de Cranberries. Met een unieke stem die je bij niemand anders vond in de hele wereld. Een mooie stemgeluid had zij. Zij leed jarenlang aan anorexia en depressies. En toen ze 43 was, zei ze al in een interview: als ik 50 word, dan ben ik blij. Ik denk dat ik dat... Het is nog flink wat jaar, ik denk dat ik dat niet ga halen. Het werd uiteindelijk maar 46 en de doodsoorzaak was verdrinking door alcoholvergiftiging. Ze werd in bad gevonden. Waarschijnlijk geen zelfdoding, maar een noodlottig ongeval. En haar stem hebben we godzijdank nog op haar plaats staan en kunnen we af en toe draaien. Het blijft uniek. Zombie, de Cranberries. Op NPO Radio 2.

Like Girls is van Sera. En wat ik wel tof vind, is dat zij begon met echt wel een beetje muziek met een beentje. Weet je wel? Het is gewoon echt een goede pop-rocksong die een beetje naar de rock neigde. En nu zit ze een beetje in de techno-ish-achtige dancemuziek. En dat past er ook heel goed. Sera en Girls Who Like Girls op NPO Radio 2.

I'm all. Chef Special, met een van de mooiste. In Your Arms, dames en heren. Ik kan er niet omheen. Dit radioprogramma is gevuld. Ik kan nog één plaat draaien, meer past er niet in. Anders worden mijn collega's boys die hierna zitten te weten. Caroline Borges valt in voor Annemieke Zaalunch. Veel plezier zometeen met de show. Graag tot morgen voor een splinternieuwe aan de slag. Fijne lunch. Yes.

0: Otros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept.
12: Nu jij nog.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Goedemiddag. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden ze dat ieder voor zich en nu in een gezamenlijke brief. Ze vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen heeft geschonden. Ze eisen dat een onafhankelijke partij het onderzoek naar hem overneemt. De angst voor een olieramp bij Oman neemt toe. Er lekt nog steeds ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot. In het schip zit voor ongeveer 800 vaten aan olie. In juni werd het getroffen door explosies en sindsdien zakt het steeds verder het water in, zegt deze vice-admiraal buitendienst.
1: De Omani's zijn er al langere tijd mee bezig. Maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend, maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt zijn telefoon niet op. En dan wordt het heel lastig. En ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden. Of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
0: Een waarschuwing van oogartsen voor de zonsverduistering van woensdag. Draag een geschikte eclipsbril. En daarbij moet je letten op een speciaal keurmerk. Zonsverduisteringsfan Hans van der Meer heeft er altijd eentje bij zich. Hij reist al 20 jaar de wereld rond om ze te zien. En overmorgen zit hij in Spanje omdat de zon daar helemaal verduisterd is.
2: Het is relatief dichtbij. Het is ook nog in de zomervakantie. Dus ik denk dat het best wel druk is. En ik zal me niet verbazen. Ik heb het bij andere verduisteringen wel eens meegemaakt dat er TT-achtige campings opgezet worden voor omdat gewoon heel veel toeristen komen.
3: Het is populair.
2: Het is heel populair, ja. Het idee dat je op dat moment, jij, de maan en de zon, die staan op één rechte lijn.
3: En dan staat Hans van der Meer uit Assedaat te genieten.
2: Zeker weten.
0: Hans heeft ook een boek bij zich uit 1886... waarin al uitgerekend is wanneer alle zonsverduisteringen te zien zijn. En Harry Potter-fans hebben met succes een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk kunnen verplaatsen. Die kabel zou anders dwars door de gedenkplaats van Dobby de huiself lopen. In de film stierf Dobby op een strand in Wales en dat werd een herdenkplaats voor Harry Potter-fans. Die belden massaal het elektriciteitsbedrijf om de aanleg van de stroomkabel te dwarsbomen. Het kostte erg veel geld, maar de projectontwikkelaar paste de route toch aan. Dat weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
4: Dankjewel, Kirsten Klomp. En bij de ANWB, Annemieke Boshart.
5: Goedemiddag, Carolien. Ja, je hebt vertraging op onder andere de A1, Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A12, Arnhem richting Oberhausen. Vanaf knooppunt Ouddijk ook een kwartier oponthoud. Dan naar de A16 richting Breda. Tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord 5 kilometer file met 10 minuten vertraging door een ongeluk.
4: Dankjewel, Annemieke. Ja, en je luistert nu en je denkt, hey, er komt een heleboel muziek aan. Zo meteen Fleetwood Mac en daarna Eminem. Maar vergeet niet, die derde...
6: 3 is voor jou.
4: Ja, we vinden het altijd leuk om jou een beetje een kant op te duwen, want die derde is dus voor jou. Vanavond is de vernieuwde versie van Tros Triviant, Avro Tros Triviant, op NPO 1. Yes. En ja, Nathan, misschien kunnen we een plaats zoeken die een beetje daarbij past.
7: Maar welk thema kiezen we dan? Want je hebt allemaal categorieën natuurlijk.
4: Ja, wat is altijd jouw beste?
7: Oeh, ik doe het toch het beste bij...
4: Amusementen.
7: Ja, toch wel, ja.
4: Ja.
7: ik wou altijd zeggen wetenschap, maar nee.
4: Ja, je wil dat het wetenschap is, maar het is toch uiteindelijk altijd amusement. Mij ook. Maar ik zou het liefst heel goed willen zijn in geschiedenis.
7: Oh ja, ik ook.
4: Dus laten we vragen of de luisteraar de 3 is voor jou wil doen in de categorie geschiedenis. Een
7: leuk
4: liedje in de categorie geschiedenis.
7: Top,
4: nou,
7: leuk.
4: Zet hem op, laat het ons horen via de NPO Luister-app.
8: Ster. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
6: Annemiekes A-lunch.

0: Without Me, Eminem. En daarvoor Fleetwood Mac, Big Love. Een heel goedemiddag. In de A-lunch. Mijn naam is Carolien Borgers. En deze week mag ik de honneurs waarnemen. Nathan, fijn dat jij er ook bent.
1: Nou, heel fijn.
0: Heel gezellig. Het is 10 augustus en dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 10 augustus
2: is
0: de verjaardag van Kees van Kooten. Ja, hij is 85 geworden.
1: 85.
0: 85, mooie leeftijd. En het is Wereldleeuwendag. We moeten even stilstaan bij de bedreigde status van de leeuw.
1: Bij deze.
0: En de introductieweken voor nieuwe studenten gaan vandaag van start in Leiden, Utrecht en Groningen. Krijg jij dan een beetje kriebels?
1: Nou, ik weet het nog wel, ja.
0: Ja?
1: Ik was in Leeuwarden dat mijn introweek was. Wij gingen fietsen dreggen.
0: Fietsen dreggen?
1: Ja, dat deden we in Leeuwarden. Met een haak en een touw.
0: En dan haalde je fietsen uit de gracht?
1: Zeker. En daar was de gemeente heel blij mee. Die verzamelde een grote berg met fietsen. Werd door de brandweer het opgehaald.
0: Jeetje, na een heel spannend studentenwerk gehad. Ongelooflijk spannend. In dit programma kun je een peper- en zoutstel winnen door links te vinden tussen twee platen. En er is veel muziek. Wat wil jij horen? Een vergeten plaat? Stuur maar door. Want, ja, we moeten natuurlijk niet vergeten.
3: 3 is voor jou.
0: Ja, daar openden we eigenlijk deze show mee. Ik vroeg jullie naar een nummer dat paste bij Triviant. En dan de geschiedenis, het geschiedenisblokje van Triviant. Een hele goede middag, Peter.
4: Hoi, Carly.
0: Ah, ja, bij geschiedenis ging jij oogjes fonkelen.
4: Ja, daar ga ik op aan. Ja. Dat vind ik wel leuk.
0: Is dat je hele leven al zo?
4: Ja, heel mijn leven is geschiedenis natuurlijk.
0: Oh nee, wat prachtig poëtisch nu al. Peter, maak me gek. Zeg maar, Peter, was het ook je lievelingsvak op school?
4: Nee, het interesseert me gewoon. Ja. Net als muziek en net als sporten. Net als alles andere dingen van Triviant. Dus
0: dat deze muziek en geschiedenis samenkomen met deze oproep die wij plaatsen, ja. Dat was voor jou ideaal. En waar kwam jij mee? Met welk nummer kwam meteen in jou naar boven?
4: Best stil, met Pompeii.
0: Ja, en vertel daar eens iets over, Peter.
4: 79, de verwoesting van Pompeii door de Vesuvius. Mm-hmm. En in 1789 de bestorming van de Bastille tijdens de Franse Revolutie.
0: Zo.
1: Uit zijn hoofd, hè?
0: Uit zijn hoofd. Hup, wow. Gewoon opgelepeld. gefeliciteerd, Peter, want we gaan hem voor jou draaien. Deze track.
4: Goed, dankjewel.
0: Heel veel plezier ermee.
4: Doei! Ja, dank je. Hoi.

0: je, Taylor Swift. Die heeft dit weekend haar nummer August laten verwijderen uit een video die de Amerikaanse president Donald Trump op TikTok had gezet. Go girl! En dan Incubus. Deze band uit Amerika maakt zich vaak lekker boos. Nou, bijvoorbeeld om even een fragmentje te laten horen. Dan hier ga jij lekker op, hè?
1: Dat is heel fijn.
0: Ja, toch? Dat wilde jij toch even laten horen.
1: In die periode waren we boos op de president van Amerika toen. Weet
0: ja,
1: je wel?
0: Op Bush.
1: Ja, wat een gek dat was.
0: Zeker, we waren woedend op de president van Amerika.
1: Little did we know.
0: En dan wilden we dit soort muziek om ons lekker af te zetten tegen alles en iedereen. Want we waren jong en onbezonnen. Maar we hebben ook een aantal heerlijke, relaxte tracks van Incubus die we kunnen draaien. En dit is er eentje van Are You In. Even terug in het jazz.
1: Ach, lekker.

0: en daarvoor Incubus en Are You In. En bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
1: Er staat nu zo'n 90 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu een kwartier vertraging. De verbindingsweg is ook nog eens dicht. Wil je die kant op, dan kan je keren bij de afrit Utrecht-Papendorp. Dat is afslag 8A. Verder oponthoud op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat voor Apeldoorn-Noord een bus met een lege accu. Daardoor heb je 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En het nieuws van 12:30 met Kirsten Klomp.
2: In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn. Daarvoor waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Bij een grote Oekraïense droneaanval vannacht in Rusland zijn 13 mensen omgekomen, melden de regionale autoriteiten. 48 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Het Oekraïense leger zegt dat het daar een olieraffinaderij onder vuur heeft genomen. De aandelen van busfabrikant Ebusco zijn met 15% gekelderd. Nu blijkt dat een Duitse klant hun contract heeft beëindigd. Het zou komen doordat Ebusco 23 elektrische bussen niet op tijd kan leveren. Het is opnieuw een klap voor het bedrijf uit Deurne dat vorig jaar al een miljoenenverlies leed. En in Canada is afgelopen week een vlucht gecanceld omdat een kind weigerde te gaan zitten en de gordel om te doen. Een van de ouders en de bemanning probeerde van alles om het jonge kind in de stoel te krijgen, maar het lukte maar niet. Dus moest het vliegtuig terug naar de terminal en toen was het al na middernacht en kon de vlucht van Victoria naar Toronto niet doorgaan. De passagiers zijn omgeboekt naar een vlucht de volgende dag. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden wordt het zo'n 20 graden. In Limburg kan het lokaal 29 graden worden. Morgen ook vrij zonnig en dan 20 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Kirsten. En heb jij een liedje dat je al een tijdje niet gehoord hebt op de radio? Dan is dit het moment. App hem door naar de NPO Luister-app. En wie de komende dagen in Nederland omhoog kijkt, kan een opmerkelijk luchtvaartuig zien overvliegen. Een zeppelin met een lengte van 75 meter hangt momenteel boven Nederland om de vervuiling te meten. Nou, holla love. You need

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Ik denk niet dat Bart van Raccoon iets kan zingen wat niet binnenkomt.
1: Dat is een mooie. Ben ik mee eens.
0: Ja, toch? Ja. Zo'n prachtige stem. Ik vroeg jou net naar een nummer dat je niet zo vaak hoort. Meer een heel goede middag.
2: Hoi, Caroline.
0: Er ging bij jou meteen een lampje branden van... nou, er is een nummer wat ik heel graag wil horen, want dat hoor ik niet vaak.
2: Ja, dat klopt. Dat is Kingfisher met Man on the Moon.
0: Ja, en waarom vind je dat zo'n vet nummer?
2: Ik vind Kingfisher een hele goede band. En ik heb ze afgelopen november heb ik ze live gezien en het was zo goed.
0: Ah, wat vet.
2: En je gaat weer... gewoon op de radio.
0: Nou, hierbij, Mirre, voor jou.
2: Heel erg bedankt.

0: Kingfisher hoorde je Man on the Moon en Rockwell, Somebody's Watching Me. Er is een nieuwe topsong en dat is Remember Us van Feline en Melle. En die hebben al eerder een song gehad als je denkt, hè, dat duo dat klinkt mij verdomd bekend in de oren. Old Summers uit 2023, dat was ook een duet wat zij samen maakten en schreven. En nu, 3 jaar later, zijn ze dus terug met een nummer dat Remember Us heet. En dit keer is het niet een soort zomerse vibe. Ze zijn wat volwassener geworden in hun geluid. En ik ben eigenlijk heel erg te spreken over duetten. Over artiesten die een eigen carrière hebben en dan samenkomen en hun krachten bundelen eigenlijk.
1: 1 en 1 is 3, zou ik zeggen.
0: 1 en 1 is 3.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

0: Nico en Vince, am I wrong? Nou, ik ben in ieder geval niet wrong als ik zeg dat er iets moois klaar staat straks.
1: Dit is een goed stel, hoor.
2: Peper en zoutstel.
0: Ja, peper en zoutstel.
2: Yes.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit genot gehad om het echt daadwerkelijk te zien. Dus ik hoop dat dat in deze komende 2 weken wel gaat gebeuren.
2: Heb jij nog nooit een peper en zoutstel?
0: Nee, ik heb nog nooit het. Ik bedoel, ik heb wel eens een peper en zoutstel gezien, maar het peper en zoutstel nog niet.
2: Het aanlunch peper en zoutstel.
0: Nee.
2: Ik ga nu kijken of er ergens op de redactie eentje rondzweeft.
0: Het is toch gênant dat ik dat allemaal zitten.
2: Ik ga nu zoeken.
0: Ga nu maar zoeken, ja. Ga nu maar zoeken. Doe ik de ster. Dan komen we er wel uit samen.
3: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
0: Ster.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: frisse start. Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ja, zometeen hoor je dus twee platen die niks met elkaar te maken hebben. Maar dat komt straks allemaal. Eerst het nieuws met Kirsten Klomp.
2: Goedemiddag. De afsluiting van de Algra-brug bij Krimpen aan de IJssel leidt tot protest. Bij Stolwijk, zo'n 20 kilometer verderop, zijn verschillende binnenwegen dicht om sluipverkeer te voorkomen. En daardoor moeten ook bewoners de komende 4 weken flink omrijden. Ze pleiten voor uitzonderingen, want...
3: Ik mag niet naar mijn eigen huis toe en als ik dat zou willen moet ik 20 kilometer omrijden. Door Gouwerak, dat is een heel smal dijkje door het dorp. En langs de dijkverzwaringen, dat is met stoplichten geregeld. En de mensen die hier in de buurt hun bedrijf hebben, die zijn nu zwaar de dupe.
4: Ja. Maar ik sta hier bij een ophaalbrug waar een spandoek aan hangt. Maar het is opgewaaid. Wat staat erop aan maaien?
3: Afsluiten, nee.
2: Ze zijn overigens niet tegen de werkzaamheden aan de brug zelf. Onderhoud is nodig, zeggen ze, want de Algra-brug stamt al uit de jaren 50. Voor Palestijnse journalisten op de westelijke Jordaan-oever wordt het steeds moeilijker om hun werk te doen. Volgens hun vakbond werden ze afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd door het Israëlische leger en door kolonisten. Zo werden verslaggevers bestookt met traangas en flitsgranaten. In Schijndel is een vrachtwagen met hooibalen in brand gevlogen. De cabine is helemaal uitgebrand. Hoe de vrachtwagen vlam kon vatten is niet duidelijk. De brandweer is nog bezig met blussen. En in Birmingham gaat de EK atletiek van start, met vanavond onder meer de finales bij het kogelstoten en de finale 5000 meter mannen. Later deze week komt toploopster Femke Broeders-Bol in actie. Ze was jarenlang vrijwel onaantastbaar op de 400 meter horde. En tegenwoordig komt ze uit op de 800 meter en daar is ze nog zoekende.
5: Ja, ik vind het ook wel heel leuk om een beetje onwetend te zijn eigenlijk. Ik heb bij de helft van de dingen wel een idee, omdat je bekijkt races en ik heb nu een beetje ervaring op de 8, maar heel veel dingen moet ik gewoon echt gaan meemaken. En ik vind dat ook wel echt iets heel leuks eraan, om het gewoon heel onbevangen in te gaan en ja, opnieuw meteen wel heel goed proberen te doen, want ik ben wel perfectionistisch en ik bereid me graag goed voor, maar er wel heel open in te gaan.
2: De race van Femke Broeders-Bol is morgenmiddag. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden wordt het zo'n 20 graden. In Limburg kan het lokaal 29 graden worden. Morgen vrij zonnig en dan 20 tot 26 graden.
1: En bij de ANWB, Erwin de Hart.
6: Goedemiddag, er staan wat files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn 4 kilometer. Door een ongeluk op de A12 is de verbindingsweg van de A2 naar de A12 afgesloten. Een half uur is de vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Del en knooppunt Empel. Door een ander ongeluk 12 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Brezandijk en Koornwerderzand 5 kilometer file. Ruim een kwartier vertraging bij de afsluitdijk richting Friesland. De N36 Almelo Omme is in beide richtingen dicht door een ongeluk bij Marienberg.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb het gezien.
7: Was even zoeken?
1: Ja, het was even zoeken, maar ik heb ze gezien en ik zag dat het goed was. Het peper- en zoutstel. Ze zijn prachtig.
7: Mooi, hè?
1: Ik zou ervoor willen spelen. Ik draai straks Na de Ster 2 platen. En je denkt, als je die hoort, nou, die hebben niks met elkaar te maken. Maar er zitten, zitten wel degelijk links in. Die zijn te vinden. En aan jou de grote vraag, weet jij de link? Stuur hem in via de NPO Luister-app. En dan win je dus dat, nou, wat ik net heb mogen aanschouwen, prachtige peper- en zoutstel. Dit zijn de platen. Anouk, Are You Kidding Me? En Arctic Monkeys, Do I Wanna Know?
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.

0: dan 20 verfzaken.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
15: Geeft ruimte.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Annemiekes

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. En daarvoor, Are You Kidding Me, Anouk. Hier op NPO Radio 2. En deze twee platen draaide ik niet zomaar na elkaar. Ja, er zaten allemaal spannende links tussen deze twee nummers. En aan jou was de grote vraag, kun je die vinden? Nou, dat ging van een leien dakje.
1: Zeker. Stefan van der Akker die komt met een hele mooie. Beide titels, dat zijn vragen die mijn moeder vroeger stelde als ik er weer eens een puinopval gemaakt had.
0: Heel grappig.
1: Are you kidding me? En wil ik dit weten?
0: Wil ik dit weten? Oh, ja, ik hoor het nog gezegd worden. Richard die zegt, de link is, deze plaat hebben ervoor gezorgd dat Carolien nu het peper- en zoutstel heeft gezien.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is absoluut waar. Ze staan hier naast me en ik vind ze prachtig. Dus je doet het wel echt ergens voor.
1: Ja, Marcel, Agnes en Patrick hadden eentje gevonden. Arctic Monkeys hebben ook een nummer met dezelfde schrijfwijze. De R-U, Are You Mine?
0: Ah ja, Are You.
1: En R-U, Kidding Me.
0: Ja, en Patrick die zegt, ik dacht aan Hotel. Een woord dat voorkomt in een album van zowel Anouk als Arctic Monkeys. Oh. Arctic Monkeys hebben Tranquility Base Hotel en Casino. En Anouk heeft Hotel New York.
1: Zeker. En Esther die zegt nog, de beide beginnen met een A.
0: Ja, en dat is heel creatief. Maar Rob, jij had het. Trok het nog net een beetje een stapje verder.
2: Ja, hoi, Carolien. Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, ik zat te denken van de initialen. Volgens mij Alex Turner en Anouk Thewer.
0: Ja, chapeau. Rob, het petje ging af hier. Het petje ging af. Het petje ging af en het peper- en zoutstel gaat op. Want dat komt naar jou toe.
2: Ja, super. Dankjewel.
0: Heel erg gefeliciteerd.

0: Unplugged versie van Leila, Eric Clapton, hier op NPO Radio 2. Ja, en er zijn van die openingszinnen van nummers waar je gewoon heel warm van wordt. En van de nieuwe single van Nothing But Thief word ik best wel warm. Van die openingszin in ieder geval. Evelyn's got a satellite kind of cool. Ja, dat is gewoon vet, toch?
1: Hoi.
0: Heb jij een satellite kind of cool?
1: Ik zou niet eens weten wat het is.
0: Ja, ik heb er wel dus meteen een gevoel bij.
1: Ja.
0: Dat je zo echt zo afstandelijk, denk ik. Afstandelijk cool, weet je wel? Zo dat je naar iemand kijkt en denkt, wauw, je hebt het helemaal te pakken.
1: Ik hang hier wel een beetje op van afstand naar te kijken.
0: Precies.
1: Je hoeft niet op de voorgrond te treden.
0: Niet zo heel erg willen, niet pleaseren, gewoon echt die cool.
1: Ben ik totaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Nou, gefeliciteerd. Nothing But Thief schreef een nummer over iemand die dat wel heeft. We are not that person.

0: Baltimore, Tarzan Boy en daarvoor Nothing But Thieves, Baby Cool. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
1: En ik lees files, zoals de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en Knoop het Oude Rijn 3 kilometer. Door een ongeluk is de verbindingsweg dicht. De vertraging op de A2 is ongeveer 10 minuten. Een kwartier vertraging ongeveer door een kapotte vrachtwagen op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Knoop het Hellegatsplein staat 5 kilometer file. Er is één rijstrook dicht op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Door vakantieverkeer tussen Knoop het Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. En door een ongeluk is de N36 Almelo Omme nog steeds dicht in beide richtingen tussen Vriezenveen en Marienberg.
0: Dankjewel Erwin voor de files.
1: Joe.
0: En voor het nieuws van 2:30, Kirsten Klomp.
2: Het dodental bij een Oekraïense aanval op de Russische regio Tatarstan is opgelopen naar 13, melden de autoriteiten. En 48 mensen raakten gewond. Het Oekraïense leger zegt daar een olieraffinaderij onder vuur te hebben genomen. Er zijn al meer dan 520 meldingen binnengekomen van discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam. Die duurde tot en met vrijdag, maar er komen nog steeds meldingen binnen bij het meldpunt Rita. Dat is een paar jaar geleden opgericht voor de queer community om discriminatie makkelijker te kunnen melden. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten weggetje was een koffer gevonden met een lichaam erin. Maar eenmaal ter plekke bleek het te gaan om een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. Het weer, zon, wolken, 20 graden is het in het noorden, tot 28 in Limburg. Morgen ook zonnig, maar dan iets minder warm.
0: Ja, en Kirsten, heb je nog een
3: goeie kop?
2: Ja, die heb ik meegenomen. Twee inbrekers van 18 hadden vannacht in Den Helder wel een heel ongelukkige verstopplek uitgekozen na een mislukte inbraakpoging. Toen de politie eraan kwam, doken ze de bosjes in, vol op een wespennest. Ja, en die wespen, die heb je nu echt overal, zegt deze bestrijder bij Omroep Zeeland.
4: Ook door de droogte, hè? Want vorig jaar was er heel veel regen dit voorjaar. En dan wespennesten die in de grond zitten, ja, die lopen gewoon op de duur vol met water. En dan is het einde verhaal. En nu hebben we dus heel veel meldingen met op campings. Er zitten wespennesten in de grond. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders. En dat soort dingen die goed beschut zaten. En als je niet weet of je allergisch bent, en je krijgt dan in één keer 5 tot 10 steken, ja, dan moet je heel rap wezen.
2: Ja, de twee dieven in Den Helder die op een wespennest kwamen in de bosjes zijn daarom ook eerst even nagekeken, want die zaten onder de bulten en daarna zijn ze vastgezet.
0: En Kirsten, heb jij zelf een kop kunnen bedenken bij dit bericht?
2: Ja, een beetje makkelijk, maar eigen schuld, dikke bult.
0: Nou, makkelijk, maar zeer effectief. Nathan, heb jij iets?
5: Een hele hoornare ervaring, lijkt me.
0: Oeh, nice, nice. Ik dacht nog, die twee dieven die kwamen geen steek ver. Maar dat kun jij beter. Wat wordt het? Stuur je beste kop voor boven dit bericht door via de gratis NPO een luisterapp.

0: verdoofd is. ACTA en de Munich en daarvoor Alanis Morissette, Hands Clean.
1: Goeie kop.
0: Twee inbrekers van 18 die hadden vannacht in Den Helder wel een heel ongelukkige verstopplek uitgekozen. Na een mislukte inbruikpoging, ja, alles ging fout. Toen de politie eraan kwam, doken ze de bosjes in, vol op een wespennest. De twee dieven zijn daarom eerst even nagekeken, want die zaten ook onder de bulten. En daarna zijn ze vastgezet. En aan jou de vraag, ja, wat is een goede kop boven dit bericht? Nou, daar hadden heel wat mensen, namelijk Pieter, Frank, Roy, Stefan, Marco, Arno, Hella, Marcel, Lucas, Patrick, Josine en Marginus allemaal een antwoord op, namelijk inbrekers werken zich
2: in de nesten.
0: In de nesten. Ja. Ja, het is een heel mooie en hij is heel vaak ingestuurd. Maar er was er nog één.
2: Ja, Jacco die zei, inbrekers zijn er gloeiend bij.
0: Ja, bij. Vind ik leuk. Leuk meer, heel erg leuk, heel erg leuk. Maar het kan nog beter. Laat me weten wat een lekkere kop is boven dit bericht. En dan straks na Prince and the Revolution en Purple Disco Machine hoor je wie dat is.

0: goede kop.
1: Ja, er kwam een heerlijk bericht binnen van Kirsten. Dat bericht luidt namelijk als volgt. Twee inbrekers van 18 hadden vannacht in Den Helder een heel ongelukkige verstopplek uitgekozen na een mislukte inbraakpoging. Toen de politie eraan kwam, doken ze de bosjes in vol op een wespennest. De twee dieven zijn daarom eerst even nagekeken, want die zaten onder de bulten en daarna zijn ze vastgezet. Wat zou nou een goede kop zijn boven dit bericht? Dat vroeg ik en daar kwam heel erg veel binnen. Ja, er kwam heel veel binnen.
2: Lastig, hebben bijvoorbeeld inbrekers betrapt. De steekproef was een succes.
1: Ha, en Daniel zegt, ze hadden de buit al aangeboden op een wespsite.
2: Dat is bijna niet te doen.
1: Wespsite.
2: Rutger, de val in het wespennest haalde de angel uit de inbruikpoging.
1: Nice. En Gijsbert die zegt, twee inbrekers halen de goede kop van Noord-Holland.
2: Dan hier, inbrekers in de bak na een bezoek aan Medisch Centrum Wesp.
1: Heerlijk. En Wouter, die schrijft, dieven kwamen na arrestatie nogal overprikkeld over. Ja, die vond ik ook heel erg leuk. Aan de telefoon hebben we Maaike.
2: Nee, Maaike neemt niet op.
1: Oh, Maaike neemt niet op.
2: Nee, ik heb echt heel
1: vaak
2: gebeld al.
1: Oh, jammer. Nou, ik hoopte dat Maaike opnam. Want Maaike had echt een heel grappige.
2: Zeker. Ja, de verdachten van de inbraak in Den Helder zijn betrokken bij een steekpartij.
1: Ja, dat is toch heel grappig. Dat is heel grappig. Nou, Maaike, als jij luistert, dan kan je je goede kop nog even insturen. Want dan gaan we dat lekker in de studio ophangen en... Nou, gefeliciteerd ermee. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen.
2: Zeker.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
4: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Goedemiddag, het is 2 uur. Zometeen Paul zonder Paul, dat had je waarschijnlijk al gehoord. Mijn naam is Tin en het laatste nieuws krijg je nu van Kirsten Klomp. Kirsten, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt het platform Rita, waar mensen uit de queergemeenschap discriminatie kunnen melden. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Kwekers, boeren en bedrijven die te maken hebben met strengere regels vanwege de droogte proberen er het beste van te maken. Door de droogte geldt op veel plekken een sproeiverbod. Van het Hoogheemraadschap van Delfland mag er ook geen water uit de sloten worden gehaald. Deze kweker probeert zijn gewassen daarom op een andere manier te redden.
11: Het is even zoals het is. Hier hebben we een soort zonnedoek over de gewassen gelegd. En dat zorgt ervoor dat de gewassen koeler blijven en minder hoeven te verdampen. Op zich een mooie maatregel, maar met de hoeveelheid wind die we de afgelopen tijd elke keer weer hebben, waait het er ook weer af. Dus het is zeker op de buitenvelden een hele grote uitdaging op dit moment.
10: Handhavers surveilleren in de regio en bezoeken ook onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven. En woensdagavond is er voor het eerst in jaren weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Met speciale eclipsbrillen kun je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Deze oogarts legt uit waarom het zo belangrijk is om zo'n speciale bril te dragen.
12: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die heel grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
10: Er worden veel eclipsbrillen verkocht, maar die voldoen niet allemaal aan de veiligheidseisen. Zo heeft bol.com al brillen uit het assortiment gehaald. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 8 uur. De wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Het weer, zon, wolken, bij zo'n 20 graden in het noorden tot 28 in Limburg. Morgen ook zonnig, maar dan iets minder warm.
9: Dankjewel. Bij de ANWB zit Annemieke Boskaart. Hallo Annemiek.
13: Goedemiddag. Ja, verspreid over het land staan er wat files. Dat komt door vakantieverkeer, grenscontroles en een paar incidenten. Zo heb je vertraging nu op de A2 richting Eindhoven. Tussen Echt en Wessem staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan een ongeluk op de A2 richting Utrecht. Tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn gebeurde dat. Daardoor heb je nu 10 minuten vertraging en is de verbindingsweg richting Arnhem dicht. En tot slot de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Voor de afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
9: Dankjewel. Zometeen muziek van Guns N' Roses en Dua Lipa komt eraan.
6: autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: De vrouw die regelmatig in Leiden is, want daar heeft ze familie wonen. Dua Lipa en Dance the Night.
1: NPO Radio 2.
2: Vakantiepal.
1: Met Tim.
0: Ja, je hoorde de soundtrack van de Barbie-film trouwens, Dance the Night. En Dua Lipa schreef dit vanuit het perspectief van Barbie. Moet je voorstellen, alles is dan perfect, weet je wel. Iedereen danst en ondertussen begint Barbie zich af te vragen wat er in vredesnaam met haar leven aan de hand is. Daar gaat het nummer over, Dance the Night. Welkom, Paul die geniet van een heerlijke vakantie. Onze campingkoning. Ik weet niet of je zijn staarcaravan ooit gezien hebt. Mag de naam staarcaravan niet eens dragen. Het is een huis op wielen en meer. Het is gigantisch. Maar goed, hij geniet van een heerlijke vakantie. Mijn naam is Tim Opperbroek. En wat hebben we? Behalve hele goede muziek. Een nieuwe ontdekking van mij. Ik kende hem al, maar hij heeft nu een zomerplaat gemaakt. Waarvan ik denk, dat moet toch echt gewoon een hit gaan worden. Dan heb ik het over Sef, wil ik straks aan je laten horen. En we duiken samen met jou de hitlijsten in van toen jij 14 was. Misschien weet je nog wel welke muziek er toen op de radio klonk. En ja, er valt nog heel van alles te winnen, joh.
2: Al in de middag.
1: Tim op het broek.
2: NPO
3: Radio 2.
2: Dit is Paul.
0: Maar eerst gaan we naar die prachtige kustregio van Californië. Ik heb het over de Thrills en Big Sur.

UB40 en Kings in Town op NPO Radio 2. Ja, dit liedje van Sef, De Laatste Zomer, kan rekenen op goedkeuring in de NPO Luisterapp. Maar ik krijg ook wel eens berichten binnen van mensen die zeggen van Jezus, dit moet dat nou? En dan zeg ik ja, dat moet. Dit moet gewoon heel even. Stel voor, hè, dit is de allerlaatste zomer van je leven. Je moet er niet aan denken, maar stel voor, wat zou je dan doen? Welke zorgen zet je aan de kant? En wat zou je dan uiteindelijk uitvoeren? Sef heeft het daarover in

0: 3. We gaan naar de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard. Waar staat het stil op dit moment?
1: Onder andere op de A12 richting Arnhem. Tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 de Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Zaarderheiken en Horst is de rechte rijstrook dicht door een spoedreparatie. En daardoor heb je 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel Annemieke. Het is tijd voor de headlines. En dat hoor je dan van Sid van der Linden. Sid, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op TikTok gaan honderden nepadvertenties rond voor studentenkamers en huurwoningen. Dat blijkt uit een analyse van NOS Stories. De advertenties zijn bedoeld om mensen op te lichten. Verhuursite Pararius zegt ook last te hebben van de advertenties en eist actie van TikTok. Palestijnse journalisten zijn in de maand juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever, zegt de Palestijnse journalistenvakbond. Journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of door kolonisten. Het leger zou onder meer flitsgranaten en traangas hebben ingezet. De Amerikaanse acteur en politicus Ben Jones is overleden. Hij was in Nederland vooral bekend door zijn rol als de garagehouder in The Dukes of Hazzard. Jones was ook lid van de Democratische Partij in de VS en een paar keer lokaal verkiesbaar. Ben Jones stierf aan een hartaanval. Hij zou deze maand 84 jaar zijn geworden. Een elektriciteitskabel tussen Ierland en Wales krijgt een ander verloop na klachten van Harry Potter-fans. De beoogde bouwlocatie op het strand, daar ligt een herdenkingsplek voor het personage Dobby de huiself. In de film sterft hij op dat strand en fans bezoeken die plek al jaren. De stroomkabel wordt na boze brieven nu elders aangelegd in de buurt van opgravingen uit de bronstijd.
0: Het is een personage, hè, zei je?
2: Ja, de bronstijd is wel echt gebeurd.
0: Oké. Okay.
2: Het weer dan nog, vanmiddag wat zon, maar ook stapelwolken. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog en 20 tot 26 graden.
0: Super, dankjewel. Met straks top op 14. Wat stond er in de hitlijst toen jij 14 jaar oud was?

0: Wat stond er in de top 40 toen jij 14 jaar oud was?
1: Top op 14. Top op 14.
0: Dat bespreken we altijd in Top op 14. Wil je een keer meedoen? Laat het even weten met de NPO. Luister, het enige wat we van jou willen weten is je geboortedatum. Harold Bauer, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Het ja, is op het broek.
0: Ik moet, moet ik het toch eventjes aan je vragen, Bauer. Dus,
2: Ja, geen familie. Heb
0: je eten voor mij? Geen familie, zeg je al meteen.
2: Nee,
0: okay,
2: nee, nee, duidelijk. Het schrijft met vier letters.
0: Oh, wacht, er zit geen E achter. Dat is gewoon op die manier. Ja, ja, ja. Waar kom je vandaan, Harold?
2: Ik kom uit Venlo.
0: Venlo. Binnenkort zomerparkfeesten weer, hè?
2: Dat klopt helemaal. Ja, we beginnen aanstaande donderdag.
0: Aanstaande donderdag al. Ja, ik ga zaterdag even kijken wat Sef speelt. Onder andere Roxy en Hazes en dat soort artiesten. Hartstikke mooi. Zeg, wanneer ben jij geboren, beste Harold?
2: 28 september 1963.
0: Dus toen was jij 14 op 28 september 1977.
2: Dat klopt helemaal.
0: Wat is jouw muzieksmaak tegenwoordig?
2: Ja, dat is heel gevarieerd. Taylor Swift, Dua Lipa, Beyoncé, maar ook Queen of Eagles. Oh, ik heb een hele brede smaak.
0: Je bent heel goed bij Radio 2, ik hoor het al. Ik ga de top 5 aan je laten horen. Eentje draaien we helemaal, dat mag jij bepalen. Te beginnen met uiteraard...
3: 5.
2: Ja, ook heel goed.
0: Ja, dat past helemaal in jouw straatje, denk ik, hè? Supertramp, ja, give a little bit. Clap. Ja, zeker.
3: 4.
2: Nee, dit is
0: niks
2: van mij.
0: Nou, dat is duidelijk Baccarat. En Sorry I'm a Lady, ja, we zitten nog lekker in die discoperiode, hè? In deze top 40.
3: 3.
2: Do you remember? Ja, ik ken hem wel.
0: Ja, jij herinnert je wel nog. Nee. Maar nee, Long Tail Ernie and the Shakers, do you remember? Ja. Oké, en dan hebben wij nog...
3: 2. Maybe I would die, cause
2: I don't have a room. Elvis Presley, ja, die was er ook nog.
0: Ja, die was er nog, maar niet heel erg lang meer, want...
3: 1. I remember
0: Elvis Presley. Ja. Danny Mirror, oftewel Eddie Owens.
2: Lord,
0: uit Nederland.
2: Ik
0: en die maakte.
2: Het al gemaakt.
0: Wat zeg je?
2: Ik heb een keuze gemaakt.
0: Ik heb zo'n vaag vermoeden dat het Supertramp wordt. Heb ik het goed?
2: Ja, helemaal goed. Hey, maar wat ik nou wilde zeggen, ik ben zelf ook radio-dj bij Hallo.
0: Is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en nou dan?
2: Ik presenteer samen met Ruud Fleuren Vitamine Venlo op vrijdagmorgen tussen 9 en 11. Als ik een beetje reclame mag maken.
0: Hoppakee, bij deze gedaan. We gaan allemaal luisteren.
2: Oké.

42 en Lessons in Love. Het aanvragen van een liedje. Ik moet het wel eens uitleggen op verjaardagen. Wat is er dan nog de lol aan, Tim? Je kunt toch gewoon iets op Spotify draaien en dan heb je toch ook... Ja, dat is ook zo. Het grote verschil is echter dat je jouw favoriete liedje gewoon met... Nou ja, in potentie de hele wereld kan delen. Want je kunt echt overal NPO Radio 2 ontvangen. Dus DHB+, FM, internet, maakt allemaal niet uit. Dus je zou in principe gewoon jouw favoriete liedje kunnen laten draaien op de radio. En iedereen mag ervan meegenieten. Hoe gaaf is dat? Wil je eraan meedoen? Pak die app erbij en laat het nu eventjes weten. Want straks dan is het er weer tijd voor 10 minuten bij jij aan het woord. Mag jij bepalen wat hier gedraaid wordt in de 10 Minute Takeover.

0: NPO Radio 2.
1: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
2: Wat is dit heftig.
1: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
1: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
10: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
11: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
12: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
13: Zometeen de 10 minute takeover. Bepaal jij wat er gedraaid wordt op de radio. Sowieso komt Oasis voorbij met Bruno Mars. Maar eerst het laatste nieuws. En dat hoor je van Sid van der Linden. Sid, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot meer dan 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens de stichting blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand heeft een oud-parlementslid een voormalig politieofficier doodgeschoten. De man, die nog werkte als ambtenaar, werd meerdere keren beschoten en overleed later in het ziekenhuis. Correspondent Mustafa Margadi vertelt wat er gebeurde.
15: Het oud-parlementslid was in een regionaal overheidsgebouw in Nonthaburi. En hij begon plotseling te schieten en leek te richten op een andere official uit dat gebied. En die werd ook geraakt, net als de chauffeur van die official. Nou, de chauffeur die overleefde de schietpartij, zijn baas helaas niet, die overleed later aan zijn verwondingen.
14: Het is de tweede dodelijke schietpartij in Thailand in korte tijd. Vorige week schoot een jongen van 14 meerdere mensen en zichzelf dood op school. Het Oogziekenhuis Rotterdam waarschuwt mensen die woensdag naar de zonsverduistering gaan kijken om hun ogen goed te beschermen. Dat kan met een eclipsbril, maar die moet dan wel het goede certificaat hebben. Webwinkel bol.com heeft de afgelopen dagen al meerdere brillen van de site gehaald die niet bleken te voldoen aan de veiligheidseisen. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke zaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin. De politie stelde een forensisch onderzoek in, maar het bleek te gaan om een levensgrote sekspop. Dat vertelde de Australische politie op een persconferentie.
16: Members of the public did initially think that they'd come across human remains. But we can confirm that the remains found are now identified as not being human. So some good news here that we don't have a suspicious death of a human on our hands.
14: Nou, gelukkig maar, de pop had haar, kleding en ook een neuspiercing.
13: De drummer van The Who, Keith Moon, die zat vol met grappen en die heeft het ook een keer gedaan. Die heeft een grote sekspop in zijn auto gezet. Een raampje open en had die microfoon bij zich. En toen schreeuwde hij van help, help, ik word ontvoerd. En is echt door politie achterna gezeten en dat soort zaken. Dat is echt gebeurd.
14: Het weer nog. Zon en wolken door elkaar vanmiddag. Van noord naar zuid tussen 20 tot 29 graden. Vannacht kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen ongeveer hetzelfde en de dagen erna worden warmer.
13: Dankjewel, Sid. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Annemieke Boschaert. Ik hoop geen sekspop op de weg.
0: Nee, nog niet gesignaleerd in ieder geval. Wel vertraging op de A12, de Duitse grens, richting Arnhem. Vanaf de grens en richting Duiven duurde een kwartier langer over. Op de A58, Breda richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de linkerrijstrook is dicht. Dan een spoedreparatie op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venlo West en Horst is daardoor de rechterrijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. En een afsluiting op de N279, Den Bosch richting Roermond. Tussen Beek en Donk en Helmond Noord is de weg dicht door een kapotte vrachtauto.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

daarvoor Don't Look Back in Anger van Oasis. Eigenlijk was tot voor dat liedje eigenlijk Liam de frontman, de zanger. Maar Noel Gallagher dacht, ik ga dit nummer gewoon zingen. En daarmee heeft hij eigenlijk de rolverdeling binnen Oasis een beetje veranderd. En we weten allemaal, dat is niet altijd even goed afgelopen. Hè? Maar goed, dan zijn we bij elkaar, gelukkig. Het is tijd voor de 10-minute takeover. Welke plaat wil jij graag horen? Laat het weten met de NPO Luister-app. Marleen stuurt een berichtje en die zegt... Hey Tim, vanuit Frankrijk, ergens in de buurt van Toulouse... willen we heel graag Umbrella horen van Rihanna. En dan kunnen we nog eventjes hard meezingen voordat we op de camping zijn. Fijne uitzending. Nou, dankjewel Marleen. En ik hoop toch een klein beetje, maar een heel beetje regen. Niet te veel, gewoon een klein beetje.

0: Rihanna en Umbrella in de 10 Minute Takeover. Jij bepaalt wat er gedraaid wordt op de radio. Laat het even weten met de NPO Luisterapp. Waar heb jij zin in, muzikaal gezien? Patricia uit Zon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Ik ben heel benieuwd, Patricia. Waar heb jij op dit moment zin in?
1: Nou, ik heb heel erg veel zin in Night Swimming van R.E.M. Lekker bij het zomerse weer. Ik vind het gewoon een supermooi nummer wat me op een of andere manier raakt.
0: Ja, en wat is het dan wat je zo raakt in het liedje? Kun je dat omschrijven?
1: Nee, dat is heel moeilijk te omschrijven eigenlijk. Die piano is, vind ik echt heel mooi.
0: Ja.
1: En het doet iets met me.
0: Dat is wel grappig, want die piano heeft echt een best wel een geschiedenis. Die stond al heel lang in de studio daar waar ze dat nummer opnamen. En dat is dezelfde piano uit dit liedje. Kun je of je dit al herkent? Nee, dat is Layla van Derek D en de Domino's. Eric Clapton. Layla ken je wel, denk ik. Ja, okay, precies.
1: Ja,
0: en er zit zo'n vertraagd stukje in aan het einde. En die piano is exact dezelfde piano als deze van Night Swimming R.E.M.
1: Oh.
0: Dat weet je, maar goed, hè?
1: Weer iets geleerd.
0: Dankjewel, Patricia.
1: Oké.

wilden graag horen in de 10 Minute Takeover... The Orchestral Maneuvers in the Dark and So in Love. Het is wel leuk, want OMD, zoals ook wel worden genoemd... speelde afgelopen jaar op het Bospopfestival in Weert. Ik zag allemaal filmpjes voorbij komen. Het schijnt echt één

0: Drink some margaritas by swing a blue light.
1: Och, margaritas, lekker.
0: Listen to the mariachi play at midnight.
1: Ah, mariachi.
0: Are you with me?
1: Ik vind mariachi echt niks.
0: Are you with me?
1: Ik hou helemaal niet van mariachi. Maar margaritas? Don't drink and drive. Ga naar de ANWB. Annemieke Boska zit daar voor de files.
2: Je hebt onder andere nu vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg doe er een kwartier langer over. Dan een spoedreparatie op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venlo West en Horst is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. En een afsluiting op de N279 Den Bosch richting Roermond. Tussen Beek en Donk en Helmond Noord is de weg dicht. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. En daardoor loopt het ook de andere richting op vast, richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk heb je een kwartier extra reistijd.
1: Ik zou over een half uur naar een cocktailbar kunnen gaan natuurlijk. Sorry, ik was even een dagdroom.
3: Het is tijd voor het nieuws. Dat hoor je
1: van Sid van der Linden. Dag Sid.
4: Goedemiddag. In het midden van Colombia is een krachtige aardbeving geweest. De beving was bij de Stille Oceaankust en had volgens de eerste berichten een kracht tussen de 6,6 en 7,4. Volgens de gouverneur van de kustregio zijn er gewonden en is er schade, maar een duidelijk beeld van de gevolgen van de aardbeving is er nog niet. In Duitsland dreigt een blokkade van de Rijn. Daarvoor waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte ook gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 100 meter vrije slag op de EK in Parijs. De wereldrecordhoudster noteerde de snelste tijd ooit op een EK. 52 seconden en 62 honderdste. Milou van Wijk zit ook bij de laatste 16. En Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitskabel tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op een plek waar in de film het graf van Dobby de huiself is. De projectontwikkelaar kreeg honderden belletjes van Harry Potter fans. Hij had geen idee waar het over ging.
5: Apparently we're going to go straight through Dobby's grave. And I said, Dobby? Who's Dobby? And they said, Dobby. I said, well, Dobby? I don't know Dobby. And they said, well, Dobby in Harry Potter.
4: Ja, nou ja, dat strand is een bedevaartsoord voor Potter-fans. Die laten daar stenen en stokken achter en dan lijkt het op een soort graf. Projectontwikkelaar snapte er niets van, omdat het om een fictief personage gaat.
5: And I said, well, he's a fictitious character in a fictitious book. The whole thing's fictitious. What are you talking about? No, he said it's very, very serious. And it was serious.
4: De stroomkabel wordt nu dus ergens anders aangelegd. Er is wel een ander probleem dan naar boven gekomen, want nu loopt hij langs overblijfselen uit de bronstijd.
1: Ja, en dat is echt gebeurd, zei je al. Hè?
4: Ja. Het weer nog. Vanmiddag wat zon, maar ook stapelwolken. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog en 20 tot 26 graden.
1: Zit, dankjewel. We gaan straks spelen de

0: I Believe.
1: De moeilijkste vraag.
2: Straks maak je kans op het winnen van Paul's gemeentepils. Oftewel een herbruikbare waterfles. Wat je moet daarvoor doen? Nou, heel simpel. Gewoon even twee vraagjes beantwoorden. Eerst een hele moeilijke. Dat doe je via de NPO Luisterapp. En daarna nog even een makkelijke vraag in de show zelf. En dan win je gewoon zo'n herbruikbare waterfles. Hier komt de moeilijke vraag. Zwart-wit van Frank Boeien gaat over een racistische moord in de jaren 80. Wat is de naam van de hoofdpersoon uit het nummer Zwart-wit van Frank Boeien? Dan heb ik het over het slachtoffer in dit geval, hè? Laat het weten met de NPO Luisterapp. Als je het goed hebt, dan bellen we je terug. Nu de Backstreet Boys. I Want It That Way.

0: Lona Young, favoriet van Paul. Dat hebben wij geweten. Week na week gedraaid en uiteindelijk topsong geworden. En zo terecht, want het is zo goed. From Down Here dus. Bij Paul op NPO Radio 2. 3 weken is hij op vakantie, maar dat betekent niet dat we dat spelletje niet spelen.
1: De moeilijkste vraag.
0: En we spelen met Eline Notenboom uit Tilburg. Dag Eline, hallo.
2: Goedemiddag Tim, hi.
0: Ik ben heel benieuwd of jij het weet. Zwart-wit van Frank Boeien, een liedje over een racistische moord.
2: Ja.
0: En wie was de hoofdpersoon uit het nummer?
2: Kerwin
0: Duijmeijer. Kerwin Duijmeijer, dat is hartstikke goed. Kun je nog die tijd een beetje herinneren?
2: Ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was toen, ik was denk ik 13, 14 of zo, 15. En wij zijn er door heel veel scholieren in Nederland zijn er comité's opgericht, scholierencomité's. En die gingen ook demonstraties tegen racisme houden. En ik zat ook in zo'n comité, dus ik kan me heel goed herinneren.
0: Je hebt zo'n demonstratie ook meegelopen destijds?
2: Ja. Ja,
0: er is ook een monument toen onthuld in Amsterdam voor Kerwin Duijmeijer.
2: Ja.
0: Ben je klaar voor de makkelijke vraag? Nou, we gaan het gewoon proberen. Oké, waar komt Frank Boeien vandaan? Uit welke Nederlandse stad?
2: Nijmegen,
0: ja, dat was iets heel erg moeilijk. Ja, dat is een makkelijke vraag natuurlijk. Hè. Gefeliciteerd, jij hebt hem gewonnen.
2: Oh.
0: Ja, de herbruikbare waterfles komt jouw kant op.
2: Super tof, dankjewel.
0: En super handig met dit warme weer, denk ik, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ik wens je nog veel plezier daar in Tilburg, waar je vandaan komt. En heb jij vakantie op dit moment?
2: Ik ben docent, ik heb vakantie,
0: Dan heb je tot volgend jaar kerst gewoon vakantie weer, heerlijk.
2: Ja.
0: Dat zeggen ze altijd, dat is zo flauw. Hè. Terwijl jullie het hartstikke druk hebben, dat weet ik ook.
2: Wij hebben het heel druk, maar de vakantie is zeer welkom.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed. Geniet ervan in elk geval.
2: Dank je, fijne uitzending, hè.

Frank Boeien en Zwart-Wit vandaag in de moeilijkste vraag. En straks hier Ruud de Wild. Veel plezier bij Ruud. Ik draai nog Tina Turner voor je. What's love got to do with it?

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen. Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
7: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.

0: het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar Mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga, naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
1: En zet het 4 uur. Tijd voor NPO Radio 2 en Nationaal. Hier is Sit van der Linden. Sit, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het merendeel van de doden die vanochtend vielen bij een Oekraïense drone-aanval op Rusland waren mensen die in een hostel sliepen, dat meldt het Russisch staatspersbureau. Oekraïne voerde aanvallen uit op Russische olieinstallaties in Tatarstan. 7 van de 13 doden zouden afkomstig zijn uit Oezbekistan. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties van studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Studenten die erop reageren krijgen bijvoorbeeld de vraag om voor de bezichtiging van een kamer een geldbedrag over te maken. Bij woningwebsite Pararius komen veel klachten binnen.
3: Mensen melden zich bij de klantenservice en duidelijk meteen dat zij zijn opgelicht. Vaak hebben ze het al door of weten ze het niet en proberen ze geld bij ons te verhalen. Ja, wij attenderen ze dan op dat het niet ons account is waar dit bij speelt. Omdat het om een nep-account gaat en vragen ze dan ook aangifte te doen. Doen wij zelf ook. Vaak zonder succes. TikTok reageert niet. Het is echt een immoreel bedrijf.
2: Alle Nederlandse kogelstootsters zijn door naar de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. En dat levert veel druk op, zei ze na de kwalificatie.
4: Ja, dat is gewoon even wennen. En je wordt ook voorgesteld als de regerend Europese en wereldkampioen. Ja, dat gaat niet in je koude kleren zitten. Dus dat is even wennen, maar ik denk dat ik die switch vanavond gewoon ga maken. We zijn door de kwalificatie heen, dat was het moeilijkste. Nu komt het leukste.
2: De finale van het kogelstoten is vanavond om 8 uur. De Surinaamse acteur Borger Breveld is overleden. Bekend van filmklassieker One People uit 1976. Hij speelde een student die terugkeert naar Suriname en daar wil blijven. Breveld werkte voor de Surinaamse televisie en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breveld was 82 jaar. Het weer, zon en wolken door elkaar vanmiddag. Van noord naar zuid is het 20 tot 29 graden. Vannacht kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen ongeveer hetzelfde en de dagen erna worden warmer.
1: Zit, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, is druk?
5: Nou, het valt nog wel mee, maar verspreid over het hele land staan er wel wat files. Dat komt door vakantieverkeer, grenscontroles en pechgevallen. Zo heb je vertraging op de A6, Emmeloord richting Jauren. Tussen Band en Lemmer staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A12 richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, heb je 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A28, Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en afrit Elspeet staat ook een kapotte vrachtauto. Hier is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten extra reistijd.
1: Annemieke?
5: Ja?
1: Dankjewel.
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Oorlogen, hittegolven, asielprotest. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

Eten in de Rijn. Gebruik een bril bij zonsverduistering. Zuinig op je ogen zijn. En ontploffing squishy speelgoed. Dat is toch echt flink gestoord. En hitte in juni en juli. Dat is opnieuw een wereldrecord.

0: Ja?
1: Hoor je heus al denken? Hij is het vast vergeten door het lange weekend ertussenin. Nee, helemaal niets. Just a

0: Beyoncé en Jay-Z en Crazy in Love. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is maandag 10 augustus 2026. Dit is de middagshow. Ik maak me ergens zorgen over.
1: Vertel eens, Ruud.
0: Wij hebben hier heel modern teletext.
1: Ja.
0: En al mijn, zeg maar, de vrienden van mijn kinderen, inclusief mijn kinderen en alles wat eromheen hangt, die zeggen, wow, boomers, dat jullie nog teletext gebruiken. Maar ik heb haar en hem ook uitgelegd aan mijn kinderen. Van nou, het is op zich heel handig dat we dat hebben, want dat zijn 9 topics en dan ben je in 1 keer bij. En bovendien is het lekker overzichtelijk.
1: En het refresht zichzelf, dus je kunt het gewoon aan laten staan.
0: En het is hoor en wederhoor. Dus als het op teletext staat, is het geen nepnieuws, geen fake nieuws.
1: Nee, jij hebt mij altijd geleerd, als het op teletext staat, is het waar.
0: Ja, dan is het waar en dan doet het er ook toe. Daarmee wil ik de NOS-site, de nieuwsfeed, natuurlijk feed. Ja. Wil ik natuurlijk niet tekort doen, dat is ook helemaal te gek. Met alle achtergronden.
1: Met plaatjes en video's.
0: Ja, dat is helemaal te gek, maar vet, nu weet je alles. Goed, ik ben toch een beetje geschrokken. Maar dat staat op teletext, dus ik weet niet of het verder wereldwijd nieuws is.
1: Ja.
0: Bij alle andere mensen. Maar het Frans Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een squishy. Ken je dat?
1: Een squishy?
0: Mm-hmm.
1: Dat klinkt als iets waar je in kan knijpen, maar ik weet niet wat een squishy is.
0: Ja, dat is precies. Het is iets waar je in kan knijpen. En dat is voor kinderen. Het is een kinderspeelgoed van een 8-jarig jongetje. Die heeft een tweede graads brandwonden opgelopen, omdat hij in zo'n stressballetje, dat is een squishy, heeft geknepen en hij is ontploft.
1: Dat balletje?
0: Ja, dus kennelijk, weet ik veel.
1: Is dat dan een warm balletje?
0: Dat weet ik dus niet, maar hij is ontploft en het leven is gevaarlijk. Nu komt er een onderzoek naar de squishy.
1: Oh, ik heb hier wel een foto van dat jongetje. Die zit als een soort mummie is die helemaal ingeslacht.
0: Ja, die heeft de echt flinke brandwonden eraan overgehouden.
1: Maar een speelgoed stressbal.
0: Ja, dus ik weet niet. Ken jij een squishy? Ben jij een squishy? Luister jij naar dit radioprogramma en denk je van, nou, dat hebben we in Nederland ook. Of komt dat alleen in Frankrijk voor? Of misschien luister je in de auto en denk je van, nou, mijn kinderen hebben dat nu. Levensgevaarlijk.
1: Ja, ik heb daar nog nooit van gehoord, een squishy.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Goed, wat houdt jou bezig?
1: Nou, ik zat afgelopen weekend op het terras. En niet 1 keer, maar 2 of 3 keer. En dan vragen ze soms of je de wijn wil proeven. En ik doe altijd een klein beetje of ik een connoisseur ben, maar dat ben ik eigenlijk niet echt. Jij bent wel een connoisseur, Ruud. Jij drinkt wel eens een glas wijn.
0: Mm-hmm.
1: Maak jij altijd gebruik van de mogelijkheid tot proeven als ze jou dat aanbieden?
0: Ja, want ik zie het als een extra slok wijn van het glas waarvan ik al had bedacht dat ik hem toch al ga nemen.
1: Dat is wel slim, ja. Maar heb jij wel eens, nadat je dan geproefd hebt, geweigerd? Dat je het niet lekker vond?
0: Nou, nee.
1: Nee.
0: Nou ja, het kan wel. Als je bijvoorbeeld heel bitter is, of tenminste hij is zuur, dan wil ik hem niet. En als ik een fles heb besteld en hij is open, dan open is open. Ik moet niet over janken.
1: Nee,
0: ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Maar als een fles, zeg maar, als je hem drinkt en per glas
1: bedoel ik.
0: En hij is dan bitter. Oh, nou, bitter niet, maar bitter is sowieso wat mis. Maar als je dan
1: zou misschien ook kunnen.
0: Ja, te zoet kan ook.
1: Ja. En als je dan de wijn wil, zeg je dan standaard, lekker? Of zeg je, ja, is goed?
0: Nee,
1: of,
0: want je mag nooit zeggen dat die goed is. Want wie ben jij om te zeggen dat een wijn goed is? Ik vind hem lekker, zou ik kunnen zeggen. Of prima.
1: Dus houd bij jezelf.
0: Ja, je moet het wel bij jezelf houden.
1: Prima is niet per se heel goed.
0: Nee, prima is een zeventje. Als iemand, stel je voor, je hebt een date en die vrouw of man heeft gekookt voor je.
1: Ja.
0: En hoe heb je gegeten?
1: Ja, prima.
0: Dat wil je niet.
1: Geen compliment.
0: Nee, dat is geen compliment.
1: Nee, precies. Oké, dus hou het bij jezelf is eigenlijk de les. En dan, ik vind hem lekker. Dat is wat jij zegt.
0: Wat is dat?
1: Nee, ja, ik heb dan altijd het gevoel dat ik iets verstandigs moet zeggen. Of dat ik dan moet benoemen wat ik proef of zo. Maar ik zeg dan altijd maar gewoon, ja, lekker. Maar ik heb nog nooit iets anders gezegd dan, ja, lekker.
0: Dat kan toch? Ja, lekker.
1: Ja. Nee, maar het voelt zo snopperig.
0: Nou, je kunt ook naar Dries Roelvink kijken. Die gaat dan de glas schuin houden en ronddraaien. Allemaal dingen die je vooral niet moet doen met wijn. En dat vind ik altijd wel heel mooi. Dat je dan zegt, ja, lekker afdronken, lekker breed.
1: Hij zegt toch altijd,
0: glas,
1: fantastico, zegt hij dan toch?
0: Niet? Ja, precies. Nou, ja. Dat is precies. Dat zegt hij ook bij Franse wijn. Fantastisch. Goed, lang verhaal kort, dames en heren. We zijn begonnen.

Welcome.

0: uit 1979. Police en Roxanne en Sting, de liedzanger van de liedzingerzanger van de loodzanger, de zanger,
1: ja.
0: De voorgangerzanger van de Police, die had al vroeg van die evangelische drift, hè, deze man.
1: Is dat zo?
0: Ja, dit liedje is Roxanne, je hoeft geen hoertje te zijn. Hoeft helemaal niet.
1: Is dat een kerkelijke boodschap?
0: Nou, dat is wel iets om mensen op het rechte pad te brengen weer. Dus, mooie gedachte.
1: Een van de 10 geboden.
0: Ja.
1: Gij hoeft geen hoertje te zijn.
0: Ik weet niet of dat een van de 10 geboden is. Maar misschien wel iets wat er tegenaan schurkt.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar goed, niemand hoeft natuurlijk een hoertje te zijn.
1: Tenzij
0: je bij de commerciële omroep werkt.
1: En het uit vrije wil.
0: En uit vrije wil. Ja. Dat zijn twee aspecten natuurlijk die dat meetellen is... deze maandag.
1: Ja, we zijn ruimdenkend.
0: Ja. Harris, ben jij ruimdenkend?
1: Nou...
0: Gijs, jij? Enter. CDA. Seks op een handdoek. Ik vergeet natuurlijk je Crocs.
1: Oh ja. Ik heb ze dit weekend wel weer aangehad, moet ik zeggen.
0: Ja, dat geloof ik. En heb jij ook wel eens de drift dat jullie hem allebei, want je hebt een vriendin, heb ik gehoord, uit je zit in zo'n... Ja, dat heet dan een Crocs community.
1: Oh, daar hebben wij het allemaal
0: soort,
1: over, ja.
0: Een soort slachtofferhulp. Ja. Maar mensen die elkaar dan op... En jouw vriendin heeft ook Crocs?
1: Zeker, ja.
0: En wil het wel eens gebeuren dat jullie allebei alleen de Crocs aan hebben?
1: Alleen de Crocs aan hebben? Dat is nog niet gebeurd.
0: Nee.
1: Maar de avond is nog jong.
0: Ook al hadden we Harry Styles en American Girls. Het ging over wijnproeven.
1: Ja, ging het ook over, ja. Erik die reageert. Het proeven van wijn hoort alleen bij kurkflessen. Dan mag je de wijn terugsturen als de wijn naar kurk smaakt. Bij schroefdoppen is proeven complete onzin. Als je een wijn uitzoekt, behoor je het type te kennen.
0: Ja.
1: Het is onzinnig interessant doen voor... Plebeiers.
0: Ja, plebeiers.
1: Plebeiers?
0: Ja, plebs.
1: Dat noemen ze plebeiers?
0: Ja, plebeiers. Dat is een jaren 80 kakkers.
1: Oh. En Mark zegt de reden...
0: Plebeer. Ga je nog hokje?
1: Dat... Oh ja.
0: Nee.
1: De reden dat je wijn mag proeven is om te kijken of de wijn niet bedorven is. Niet of omdat hij lekker is of niet.
0: Oh ja.
1: Mark.
0: Vroeger zijn ze altijd bij de afslag... had je in Frankrijk. Had je één afslag richting Zuid-Frankrijk. En de plebeiers gingen dan rechtdoor naar Spanje. Dat,
1: echt?
0: Ja, dat komt een beetje uit die... Goed. Hoe zit het met de squeezy?
1: Ja, heel veel luistervrienden sturen wat artikelen door... dat het blijkbaar ook nu rage is om dat ding in een magnetron te stoppen.
0: Hè?
1: Ja.
0: Hoezo dat dan?
1: Ja, dat blijkt een ding
0: om
1: te zijn.
0: Om te laten exploderen?
1: Nee, ja, dat is dan voor mij weer wat anders. Want ze denken dat hij geëxplodeerd is... omdat hij te lang in de zon heeft gelegen... en dat er toen mee gespeeld ging worden. Toen
0: maar
1: hij dus...
0: een jongen van 8 heeft brandwonden, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is best serieus.
1: Ja, maar volgens mij is dat ding in Nederland niet echt per se te krijgen. Nou, kennen wij wel iemand in Frankrijk, maar dat hebben we niet voorbereid. Dus ik weet niet of dat...
0: Is van Amerika.
1: Van Amerika.
0: Dat is onze verslaggever in Parijs.
1: Ja.
0: Als...
2: Hallo, met Yvonne.
0: Yvonne, met Ruud de Wild. Je bent live op de radio, dus geen gekke dingen zeggen. Ook niet in het Frans, want we hebben heel veel Nederlanders die toch Frans verstaan. En ik weet hoe jij kunt schelden en vloeken in het Frans. Yvonne, even een vraag. Heb je ooit van een squeezy gehoord?
2: Ik weet niet of... Ja. Ik heb een zoontje van 6 en die wilde hij ook en die heeft hij ook gekregen.
1: Oh jee!
2: Ja, ik ben gezwicht natuurlijk. Dus
0: en leeft hij nog?
2: Dat kind leeft, maar mijn houten vloer niet meer. Bij ons is die geknapt.
1: Oh, ook!
0: Kun je even vertellen wat het is? Want in Nederland is er alarm.
2: Ja, oké, luister. Het is een speeltje, fluoriserend kneedballetje. Vaak in de vorm van een grappige Chinese dimsum. Hè, dat hapje wat je kunt eten.
0: Ja.
2: En de kinderen willen dat hebben, want dat zit dan ook weer in een leuk plastic soort stoommandje. Dus het is een soort stressballetje waar je in kunt knijpen. Waar een soort gelei in zit, knalpaars. En wat er nou in Frankrijk is gebeurd, daarom is iedereen rep en roer. Een jongetje heeft het in zijn gezicht, is het gespat.
0: Oh.
2: En die moeder heeft het geprobeerd van zijn kind af te schrapen en die vellen kwamen mee. En dat is natuurlijk allemaal troep made in China. En daar zitten hartstikke giftige stoffen in. Komen we nu met z'n allen achter. Dus Frankrijk is weer een rep en roer.
0: Ja, oké. Had Frankrijk dit even niet zelf kunnen maken dan?
2: Nee, Frankrijk is toch ook een beetje gevoelig, hè? Er komen natuurlijk via allerlei webwinkels en goedkope winkels. Uiteindelijk komt die troep ook in Frankrijk. Je ziet ze nu ook op de zomermarkten liggen.
1: Oh. Maar is het nou verboden, of niet?
2: Nog niet, maar ze gaan nu onderzoeken instellen... en ze gaan nu de verkoop stopzetten. Maar daar moet natuurlijk weer een heel onderzoek aan vooraf.
0: Is dan niet met de Franse slag. Mooi.
2: Nee, het is augustus, iedereen is met vakantie, niemand gaat aan het werk. Dus dat komt ergens in september. Maar tegen alle Nederlandse ouders... ouders die nu op een Franse leuke markt zijn, zou ik zeggen, koop hem niet. En zeg tegen je kind, het is giftige troep, verloop even door.
0: Heel goed. Dank, Yvonne Amerika, dankjewel. En veel plezier in Parijs. Dus even voor alle duidelijkheid, Squishy, levensgevaarlijk, niet, kunt niet kopen dus.
3: Radio 2.

0: Ongelooflijk, 2008 was dit. Katy Perry, Hot and Gold. Ook nog De Bauza en Magnetic.
1: Het Radio 2 weerbericht. Er is wat zon, maar ook stapelwolken. In het noorden is de...
0: Oh, sorry, dat kan echt niet. Wachten. Er kwam niet één, niet twee, maar heel veel. Zelfs de berichten kwamen binnen.
1: Ja, heel veel, want wij hadden het net over het proeven van wijn. En dat dat voornamelijk moest op het moment dat je een wijnfles hebt met een kurk. Maar bijvoorbeeld Pieter zegt, wat er wordt gezegd over wijnen met schroefdoppen, klopt absoluut niet. Ook die moet je proeven, want er kan een fout in de fles zitten. De temperatuur kan verkeerd zijn. En ze hebben het over het vacuumeren.
0: Mm. Oké. Okay.
1: Dus ook proeven?
0: Ook proeven.
1: Met een schroefdop.
0: Ook proeven.
1: Eigenlijk altijd proeven.
0: Je moet altijd, gewoon altijd wat je koopt, alles proeven. Lekker. Was hem?
1: Dat was hem wel, ja. Het Radio 2 weerbericht. Er is wat zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden is de graad of 20, in Limburg 29. Vannacht koelt het af tot een graad of 7. Morgen hetzelfde weer. Later van de week wordt het opnieuw tropisch warm. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. 80 kilometer in Nederland. Annemieke Bosgaard, die weet er alles van. Waar beginnen ze?
2: Onder andere op de A6, Emmeloord richting Jauren. Tussen Band en Lemmer ligt er glas op de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Arnhem heb je tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten vertraging. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen de Afrit Ermelo en Afrit Elspeet staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor doe je er 20 minuten langer over.
0: Annemieke, dankjewel. Tot zo weer. NOS Journaal van 4:30. Hier is Sid van der Linden. Sid, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In het westen van Colombia zijn zeker 20 gebouwen ingestort bij een aardbeving. Volgens de autoriteiten was het een krachtige beving en zijn er ook slachtoffers. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook in Ecuador gevoeld. Mensen die naar de zonsverduistering gaan kijken deze week moeten hun ogen goed beschermen. Daarvoor waarschuwt het Oogziekenhuis Rotterdam. Een cd'tje om doorheen te kijken of een zonnebril is niet genoeg. Het moet een eclipsbril zijn die ook de goede certificering heeft.
0: En waar koop je die dan?
3: Ja, daar zijn winkels voor. Bol.com had er ook een paar, maar die heeft er ook weer meerdere offline moeten halen. Omdat het toch bleek dat die certificering niet goed was.
0: En dat ben je nu ook wat laat, denk ik.
3: Ik neem aan dat als je op de site van het Oogziekenhuis kijkt, dat daar misschien wel wat info staat.
0: Okay. Ja.
3: De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een succesvolle tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84 jaar. Inbrekers in Den Helder kwamen vannacht van een koude kermis thuis. Twee 18-jarigen wilden inbreken bij een winkelcentrum, maar werden betrapt door de politie. Ze probeerden zich te verstoppen in de bosjes, maar daar zat een wespennest. Volgens de politie werden ze meermaals gestoken. Ze zijn aangehouden en ook medisch nagekeken omdat ze onder de bulten zaten.
0: Waar is het?
3: Dat was het.
0: Echt over die dieven gesproken. Dat gebeurt toch meestal als het helemaal donker is?
3: Ja.
0: En hoe zit het dan met zonsverduistering? Moeten we dan onze huizen in de gaten houden?
1: Oh, ja. Omdat ze dan even...
0: Dan denken dieven ook natuurlijk dat de nacht is.
3: Goed punt, ja.
0: Denk je dat dieven dan toeslaan?
3: Ja, ze hebben maar 2 minuten eigenlijk. Dus dan moeten ze het heel
0: ja,
3: goed
0: Ja, ramkraak.
1: Maar dan staat wel iedereen omhoog te kijken met zo'n gekke bril op.
0: Exact, ja.
1: Niemand is aan het opletten.
0: Heel goed. Goed, blijf nog even zitten, want we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: De top 5 over 5 gaat over kerken, want steeds meer kerken worden niet meer door de parochie gebruikt en krijgen daarom een herbestemming. Zo veranderen kerken steeds vaker in bijvoorbeeld een trampolinepark, een sportschool, een padelbaan of zelfs een restaurant. En toen dachten wij, hoe zou het daar dan zijn om daar een vorkje te prikken?
0: En een glas wijn te proeven.
1: Ja.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Dus hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Meedenk heel graag via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, als je uit eten bent in een kerkrestaurant, dan kun je waarschijnlijk de fooi in de collectezak.
0: Oh ja, dat is
1: toppen.
0: Ja.
3: Je ziet op de kaart dat ze een hostie hamkaas hebben.
0: Oh ja,
1: oh, lekker.
0: Ja, hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Nou, de specialiteit van het huis is het heilig boontje.
1: Oh, lekker.
0: Nou, meedenk heel graag via de NPO Luisteren.
4: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen nieuws over sport met Suze Amuse. Eerst Sommieu. Dit is dat prachtige Tonight.

0: Dat was de Whitney Houston, was dat ook nog Sommieu en Tonight, dames en heren. Amateurclubs die hebben het zwaar door een sproeiverbod. Die velden die drogen enorm uit. De eredivisie is weer begonnen. En drie continenten sturen een gezamenlijke brief naar de FIFA. Tijd om even bij te praten met Suzanne Muze.
1: Suze van Kleef, gaan we haar bellen? Ja, ja, ja!
2: Bellen met Suze Amuse.
0: Suze, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, in een tijd dat we constant roepen hydrate, hydrate. We moeten meer op ons vochtgehalte letten in het lichaam. Ja. Zijn er wel voetbalclubs in het Westland die te maken hebben met een sproeiverbod?
3: Ja, ja, ja. Extreme droogte. Hè. Dat zorgt daar dus voor die zoetwater. Tekorten, waterreserves krimpen en dus hebben ze actie ondernomen. En een van die maatregelen is dus een sproeiverbod. En ja, daar worden ook de voetbalvelden het slachtoffer van. Want die mogen niet meer besproeid worden en dus ook niet meer bespeelbaar zijn die.
0: Maar krijgen we dat van die Sahel-achtige voetbalveldjes?
3: Nou, dat gaat wel gebeuren natuurlijk. Je ziet toch overal ook wel dat de grasvelden een beetje geler worden, maar niet gesproeid wordt. Dus als dat een paar dagen doorgaat, of een paar weken doorgaat, dan wordt dat een beetje een woestijn. Ja, sommige clubs hebben natuurlijk al kunstgras. Die kunnen een paar ploegen misschien daar op laten spelen. Maar ja, er zijn niet genoeg velden voor iedereen daar.
0: Nee. En dit is natuurlijk niet nieuw. Dit wisten we toch al even?
3: Ja, in de zin dat watertekorten dan ontstaan op de gesproeid wordt. Dus als dat een paar dagen doorgaat, of een paar weken doorgaat, dan wordt dat een beetje een woestijn. Ja, sommige clubs hebben natuurlijk al kunstgras. Die kunnen een paar ploegen misschien daar op laten spelen. Maar ja, er zijn niet genoeg velden voor iedereen daar. Nee.
0: En dit is natuurlijk niet nieuw. Dit wisten we toch al even?
3: Ja, in de zin dat watertekorten dan ontstaan op het moment dat we gaan sproeien? Of
0: ja,

0: deze maatregel. Ik zat gisteren bij PEC Zwolle tegen Ajax. Toen werden zowel de drinkpauzes als de rust benut om meteen het veld te gaan sproeien. Want ja, het gras is dorstig, maar in het Westland mag het dus eventjes niet meer.
1: Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, daarom zeg ik het, wij waren met het programma Ruud de Soleil dwars door Frankrijk. En daar zie je de een na de ander zo'n enorme, ik dacht, is dat nou een zwembad? Nee, dat is een bassin. Dat sparen we dus in de natte tijd. Voor de droogte, dan hebben ze eigen watervoorraad van echt 100.000 liters. Dat zou toch ook in Nederland dan moeten?
0: Nou ja, wij hebben ook wel watervoorraden, daarom kunnen we allemaal. We hebben nog heel weinig maatregelen. Hè. We gaan eigenlijk al vanaf mei van hittegolf naar hittegolf. En we mogen allemaal nog gewoon douchen. En over het algemeen, behalve dus in Westland, sproeien. Dus er zijn waterreserves, maar het wordt wel op een gegeven moment een beetje nijpend. Ja. En dat begint dus daar nu.
1: Zeg, vandaag hebben de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse voetbalbonden een gezamenlijke brief geschreven aan de FIFA. Hoe gaat dat? Hoe gaat zo'n brief? Wordt het dan in drie talen? En komt er dan iemand zegt, nee, we halen dat even door ChatGPT. Hoe werkt dat?
0: Nou ja, kijk, dit is een brief die niet direct naar de FIFA gestuurd is. Het is een brief naar de voetbalfamilie, een open brief, waarin ze dus de handelwijze van de FIFA bekritiseren. Infantino wordt niet direct genoemd, hè, de voorzitter.
1: De baas, maar, ja, precies. Ja.
0: Ja, precies. Maar indirect beschuldigen ze hem wel van een misleiding, want ze schrijven al van leiderschap in het voetbal is geen bezit. Het is een plicht om dienstbaar te zijn aan de voetbalfamilie. Als het vertrouwen wordt gebroken door misleiding, dan is aan die plicht niet voldaan. Ja, dit is dus niet een postzegel erop en we sturen het naar het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. Het is meer, we zetten dit overal op internet en dan doen we alsof het een open brief is. Maar het is gewoon een boodschap aan de FIFA van die drie continentale voetbalbonden dus. En dat is ook voor het eerst, want zij hebben zich individueel, die bonden, hè, met UEFA ook voorop, hebben zich al eerder geuit, hebben kritiek geuit. Maar nu hebben ze dus gedrieën, zijn ze samen opgetrokken om ook een signaal te geven van wij zijn hierin verenigd. Hè. Het is niet alleen de UEFA die kritisch is. Het is ook de Aziatische Bond. Het is de Midden- en Noord-Amerikaanse Bond. En als je de lidstaten van deze bond optelt, dan zijn het ook meer dan de helft van de aangesloten nationale monden bij de FIFA. Dus dit is weer een nieuw signaal en meer druk.
1: Maar dan zou je bijna kunnen denken, dan moet hij de Infantino toch een keer gaan aftreden.
0: Ja, daar zitten wel heel veel mensen op te wachten. Maar voorlopig lijkt het erop alsof hij niet vanzelf zal gaan. Een nieuw hoofdstuk.
1: Hoe gaat hij wel, denk je?
0: Hij gaat of niet, dat is nog steeds een mogelijkheid. Ja. Of ergens in de komende weken wordt de druk toch te hoog. We moeten bijvoorbeeld heel erg gaan letten op 5 september. Dat is over 3,5 week, want dan begint het WK vrouwen onder de 20 jaar. Dat is in Polen. Er doen 6 Europese teams aan mee. En de UEFA heeft gezegd, als Infantino niet weggaat, dan doen wij niet mee aan door de FIFA georganiseerde toernooien. Nou, dat betekent dat dat toernooi niet door kan gaan. Dus dat is een soort van deadline waarop je kan gaan letten van, nou, oké, wie knippert het eerst? Wie buigt er het eerst? Als Infantino nog steeds blijft zitten en dat toernooi niet doorgaat, dan moet je kijken naar begin volgend jaar. Want dan is er een FIFA-congres waarin Infantino zich, zoals het er nu uitziet, weer verkiesbaar stelt voor een vierde termijn als voorzitter van de FIFA. En dan gaan we kijken of er dus vanuit de UEFA of vanuit de Aziatische of Midden-Noord-Amerikaanse Bond een alternatieve kandidaat is die genoeg stemmen zou moeten hebben. Ja, meer dan de helft van de stemmen zou moeten hebben.
1: Jij hebt hier al over gebogen de afgelopen tijd. Zijn er serieuze kandidaten?
0: Er zijn nog niet echt serieuze kandidaten. Er worden namen genoemd waarvan we niet helemaal weten of ze zelf überhaupt willen. En daarnaast ook nog of ze genoeg stemmen kunnen krijgen. Want deze brief wordt verstuurd dus door die drie continentale bonden. Als die drie bonden, de lidstaten die daarbij van zitten, op een alternatieve kandidaat stemmen, dan hebben ze genoeg stemmen. Maar de Midden-Amerikaanse bond bijvoorbeeld, Mexico, valt daaronder. Mexicaanse bond die heeft zijn steun alweer toegezegd aan Infantino. Dus er wordt ook vanuit die bonden, die nationale bonden, wordt er dus ook voor een soort eigenwijsheid betracht van, nou, wij vinden toch wel dat Infantino door moet. Dus het is nog niet zo geregeld dat dan in begin volgend jaar dan die stemmen allemaal naar een alternatieve kandidaat gaan.
1: Goed, en dan nog even iets anders.
2: Ja, er staan. Doelpunt. Die kwam niet heel lekker terecht, ja.
1: Wat gebeurt hier?
0: Ja, dit is een parachutist bij het begin van de Eredivisie bij Go Ahead Eagles tegen Willem II. Hadden ze een stunt bedacht bij Go Ahead Eagles, of de sponsor van Go Ahead Eagles had bedacht van, nou, laten we een paar parachutisten op het veld landen die de wedstrijdbal brengen. Dat klinkt leuk, behalve als een parachutist eigenlijk niet helemaal goed

0: zijn werk doet of niet helemaal goed kan. Want deze man had veel te veel vaart en schoot echt een stuk door. En klapte echt met beide benen keihard tegen de reclameborden naast het doel. Het zag er heel akelig uit. Ik hoorde de commentator ook nog zeggen van, nou, dit is de eerste blessure in de jaargang. Niet van een speler, maar van deze partijen. Het zag er echt niet lekker uit. Maar hij stond wel meteen op. Hij deed ook nog een beetje zo zijn armen omhoog. Zo'n beetje een soort half juichen voor zichzelf. Dus, nou ja, we gaan er maar vanuit dat het goed met hem ging. Hij had in ieder geval zijn benen niet gebroken.
1: Gelukkig.
0: Dat vond ik in ieder geval prettig om te zien. Maar het zal op beurs zijn, denk ik.
1: Het reclamebord waar hij tegenaan stootte, was dat wel de reclame waar het om ging, of dat ook niet?
0: Dit is een hele goede vraag, want dan zijn we misschien allemaal
1: precies. Want hij is wel overal in beeld geweest, zag ik namelijk.
0: Dat klopt wel, ja. Ik heb het ook al 10 keer teruggekeken vandaag, dus wat dat betreft werkt het wel.
1: Goed, Suus, dankjewel voor het bijpraten. We spreken elkaar snel weer.
2: Er is maar één.

0: 1996, Pete André en Mysterious Girl. Mysterious Girl, I love you, girly. Hij was een vaste gast vroeger bij TMF.
1: Echt waar?
0: Deze man, die kwam gewoon te pas en onpas, kwam die langs.
1: En is dit dan zijn artiestennaam, omdat hij twee voornamen heeft eigenlijk?
0: Volgens mij was André... Ik kan nu alles zeggen, maar daar schiet je helemaal niks mee op. Dus. Als ik zeg Miles Smith, kun jij even googlen. En nou, Horn ervoor en Drive Safe.
1: Ja, André is zijn achternaam.
0: Oh, wat leuk.
1: Pieter André, ja.
0: Heerlijk, goed. Zo het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Nou, noem het maar een radioprogramma. Het is gewoon een beleving.
1: Het is een ervaring.
0: Ervaring, beleving en een stukje entertainment.
1: En dat in twee uur gepropt.
0: Eigenlijk een maandag event is het.
1: Oh ja.
0: Goed, zometeen meer zang en dans, maar ook een top 5 of 5.
1: En die gaat over kerken, dus het is ook een religieuze reis vandaag. Want steeds meer kerken krijgen een herbestemming en veranderen bijvoorbeeld in een sportschool, een padelbaan of zelfs een restaurant. En wij zaten te fantaseren over hoe het zou zijn om in zo'n restaurant te eten.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je nou dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Dus hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Als je wil meedenken, heel leuk, grappig, via de NPO Luister-app.
1: Nou, Damir is leuk en grappig, want hij zegt... hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Nou, bij iedereen loopt het bijwater in de mond.
0: Mooi. Hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Mireille, dankjewel voor het meedenken. Nou, ze hebben 5 broden en 2 vis op het menu. Meer niet. Ja. Maar er wordt lachen.
1: Toch om te lachen, ja.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
9: Wat is dit heftig.
8: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
10: Waar zijn we beland? Ik draai door!
8: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
11: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
12: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
13: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
14: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
15: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
14: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost, Autotaalglas.
0: En tot het 5 uur. Tijd voor het NOS Radio 2 journaal. Hier zit Van der Linden. Zit, goedemiddag.
18: Goedemiddag. In het westen van Colombia zijn meerdere doden gevallen bij een aardbeving. Er zijn zeker 20 doden gemeld. In de stad Cali zijn zeker 20 gebouwen ingestort. Ook zijn vliegvelden beschadigd en is het luchtverkeer stilgelegd. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Meldpunt Rita vertelt om wat voor discriminatie het gaat.
19: Wij zien vooral meldingen van mensen die op straat of in het OV of onderweg naar huis worden uitgescholden of geïntimideerd. Mensen die hand in hand lopen, nageroepen worden of opmerkingen krijgen over hoe ze eruit zien. Het is heel erg verdrietig, maar we zijn natuurlijk ook blij dat we nu de data hebben en dat we kunnen aantonen dat dit een probleem is en dat we daar wat aan moeten doen met z'n allen.
18: De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. Het heeft te maken met het droge voorjaar, zegt deze expert.
20: Dat zijn de effecten van klimaatverandering in alle hevigheid. We weten dat droogtes vaker gaan gebeuren en hoogwaters. We hadden eigenlijk, als we naar de klimaatscenario's kijken, verwacht dat een droogte van deze intensiteit pas in 2050 of later plaats zou vinden. Dus we worden ook wel verrast met de snelheid waarmee het klimaat verandert.
18: Niet alleen de Europese binnenvaart wordt geraakt door de droogte. De natuur is door en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. De verhuursite Pararius wil dat TikTok in actie komt tegen nepadvertenties. Criminelen gebruiken teksten en foto's van Pararius om via TikTok mensen op te lichten die een woning zoeken. Mensen die soms dringend op zoek zijn naar een huis betalen honderden euro's aan zogenaamde borg, maar horen dan niets meer. Bij de fraudehelpdesk komen ook steeds meer van dit soort meldingen binnen. Het weer. Van noord naar zuid is het 20 tot 29 graden. Vannacht koelt het vooral in het oosten flink af tot een graad of 7. Morgen ook vrij zonnig en ongeveer dezelfde temperatuur.
0: Zit, dankjewel, dat is alweer. Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Hoeveel heb je?
6: 90 kilometer file. Er is alleen niet echt sprake van een avondspits. Wel vertraging op de A6 Emmeloord richting Jouren. Tussen Band en Lemmer doe je er 20 minuten langer over door glas op de weg. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. Op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor de afrit Elspeet heb je 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel, Annemieke. Tot zo weer.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost! Autotaalglas.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
21: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
12: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
13: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
14: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
15: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
14: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
21: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: Dan moet ik voorzichtig zijn, want... Deze leven nog allebei, hè, Gijs?
1: Volgens mij waren deze allebei nog in leven, maar...
0: Voordat we weer mensen onterecht dood verklaren.
1: Maar dat hebben we laatst volgens mij met een van de twee gedaan, toch?
0: Ja, dat...
1: Ja, even kijken. Ja. Daryl Hall, die leeft nog eens, ja. 79 jaar.
0: Ja.
1: En John Oates, even kijken, is 78 en hij ademt ook nog.
0: Ja, oké, okay, gelukkig. Het levende duo. Ze werken niet meer met elkaar, maar het is...
1: Zij zwegen elkaar dood, dat was het toch?
0: Ja, dat was het, ja. Ja.
1: Ja.
0: Oh. Was de andere duo was dat, maar dat heb ik even kwijt. Daar komen we later op terug.
1: Ja.
0: Hall & Oates en Out of Touch, dames en heren. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Daar hebben we het vandaag over kerken. Want steeds meer kerken worden niet meer door de parochie gebruikt... en krijgen daarom een nieuwe bestemming, een herbestemming. Zo verandert een kerk tegenwoordig steeds vaker in een trampolinepark... een sportschool, een padelbaan of zelfs een restaurant. En toen dachten wij, hoe zou zo'n restaurant in een kerkgebouw er dan uitzien?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Ja, wat Gijs zegt, hoe zou zo'n restaurant in de kerk er dan uitzien?
2: De top 5 over 5.
0: Hoe zou zo'n restaurant in de kerk er dan uitzien? Ofwel, hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant?
2: Nummer 5.
0: Freek, dankjewel voor het meedenken. Nou, het hoofdgerecht is het lichaam van Christus.
3: Nummer 4.
1: Paula op 4, hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Nou, de enige ster die het restaurant heeft is de ster van Bethlehem.
2: Nummer 3.
0: Hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Johan, dankjewel voor het meedenken. Als voorgerecht krijg je de 10 gebroden.
4: Ja, het is gebroden.
3: Nummer 2.
1: Dat is toch leuk. Ivo en Maarten op 2, hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Nou, je moet er nu boeken, want het kan zomaar het laatste avondmaal zijn.
2: Nummer 1.
0: Lennon, dankjewel voor het meedenken. Hoe weet je dat je uit eten bent in een kerkrestaurant? Nou, het eten is daar alle Jezus lekker. Ja.

0: Trivia-tijgers. Vanaf vanavond is Avro Tros Triviant na jaren weer op televisie. Je zou het kunnen kennen, hebben gekend van Tros Triviant. Tegenwoordig zijn Avro Tros en Pound samen. Dus is het Avro Tros Pound Triviant. Maar dat, zover waren we nog niet. Dat was nog voor de deal dat we Pound bij Avro Tros was.
1: Ah, is het dan Omroep Huis 2 Triviant?
0: Ja, dat wordt het in de toekomst. Oh, goed, een hoop technisch gedoe. Nou, we kunnen dus met z'n allen weer voor de buis gaan zitten quizzen. Aan de lijn heb ik de presentator van dit televisieprogramma. Mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Annico van Zandt.
2: Dankjewel voor deze inleiding.
0: Ik vind het altijd een eer om met jou te praten, want jij bent toch een hele grote mevrouw op televisie.
2: Nou, wat lief van jou. Ja, dat
0: zeg ik namelijk om. Wat jij zegt is waar. Want jij presenteert, voor mensen die dat even niet weten, dat lijkt me stug, maar toch. Bij ook opsporing verzocht. En bij opsporing verzocht ben jij toch wel. De tussen het delict en de oplossing ben jij toch de stem.
2: Oh. Ja, ik ben zorgen dat schikt, mensen gaan meedenken.
0: Gij schrikt dat ik voor de eerste keer een hele zin eruit krijg.
1: Ja, en ook ik zo mooi inderdaad geformuleerd, ja.
2: Zeg, heel mooi.
0: En waarom deze afslag? Waarom dat jij ook ja hebt gezegd? Of, was het een moedje? Dat zei je, superleuk, maar moet allemaal inleveren. Dus jij krijgt er gewoon werk bij.
2: Nee. Zo was het niet. Ik ben gevraagd. En dat is natuurlijk sowieso leuk. En ik hou heel erg van trivia al heel erg lang. Dus voor heel veel mensen is het misschien een gekke afslag, inderdaad, zoals jij het omschrijft. Maar voor mij is opsporing verzocht is de basis. En dit is een hele leuke vakantiebaan.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Een hele vrolijke vakantiebaan. Ja.
0: En hoeveel afleveringen zijn dit?
2: 30. 6,
0: wow.
2: 6.
0: Oh jeetje, dat is wel pittig doorwerken dan ook.
2: Ja, het was pittig doorwerken inderdaad. Ja, en weer een vraag, en weer een categorie.
0: Ja, jaren geleden was dit een enorm succes. Waar zit dat in?
2: Ik denk dat kennisquizzen waar eigenlijk iedereen die kijkt wel een keertje een antwoord weet, dat is natuurlijk altijd leuk. Ja. En ik denk dus dat het gaat van entertainment tot kunst en literatuur, maar ook gewoon een sport en vrije tijd en over geschiedenis en over aardrijkskunde. Dus je kan met een vraag over de smurfen kan je net zo goed het beslissende antwoord geven als een vraag over een kabinet. En dat is volgens mij leuk voor iedereen.
0: De mensen die meedoen aan de slimste mens, zouden die ook bij jou kunnen aanschuiven?
2: Sterker nog, er zaten een aantal mensen van de slimste mens hebben bij ons ook meegedaan. Oh. En ga je de komende week zien.
0: Wat
2: en,
0: leuk.
2: Ja.
0: Zeg, Annico, waarom is er gekozen om dit programma terug te laten komen?
2: Nou, bij het hele aanloopproces ben ik niet betrokken geweest, maar sommige
0: dingen gewoon zijn wat. Gewoon. Maakt niet uit.
2: Ja, nee, nou ja, weet je, sommige dingen zijn gewoon goed en verdwijnen dan ergens een kastje in en dan loop je langs het kastje en dan denk je, maar dat is toch eigenlijk hartstikke leuk, waarom doen we dat niet weer opnieuw? Dus dit is volgens mij ook gewoon zo'n format wat iedereen van snapt, dat het leuk is om naar te kijken en dan moet je het weer even afstoffen en dan zet je het gewoon weer in de etalage.
0: Oh, wat goed. Zeg, ik las dat onze NPO Radio 2-collega Paul Rabbering ook meedoet. Heeft hij gewonnen?
2: Ik zou maar gaan kijken. Ik denk dat hij je verbaast.
0: Nee, hij verbaast me zeker wel. Paul is een hele slimme jongen, weet ik toevallig. heb je ook nog meer bekenden in de aanbieding? Of laat je dat niet los nu nog?
2: Nou, Paul wilde het heel graag beter doen dan zijn oude collega Sophie van den Enk. We hebben Peter Heijn van Nulligen. We hebben Gregory Sedok. Het is een hele bonte stoet van allerlei bekende Nederlanders uit allerlei verschillende hoeken en gaten.
0: Nou, wat leuk.
2: Echt heel erg leuk, ja.
0: Zeg, Annico van Zanten, waarom ga ik vanavond voor de buis zitten om te kijken naar Triviant?
2: Omdat ik denk dat er altijd wel een paar quizvragen zijn waarvan je denkt, oh, zat dat zo? En dan hoop ik dat je daarna gewoon even Wikipedia induikt. En sowieso wordt er ook wel gelachen. Dus
0: Annico van Zanten, dankjewel. Vanavond te zien, 9:30, NPO 1.
3: NPO Radio 2.
4: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Exile en Jon en Turn the Lights Off.
1: Dit is de Middag Show.
2: En dit is het Radio 2 weerbericht. Vooral landinwaarts wolken. Het is 20 tot 29 graden. Morgen is het vrij zonnig. Dan kijken we naar 20 tot 26 graden. Woensdag en donderdag wordt het nog warmer. Komt de temperatuur op de meeste plaatsen uit boven de 30 graden.
3: Nou, even een hele korte, korte discussie hier. Even stemronde. Woensdag en donderdag wordt het hoeveel?
2: Woensdag en donderdag boven de 30 graden. Donderdag wordt het warmst.
3: Dat vind ik dat we een van die dagen of allebei Ruud de Soleil moeten doen.
2: Dus het lijkt me logisch, maar dat dan sowieso op donderdag te doen. Want dan gaan we ook met een zon richting het weekend.
3: Ben je voor of tegen?
4: Zeker voor, ja.
3: Gijs, ben je voor of
2: tegen? Ja, ik ben voor.
3: Ja, daar heb ik niks meer te vertellen natuurlijk. Ja.
2: Nou, in principe zouden we jou een veto kunnen toebedelen. Ja. Maar waarom zou je tegenstemmen?
3: Daarom. Dus? Waarom zou je tegenstemmen? Verkeersinformatie van de ANWB. Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Je hebt 78 kilometer, hè?
5: Ja, dat is niet echt sprake van een avondspits. Maar wel goed nieuws over de A6, Emmeloord richting Jouren. Eerder lag er glas op de weg tussen Band en Lemmert. Maar dat is nu weggehaald en daardoor is je vertraging nog maar 10 minuten. Ook op onthoud op de A12, Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over.
3: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor het NOS Journaal van 5:30. Hier is Sid van der Linden. Sid, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Er blijven nog steeds vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Vorige week ging het dagelijks om 1600 vrachtwagens en touringcars. Het zijn er wat minder dan een week eerder, meldt Rijkswaterstaat. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds vorige maand dicht voor vrachtverkeer, maar veel chauffeurs negeren dat verbod dus. Het westen van Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota, midden tussen de steden Cali en Medellín. In Cali zijn zeker 20 gebouwen ingestort. Inmiddels zijn er in het getroffen gebied 20 doden geteld, maar er liggen waarschijnlijk ook nog mensen onder het puin. De beving werd ook gevoeld in de buurlanden Venezuela en Ecuador. De positie van FIFA-voorzitter Infantino blijft wankel. De Europese, Amerikaanse en Aziatische voetbalbonden halen in een gezamenlijke brief hard uit naar Infantino. De aanleiding is zijn inmiddels gestrande poging om aandelen van het WK te verkopen. De bonden noemen het een aantasting van de integriteit van de sport en willen een onafhankelijk onderzoek. Het Britse radiostation Caroline, dat in mei dit jaar per ongeluk aankondigde dat koning Charles was overleden, overtrad volgens de Britse mediawaakhond de uitzendregels. Het station meldde dat nieuwsmedia het overlijden van de koning hadden bevestigd en kwamen vervolgens met het volkslied. Nou, klonk zo.
7: This is Radio Caroline. The news media has confirmed that His Majesty King Charles III has passed away. As a mark of respect, Radio Caroline is suspending its normal programs.
6: Maar dat was een ongelukje. De medewerker zou uit nieuwsgierigheid het vooraf opgenomen bestand hebben aangeklikt op de uitzendcomputer. Kan gebeuren. Toen het werd uitgezonden raakte hij in paniek en vluchtte hij het gebouw uit.
3: Dat
6: zou jij dan weer niet doen. Pas een half uur later werd het bericht ingetrokken.
3: Ik zou eerst wachten tot ik weer gecanceld zou worden voor de 9e keer, denk ik, in mijn carrière. En dan zou ik een paar dagen later, als ik weer doodsbedreiging krijg, een briefje voorlezen.
2: Oh ja, en dan weer weggaan.
3: En dan weer weggaan. Ja. Zo zou ik het doen. Ik zou nooit. Maar dit maakt die gast toch verdacht dat hij wegliep?
6: Ja, nou, hij heeft een berisping gehad en heeft zijn excuses aangeboden. Maar of het nog gevolgen heeft voor het radiostation, dat is verder niet bekend.
3: Oké, goed. Hij mag in ieder geval wel blijven, die man.
6: Ja, voorlopig wel.
3: Oké, goed. Ja. Dames en heren, dit is het middagradioprogramma. Ik ga zo bellen met Frits Wester. Want we hebben iets over water, hè?
2: Ja, dat was het jacht van Mark Zuckerberg. Die zou een noodoproep hebben genegeerd, terwijl hij ergens aan het varen was. En dat mag dus niet, want als er een noodoproep is, moet je helpen.
3: Precies.
2: En Frits is schipper, dus toch even schipper. Vragen hoe dat zit.
3: Zit.
8: Er is maar één.
3: Dit is de middagshow. Nu met Ray, Where the Husband is My Hell.
8: NPO Radio 2.

0: ik deze plaat voor de eerste hoorde, dacht ik dat ze aan het zagen waren hier. Hier, let op. Zit waarschijnlijk tussen. Gijs, die zit me aan te kijken en denk ik, oh, die gast is gek.
1: Nou, dan zagen ze wel op een hele muzikale en ritmische manier.
0: Heel ritmisch. Queen en Breakthrough uit, weet ik veel, ergens jaren 80.
1: Zou je het willen weten?
0: Ja, dat zou ik wel willen weten.
1: Ook benieuwd eigenlijk.
0: Ik denk, gok, 1986, 87?
1: Nee, 1986, het is 1989.
0: 89.
1: Januari 89.
0: We hebben nieuws over metabaas Mark Zuckerberg. Hij was vroeger van Facebook en hij zei net, hij ging zijn Facebook hier te buiten.
1: Dat is wel waar.
0: Ja,
1: dat is wel waar. Dat is een move.
0: Het is een enorme move. Het is vakantienieuws, want lig je net ergens te dobberen op het water, ontvang je een noodoproep. En dat gebeurde dus deze Mark Zuckerberg. Hij zou met zijn jacht de noodoproep van een motorbootje hebben genegeerd. En dat mag niet.

0: Vakantienieuws.
1: Wat zijn eigenlijk de regels op het water? Wat zijn eigenlijk de regels op het water? Dat vraag ik aan nautisch verslaggever Frits Esther. Frits, wil je een applausje?
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wil je een applaus?
2: Nou, dat hoeft niet hoor.
1: Okay. Nautisch verslag
2: even voor één dag.
1: Oké, dag. Zeg, hoe werkt het eigenlijk, zo'n noodoproep op het water?
2: Nou ja, als je echt... kijk, je hebt verschillende marifoonkanalen. En kanaal 16 is het internationale noodoproepkanaal. Als je echt in de problemen zit, dan gebruik je dat. En dat komt dan, als het goed is, worden gehoord door een kustwacht of door andere schepen die dat eventueel weer door kunnen geven aan een verder gelegen kustwacht. Ja, dan als je echt in de problemen zit met levensbedreiging, levensgevaarlijk, dat iemand een acuut hartaanval, of dat je schip in de brand staat, of dat je dreigt te zinken. Ja, dan roep je mede, mede, mede. En je scheepsnamen zo allemaal. En dan geef je door wat je positie is, wat er aan de hand is. Is het iets minder dreigend? Het is gewoon een technisch probleem. Maar ja, ook heel vervelend. Maar kan dat via een roepje pan, pan, pan. En dan ga je niet nog naar de mede toe. Want dat is echt wel voor levensbedreigend. Maar ja, dan is het wel de bedoeling dat je antwoord krijgt en geholpen wordt. En schepen in de buurt, die horen dan ook. In ieder geval eerst goed te luisteren. Is het ontvangen door een kustwacht? Wordt er actie ondernomen? Of... ben ik in de buurt, kan ik zelf helpen. En dat is echt maritieme internationale regels voor. Maar ook in Nederland, in het wetboek van strafrecht, zijn er ook regels voor. In het wetboek van de Kamer van Koophandel staat ook het een en ander erover. Je bent verplicht om als kapitein een schip, een ander schip in nood, echt te helpen. Ja. En als je dat nalaat, dan staat er zelfs een gevangenisstraf op van 3 jaar.
1: Wow, maar hoe weten wij of dit andere schip, het kleine bootje in de buurt van die van Mark Zuckerberg, pam pam pam heeft geroepen of mede mede?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik heb ook het verhaal gelezen. En ik heb ook begrepen in het verhaal dat Mark Zuckerberg zelf niet aan boord was met zijn vrouw. Maar goed, er altijd een kapitein en een schipper natuurlijk wel. En opmerkelijk wat ik weet de details niet hoor. Maar wat ik wel opmerkelijk vond, dat die schipper heeft gezegd, ja, hij had een marifoon op een ander kanaal staan. Nou, op dit soort schepen, en op heel veel kleine scheepjes ook al hoor, ik heb er zelf ook 2 marifoons. Op zo'n schip van 300 miljoen zitten echt meerdere marifoons. En dan is het altijd 1 kanaal, kanaal 16 staat aan om uit te luisteren, te horen wat daar gebeurt. En dan gebruik je een ander kanaal. Andere marifoon voor het aanlopen van een haven of zo. Dus dat vond ik een beetje een wonderlijk verhaal. Van ja, ik zat op een ander kanaal, ik heb het niet gehoord. Maar ja, als schipper hoor je te helpen. Ja. Trouwens, overigens is het ook zo. Hè? Gewoon even los van op het water zijn. Als iemand in nood verkeert, op straat of zo, dan ben je als burger ook verplicht om te helpen. Het hoeft niet altijd meteen een enorme heldendaad of zo. Maar bijvoorbeeld door 112 te bellen. Of nou ja, als je kunt helpen, zonder dat je zelf in gevaar komt. Kijk, dat is op zee ook zo. Als je niet kunt helpen zonder dat je zelf, of je passagiers of je bemanning in levensgevaar komen, ja, dan hoeft het eigenlijk niet. Okay. Maar als je dat kunt doen zonder dat je zelf gevaar loopt, ja, dan moet je helpen. Maar
1: dus als je iemand aanrijdt waar je een hekel aan hebt, moet je toch daarna hulp bieden?
2: Dan moet je toch daarna hulp bieden, ja. Nou ja, als je iemand aan de beurs aanrijdt, dan wordt het nog een graadje erger. Maar als je bijvoorbeeld iemand helpen zonder dat je zelf, of je passagiers of je bemanning in levensgevaar komen, ja, dan hoeft het eigenlijk niet.
1: Okay.
2: Maar als je dat kunt doen zonder dat je zelf gevaar loopt, ja, dan moet je helpen. Maar
1: dus als je iemand aanrijdt waar je een hekel aan hebt, moet je toch daarna hulp bieden?
2: Dan moet je toch daarna hulp bieden, ja. Nou ja, als je iemand aan de beurs aanrijdt, dan wordt het nog een uitglaatje erger. Maar als je bijvoorbeeld iemand ziet die op straat ligt,

0: doe voorzichtig. En ik zie heel veel mensen die voor het eerst een schip huren. En die zie ik dan prutsen voor sluizen en dat soort dingen doen. Volg een cursus. Je kunt wel een, kijk, in Nederland, als een schip kleiner is dan 15 meter... en niet harder kan dan 20 kilometer per uur, heb je geen vaarbewijs nodig. En ook als je wel een vaarbewijs haalt, hoef je er niet eens ooit op een schip gestaan te hebben. Dat is ook wel heel bijzonder allemaal. Het is alleen maar theorie. Maar neem, als je geen ervaring hebt met lessen, of neem een keer iemand mee die wel ervaring heeft, die jou leert manoeuvreren, die jou ook nu even goed leert wat de regels allemaal zijn. Dan vaar je zelf en ook de andere mensen op het water een stuk rustiger.
1: Ja. Is jouw boot boven de 20 meter?
0: Nee, mijn schip is een meter of 13. Het weegt wel iets van 25 ton. Het is wel een heel zwaar staande zeegaand zeiljacht. Dus het grappige is, ik heb mijn schip is een groot zeiljacht van 13 meter. Daar heb ik eigenlijk geen vaarbewijs voor nodig. Maar erachter hangt een rubberbootje van nog geen 3 meter met een 6 pk motortje. Die kan, als ik er alleen in zit, harder dan 20 km per uur. Dus daar heb ik een vaarbewijs voor nodig.
2: Oh, ja.
0: Maar ja, het blijft altijd heel krom in de Nederlandse wetgeving.
1: Vince, dankjewel en vaar voorzichtig.
0: Doe me zeker, maar ik ben nu wel weer gewoon aan het werk. Net terug van vakantie.
1: Vince Westen, dankjewel.

0: Hij is niet meer. En Liam Payne ook niet meer. Oh. Rita Ora en Liam Payne voor u. Daarvoor Jonas Blue en Melef. En Edge of Desire. Dit is de middagshow. En nu gewoon mijn werk aan doen eigenlijk.
1: Dat is ook voor het eerst.
0: Ja, gaan we gewoon weer een plaat aankomen.
1: Echt waar?
0: Ja, ik ga gewoon...
1: Hij zit lekker in de plaat.
0: Dit is bij Zomerhit van 2026. Hij ging mee op Ruud de Soleil. De nieuwe Novastar.

0: het is echt waar, Nova Stark op het nieuw werk. Ik vind het echt helemaal te gek. Ik heb al iets gehoord, het lijkt op zijn hele beginperiode.
1: Oh, ja, deze plaat wordt ook heel vaak met Wrong vergeleken.
0: Ja, dat is echt te gek. Zometeen, dames en heren, na 6 uur... Emily, Constance, Veronique, Nathalie de Wild.
2: Aangenaam, ja.
0: Wat ga je doen?
2: Wij...
0: Liever Live, want het is maandag.
2: Liever Live. Ik heb Joni Mitchell in Liever Live.
0: Oh, wat leuk.
2: Want die heeft een paar jaar geleden in Newport... Dus je hebt dat Newport Folk Festival. Daar heeft Bob Dylan natuurlijk legendarisch in die... hoe heet het? Niet meer akoestisch, maar nou goed. Maar Joni Mitchell heeft daar een paar jaar geleden gestaan... En die zong daar wel zeg maar een octaaf lager dan wat ze voorheen deed. Maar hartstikke goed.
0: Ze is nooit gestopt met... wat zou ze doen? Drinken, roken of alles?
2: Ik weet het, ze leeft nog wel. Dat was het spannender om een tijd. Maar volgens mij is ze nu 82 of 83 of zo. Dus even afkloppen.
0: Wat vind je het mooiste? Wat vind je het mooiste liedje van?
2: Ik vind The River heel erg mooi. Okay. Het is wel kerstig natuurlijk. En Free Man in Paris vind ik heel goed nummer van haar. Maar we hebben een andere. We hebben namelijk From Both Sides Now.
0: Oh, wow. En welke? De albumversie of die uit die film?
2: Nee. De versie uit 2022. Dus ze zit echt een octaaf lager.
0: Oh, ja.
2: Maar ook dat is heel mooi.
0: Gijs, heb je enig idee waar we het over hebben?
1: Ik kom niet verder dan Big Yellow Taxi.
2: Oh ja. Nee, ja, maar dat is ook goed. Dat is inderdaad van...
0: Dat is ook van haar.
1: Ja.
2: Van haar, uit haar oeuvre.
0: Iedereen denkt dat van de Black Rose is, maar dat
2: Counting
0: is...
2: Counting Crows.
0: Ja, nee, Counting Crows,
2: dat is niet waar. Ja. Nee. En verder...
0: Ook niet van Black Rose.
2: Nee, en wij gaan bellen over crack.
0: Crack?
2: Crack.
0: Hoe bedoel je? Om te
2: roken? Ja. Want Pointer die heeft dus een documentaire erover gemaakt. Het is een enorm probleem aan het worden in Nederland. 28.000 mensen in Nederland gebruiken crack.
0: Wow.
2: Of crack? Zeg je crack of crack?
0: Het ligt aan mijn bui.
2: Heb je wel eens gebruikt?
0: Nee. Crack?
1: Heb je nooit crack gedaan? Crack?
2: Heb je nooit crack gedaan?
0: Ik ga het niet even vertellen. Want,
2: Nee,
0: want ik heb ooit geleerd van een beroemde zanger die ik interviewde. Dat ging over drugs. Toen zei ik, als ik beken dat ik het heb gedaan, ben ik een junk. En als ik het ontken, ben ik een leugenaar. Dus toen dacht ik, ik ga er helemaal
2: niet. Whitney Houston zei, ik doe geen crack, want dat is een poor man's drug. Oh. En zij was rijk en zij had gewoon geld voor echte coke.
0: Ja, die had onversneden.
2: Die ging niet voor de crack.
0: En hoe kut is het dat je dan doodgaat in het bad door verdrinking.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik dan weer... Had er gewoon een kilo gesnoven.
1: Een kilo ook.
2: Ja. Maar goed, we gaan erover bellen.
0: Ja, oké. En dan de eerste plaat. Gijs, ben jij...
1: Ik ben wel, ja.
2: Ben je? Ja. Oké.
0: Okay. Wham, Edge of Heaven.
2: Ja!
1: Wauw. Die wilde jij vandaag nog draaien.
0: Ik ga nu even een appje erbij pakken. Dankjewel jongens. Dankjewel Ruud de Wild. Dat is een beetje, dit heb ik van Alexander Pechtold. Die had zichzelf gepost. Ja. En die had eronder gezet hashtag Alexander Pechtold. Hashtag burgemeester. Nee, die had niet Alexander. Hashtag burgemeester Delft. Dat is hij zelf. Dus ik had eronder gezet. Hier ga ik morgen mijn programma mee afsluiten.
2: Ja.
0: Maar dat vond hij niet grappig. Dus,
2: hashtag Ruud de Wild.
0: Ja, goed. Had je bij moeten zijn. Doei.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ster. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
2: Het is 1 over 6. Zometeen het oor wil ook wat. Eerst krijg je het NOS Journaal hier op NPO Radio 2. Sit van der Linde. Goedenavond.
12: Goedenavond. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 en was tot in Ecuador en Venezuela te voelen. Er zijn meerdere gebouwen ingestort in het westen van het land. Tot nu toe zijn er 20 doden gemeld. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker op. Er liggen op verschillende plekken nog mensen onder het puin. Vandaag begint in Las Vegas de rechtszaak tegen de verdachte van het doodschieten van hiphop-legende Tupac 30 jaar geleden. De moord was jarenlang een cold case, totdat 3 jaar geleden ineens een verdachte werd opgepakt. Het gaat om Dwayne Davis, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
13: Deze Davis heeft in zijn memoires een aantal jaren terug alweer beschreven hoe hij in die witte Cadillac zat, waar vandaan dus die schoten zijn afgevuurd. Daarin ook dat Tupac en de mensen om hem heen te ver waren gegaan met het in elkaar slaan van een neefje van deze Davis. Beschrijft allemaal niet wie de trekker dan zou hebben overgehaald. Maar goed, die 3 andere mensen in die Cadillac zijn allemaal dood, dus die kunnen het in elk geval niet meer navertellen.
12: Volgens de aanklagers haalde Davis niet zelf de trekker over, maar organiseerde hij wel de schietpartij op de auto van Tupac. In Den Haag zijn nog eens 3 mannen opgepakt naar aanleiding van een groot drugsonderzoek. Het totaal aantal verdachten komt daarmee op 9. Donderdagavond was er een inval in de wijk Duindorp, waar bijna 600 kilo drugs werd gevonden in een huis. In Parijs worden de Europese kampioenschappen zwemmen gehouden. Daar is veel aandacht voor Marit Steenbergen, de houder van het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Stiekem hoopt Steenbergen haar wereldrecord te verbeteren.
14: In een toernooi is natuurlijk eigenlijk goud altijd het belangrijkste. Finale zwemmen is altijd wel wat anders dan wanneer je gewoon een set collie race zwemt. Maar ja, je hoopt natuurlijk altijd een PR te zwemmen. En in mijn geval is een PR nu een wereldrecord. Natuurlijk zit het in mijn hoofd en ik hoop heel graag dat ik harder ga.
12: De halve finales van de 100 meter vrije slag beginnen over ongeveer een half uur. Het weer van noord naar zuid is het 20 tot 29 graden. Vannacht koelt het vooral in het oosten flink af tot een graad of 7. Morgen ook vrij zonnig en ongeveer dezelfde temperatuur.
2: Dankjewel, Sid. Dan de files bij de ANWB is Annemieke Bosgaard. Hi Annemiek.
15: Hi. Ja, de files lossen nu snel op, gelukkig maar. Je hebt nog vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor de afrit Hoenderloo heb je 10 minuten extra reistijd.
2: Dankjewel.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
2: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
3: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
1: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
1: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het

0: Studio, Radio 2.
1: Hey, hallo, hallo, hallo. Welkom bij het Oor. Ga je nog op vakantie? Of ben je net terug? Ik hoorde vanmiddag een collega zeggen, over een week beginnen de scholen weer. En daar ben ik best wel blij mee. Hou vol, Leonie. Ik ben Emily de Wild. Ik ben hartstikke voornemens om je oren wederom van een uitstekende muziek voor te schotelen. Live muziek sowieso, want het is maandag, doen we iedere maandag. En nog veel meer, want dacht je bijvoorbeeld van Ella Langley, voor dat ontzettende yeehaw gevoel op de maandagavond. Ik zag trouwens dat country helemaal terug is. Country muziek is helemaal hip. Steeds meer jonge mensen die gaan dus op line dance cursus. Ergens in Amsterdam doen ze dat. En wij gaan dan ook weer gewoon een stapje naar links en een stapje naar rechts en gewoon dwars door het muzikale spectrum. Als de radio vast harder, dan doe ik de rest. Zometeen Joe, maar eerst Bruce.

0: Texas. En daarvoor hadden we Bruce Springsteen en Human Touch. Ja, zo eens in de zoveel tijd krijg ik de vraag of ik weer eens iets van Joe wil draaien. Met End of Beginning bijvoorbeeld. Ja, die plaat is uit 2022. Toen acteur Joe Keery, je kent hem wel van Stranger Things. Daar is die, hoe heet hij ook weer daar? Mike? Nee. Hoe heet hij nou in Stranger Things? Joe. Jomer weet dit soort dingen wel. Joe is.
1: Ik heb de Stranger Things nooit gezien. Maar hij speelt daarin de rol van Steve.
0: Steve. Harrington. Steve uit de Steve Harrington. Steve de Herr Harrington uit Stranger Things. Nou, die is gewoon een hele goede muzikant. En die scoorde dus een hele grote hit onder zijn alter ego Joe. D-J-O. En die combinatie van psychedelische indie en slaapkamerpop, die weet echt de harten van Gen Z'ers keer op keer weer te veroveren. Hij is ook supergoed live trouwens. Ik vind hem heel erg vet. Dus ik draai hem met liefde. Dus dankjewel voor je verzoekje, wie je dan ook was.

van Aretha Franklin in de Blues Brothers version. En onbedoeld heb ik ineens een tweeluik Windy City gedaan. Want dit speelt zich af in Chicago, Blues Brothers. En daarvoor, Joe, End of Beginning, speelt zich ook af in Chicago. Dat vind ik dan weer leuk. Even terug naar Rotterdam, want Suzy die app mij. Ik was vorige maand op Nortje Jazz. En toen ben ik enorm groot fan geworden van Charlie Puth. Laat ik het zo zeggen, het oog wil ook wat. Wil je attention voor me draaien? Jazeker wil ik dat.

0: Ik was bijna vergeten hoe goed deze plaat is. Attention van Charlie Puth. Dankjewel, Suzy. Het is inmiddels 6:30. Het NOS Journaal krijg je van Sid van der Linden. Sid, goedenavond.
1: Goedenavond. Bij de zware aardbeving in het westen van Colombia zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in. Er verschijnen steeds meer beelden online van het getroffen gebied, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: We zien vooral eigenlijk mensen op straat die wegrennen voor de schokken. Op de achtergrond zie je dan de gebouwen bewegen en instorten. Er is ook een beeld uit Manizales, de kathedraal, de neogotische kathedraal daar. Daar is een toren van ingestort. En we zien nu ook steeds meer beelden van dat de reddingswerkzaamheden langzaam op gang zijn gekomen.
1: De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt voor een dodelijke beschieting. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. En in een grafroofzaak in Den Haag worden nog 2 mensen verdacht. Een grafdelver van 60 is al aangehouden vanwege de diefstal van sieraden en gouden vullingen van overledenen. De andere 2 hielpen hem volgens het OM bij het doorverkopen van die spullen bij een goudhandel. Het weer, vooral landinwaarts wolken. Het is 20 tot 29 graden. Morgen is het vrij zonnig. Dan kijken we naar 20 tot 26 graden. Woensdag en donderdag wordt het opnieuw flink warmer.
0: Dankjewel, Sid. Geen noemenswaardige files, dus we gaan lekker door. Het gebruik van crack is een groot probleem in Nederland. Pointer heeft er een documentaire over gemaakt en we spreken er zo meteen over.

0: mama that you had to see that.
1: Hele fijne nieuwe muziek van Jet Rebel, Sorry Mama, hier op NPO Radio 2. En volgens het Trimbos Instituut gebruiken zo'n 28.000 mensen in Nederland crack. Dat is een bewerkte vorm van cocaïne die je dan kunt roken. Het is een groot en groeiend probleem. Jos de Groot van Pointer die is in deze grimmige wereld gedoken. Dat doet hij voor de nieuwe documentaire Hoe crack Nederland verwoest. Jos, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet eigenlijk dat dit zo'n groot probleem is in Nederland. Wanneer dachten jullie bij Pointer van, goh, hier moeten we eens induiken?
2: Nou, dat kwam eigenlijk omdat een paar collega's en ik zelf ook, als je in een grote stad woont, dan zie je het wel. Dan zijn er een soort van hotspots, zou je het kunnen noemen, waar groepjes mensen zich ophouden, vaak daklozen, die daar drugs zitten te gebruiken. En wij vroegen ons eigenlijk los van elkaar ook wel af, wat is dat nou? Ligt het nou aan mij of zie ik dat steeds meer? Nou, en toen zijn we het dus gaan onderzoeken en ook echt daadwerkelijk zelf de straat opgegaan met veldwerkers bijvoorbeeld. En gaandeweg kwamen we erachter dat dit inderdaad een heel groot, heftig probleem is.
1: Ja, want dit lijkt me nieuw, toch? Ik heb dit 10 jaar geleden, ik kom uit het centrum van Rotterdam. Toen was dit niet, volgens mij. Is dit een recente ontwikkeling?
2: Nou ja, het groeit, dat is zeker waar. We hebben ook cijfers bij de politie opgevraagd. De politie rapporteert ook dat de incidenten rondom crack, dat toeneemt. Veel mensen vergelijken het met wat de heroïne-epidemie werd genoemd in de jaren 80, 90. Had je ook echt van die hotspots in Rotterdam en in Utrecht, waar heel veel mensen heroïne aan het gebruiken waren. Dat is redelijk opgelost, onder andere omdat heroïneverslaving te behandelen valt met methadon. Maar voor crack is er niet echt zo'n oplossing. En het is voor gebruikers die dus vaak dakloos zijn, geen werk hebben, is het heel goedkoop. Een bolletje crack, dat is 0,1 gram, kost 5 euro. Nou ja, dat heb je zo bij elkaar gebedeld. Of als je flesjes verzamelt, is dat een bedrag wat je wel bij elkaar kan verzamelen. En daardoor, dan heb je even weer die ene hit. En dan ga je daarna weer op zoek naar 5 euro en weer naar die volgende hit. En zo. Het is gewoon super verslavend. Dus zo blijven mensen daar soms jarenlang in hangen.
1: Ach ja. Jij spreekt ook in die documentaire met dealers. Dat lijkt me behoorlijk intimiderend. Hoe was dat?
2: Ja, nou vooral ook. Je hebt eigenlijk twee soorten. Je hebt de straatdealers. Dat zijn mensen die hier geld aan verdienen. Zo simpel is het ook. Maar je hebt ook een soort slagdealers, wat eigenlijk zelf gebruikers zijn. Die zelf soms de drugs maken, die het verkopen, die zelf ook hartstikke verslaafd zijn. En je ziet gewoon een soort van totale uitzichtloosheid in deze situatie. Die heel heftig is. En dus ik heb ook een dealer gesproken die zei van ik ben een dokter en deze mensen die zijn ziek, die zijn verslaafd en ik geef hun medicijn. En dacht ik, als je het zo bekijkt, dan zijn we het eind wel ver zoek. Ja.
1: Jeetje, maar dat is wel bizar. En wat is dan het verschil, zeg maar, met heroïne? Tussen crack en heroïne is dat dezelfde high? Of moeten we heel ergens anders aan denken? Is het een of ander verslavend nu?
2: Hoe het vaak wordt gezegd is dat er zijn ook overigens veel verslaafden die het allebei gebruiken. Omdat crack, dat noemen ze een upper. Dus daar krijg je heel veel energie van. Je euforisch gevoel. En dit zijn heel veel mensen, zoals ook een hulpverlener, die zei tegen mij van als jij een kutleven hebt en er is iets wat jou heel even gelukzalig doet voelen, dan grijpen veel mensen daarvan en daarnaar. En heroïne, dat is meer een downer. Dus er zijn ook veel mensen die de hele dag door crack gebruiken. En dan kunnen ze niet slapen en dan nemen ze heroïne om in slaap te kunnen vallen. Dus het zijn ook drugs die met elkaar hand in hand gaan. Maar je moet crack dus echt zien als iets waar mensen heel actief van worden en soms ook onberekenbaar. En daarom zorgt het dus ook gewoon voor overlast in wijken waar gebruikers zich ophouden.
1: Ja, jeetje, wat heftig zeg.
2: Heel heftig.
1: Hebben mensen van de overheid al interesse getoond in deze documentaire? Want daar kunnen ze misschien wel iets van leren.
2: Nou, het was eigenlijk best interessant dat we toen we gingen kijken van welk ministerie moeten we nou eigenlijk benaderen hierover. Omdat zoveel problemen met elkaar samenkomen. Want het gaat over volksgezondheid. Maar dakloosheid is dus bijvoorbeeld ook een heel groot onderwerp hierin. Ja, dat valt dan eigenlijk weer in een ander ministerie. Dus ook toen we met de politiek contact gingen zoeken, moesten zelf denken, wie gaat hier eigenlijk over? Dus je ziet eigenlijk dat, en het speelt op gemeentelijk niveau, zorgt het natuurlijk voor de grootste problemen.
1: Ja.
2: Dus je ziet ook dat de politiek dit heel moeilijk vindt. En er zijn op gemeentelijk niveau echt wel proberen ze dingen om deze mensen te helpen. Maar om een voorbeeld te noemen, er is een stichting Mainline. Dat is een stichting die al meer dan 30 jaar Expertise heeft opgebouwd op straat en met deze hele specifieke doelgroep heel goed werk verricht, die is door het huidige kabinet wegbezuinigd. Dus het uitzicht voor al die geslaafde mensen is best wel terug op het moment.
1: Zo, nou, ik hoop er echt van harte dat er verandering in komt. Zeg, ik vind het zo droevig ook om te zien. Ja. Jouw documentaire Hoe Crack Nederland Verwoest van Poynter is vanaf nu te zien op NPO Start. Jos, dankjewel voor je tijd en je uitleg en we gaan hem kijken.
2: Yes. Bedankt.

0: Twilight Zone hier op NPO Radio 2. En het oor wil ook wat.
1: De After Dinner Hit.
0: Ik heb weer een After Dinner Hit voor je After Dinner Dip. You're Still the One van Shania Twain zat ik aan te denken. Uit het leven gegrepen trouwens, hè. Want in 1998 is Shania Twain samen met haar producer Robert Lang, die 17 jaar ouder is dan zij. Hun relatie krijgt dan ook heel veel kritiek van de pers en allemaal roddelbladen. Maar met dit nummer bewijst ze eigenlijk: onze liefde is voor altijd en hij is voor mij de enige en de ware. 14 jaar later blijkt alleen dat Robert daar anders over denkt. Hij ruilt Shania Twain in voor zijn jongere assistent Marie-Anne. En Shania, die ook niet voor één gat te vangen is, die trouwt op haar beurt dan weer een jaar later met de ex-man van Marie-Anne. Snap je het nog? Nou, prima, moeten zij weten. Maar anno 2026 krijgt dit nummer ook nog een heel andere betekenis. Op social media dragen allemaal meiden het nummer namelijk op aan hun jongeren zelf. En dat is wel ontzettend schattig. Ze zeggen dan: kijk eens hoe ver we zijn gekomen, schat. We hebben misschien de lange weg genomen, maar we wisten dat we er zouden komen. Dus of je het nou opdraagt aan die ene speciale of aan jezelf, you're still the one.

0: NPO Radio 2.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
13: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
14: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
15: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
16: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
15: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hij is onderweg.
17: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
17: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Dit is NPO Radio 2.
20: Het is 7 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft aan zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
21: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
20: Verwacht wordt dat het dodental verderop zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden toen aangehouden en er komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
22: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
20: Borger Breeveld was 82. Het weer, morgen is zonnig en droog, met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jeroen van Kam. Zometeen, liever live, want het is maandag, met de vraag welke plaat hoor jij liever live. En Primal Scream komt eraan met Rocks. Tot zo. Doeg.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
23: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
24: Een nieuw hoofdstuk op de Weusten.
25: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
26: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
27: Hoe ver ga je voor de liefde als familie op het spel staat?
28: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
27: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
29: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
30: Het oor wil

0: TikTok. Dat is een account en die maken dan filmpjes dat ze allemaal steentjes in zo'n centrifuge doen. Ja. En dat draait dan maanden en dan zie je daarna hoe glanzend ze zijn.
1: Wauw.
0: Radio 2. Ja, Jelmer.
2: En dat geeft voldoening.
0: Dat geeft mij heel veel voldoening,
2: nou,
0: blijkbaar.
2: Dat is fijn.
0: Ja,
2: dat
0: is zeker fijn. Het is heel fijn. Welkom terug bij het Oor. Ik ben blij dat je er nog bent. Of net bent misschien. Goedenavond, hoe is het? Zometeen, liever live. Want wat is nou beter dan de magie van allemaal gillende gitaren en hoge uithalen? En het zien van de zweetdruppels die parelend over hun voorhoofd gaan van je favoriete artiest. Ik hoor graag welke live plaat ik voor jou kan draaien zometeen. Je mag hem ook inspreken trouwens via die NPO Luister-app. Zou ik wel leuk vinden. Misschien wel een lekker zomersnummer. Zomers? Lekker zomersnummer?
1: Is het zomer?
0: Is het zomer?

0: Knijterdikke nummer 1 hit in de UK. Sam Fender en Olivia Dean. Vorige week deed ik hem nog in Liever Live. Sam Fender samen met valsgitaar en met Louis Capaldi. Was echt goed. Tenminste, Louis Capaldi was heel goed. Sam Fender ook, maar...
1: Pas vleugels op het podium. Wat hoor je liever live?
0: Die had in principe zijn gitaar nog even kunnen stemmen. Het is maandag, we doen Liever Live. Ik dacht vandaag ineens aan Joni Mitchell. En die heeft dus in de zomer van 2022 het publiek... van het legendarische Newport Folk Festival... helemaal op zijn kop gezet met een speciaal verrassingsoptreden. Het was haar eerste optreden in 20 jaar tijd. Nou, je kent haar misschien wel vanuit de zangeres uit Canada. Woodstock, hoge regionen, zingt ze een beetje singer-songwriter. Maar in 2022 was ze 78 jaar. Best wel een fragiele dame die daar op het podium zat. En toen heeft ze dus samen met onder andere zangeres Brandi Carlile gezongen. En andere muzikanten en vrienden die zich The Joni Jam noemden. En daar heeft ze dus echt een gigantisch goede set gegeven. Vol met emotie. En die set, daarvan draai ik heel graag Both Sides Now. En haar stem is wel door de jaren heen uiteraard veranderd. Ze zingt ook echt, ik denk wel een octaaf lager of zo. Maar dat maakt niet uit, want het is echt hartstikke goed. En ze heeft dus ooit in een interview gezegd dat ze eindelijk oud genoeg is om dit nummer goed te kunnen zingen. Omdat ze natuurlijk zingt van I looked at life from both sides now. En ze is nu zo oud dat ze denkt, ja, ik heb nu genoeg levenservaring om het echt helemaal te beheersen, dit nummer. Het is een beetje net als goede wijn. Met de jaren is het nog beter geworden. Dus ik dacht, ik deel hem heel graag met je. Laat maar weten wat je ervan vindt.
2: Oké.

Ik hou echt enorm van nummers met hele lange outro's. En het goede doel doet dat wel goed. Met België, onder andere. En daarvoor hadden we Joni Mitchell live in 2022. Both Sides Now, live vanaf Newport. Met een beetje hulp van Belinda Carlisle. Dank voor alle reacties. Ja, echt te gek, toch wat mooi, hè? Hanny zegt zo mooi, Mariette zegt... Ach, lieve Joni Mitchell, nog steeds zingend met zoveel gevoel. Ze blijft me altijd ontroeren. En heel veel mensen moeten ook denken aan Love Actually, de film... waar de originele versie in zit. Als Emma Thompson erachter komt dat ze wordt bedrogen door haar man. Ach, ach, ach. Zometeen nog een liever live. Ik kreeg er één in. Het was een verzoekje en volgens mij was het Gerda. En die zei, je draait te weinig grunge in Liever Live. En daar kunnen we wel even veranderingen brengen. Weet je, Gerda, ik ben gekse niet. Dus neem je telefoon maar op.

0: maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Hey Gerda.
1: Hi, goedenavond.
0: Hallo, jij zei meer grunge. Ik wil meer grunge.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ik vind dat een goed bericht eigenlijk. Want welke plaat wil jij liever live horen?
1: Wood van Alice in Chains.
0: Vet. Alice in Chains, Wood. En dan de live akoestische versie, of Unplugged is die eigenlijk?
1: Ja, de Unplugged, ja.
0: Ja, en hoe kwam je achter die versie?
1: Ja, eigenlijk bij toeval Alice in Chains leren kennen via mijn zoons. En toen eigenlijk cd's gaan aanschaffen. En toen kwam ik dus die Unplugged versie tegen. En die heb ik echt heel veel in de auto gedraaid. Heel mooi. Ook zijn stem is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, het raakt een snaar bij je. Vooral dan in die live versie, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Ja. Gewoon, het komt echt binnen.
0: Ja, want hij is natuurlijk op jonge leeftijd overleden, hè, die zanger?
1: Ja, hij is maar in de 30 geworden. Was natuurlijk drugsverslaafd. En is daar echt aan ten onder gegaan, helaas.
0: Ja, super verdrietig. We hebben hem opgezocht, we hebben hem gevonden. Wood van Alice in Chains, live at the Majestic Theater in Brooklyn. In 1996 was dit in de Unplugged versie. Dus ik ga hem lekker voor je draaien, Gerda.
1: Nou, super.
0: Dankjewel. Doeg.
1: Hey, dankjewel, hè. Doeg.

zit enorm in mijn country vandaag. We zitten nu in Austin, Texas. Vorige uur zaten we ook in Texas. En een beetje in Alabama. En net, hoe heet ze, Brandy Carlisle. We houden nu mee op. Genoeg country. Dus wil jij een live plaat horen die misschien geen country is? Dan mag je me appen. Het NPO Luister-app. Je kan ook wat inspreken, vind ik ook leuk. Met een foto erbij, vind ik ook heel leuk.

0: mogen duidelijk zijn. Ik vind hem hartstikke leuk, deze. Lenny Monsoe uit Nederland en Wrecking Ball. Ik kreeg nog een appje binnen van Marlies. Hi Marlies.
1: Goedenavond, Emily met Marlies.
0: Hi.
1: Wij zijn bij Simply Red geweest. Nou, geweldig. En die heeft een nummer, Sunrise.
0: Ja.
1: Nou, pas wel bij de zomer.
0: Absoluut, ja. En in maart 2025 hebben ze in Santiago opgetreden. Die heb ik er even bij gepakt. En dat is hartstikke goed. Dankjewel, Marlies.

0: Ook buitengewoon mooi dit, hè? A Horse with No Name van America uit ergens uit de jaren 70. En daarvoor Simply Red Sunrise Live in Santiago in 2025. Zometeen Morad. Ik ben er morgen weer om 6. Hopelijk tot dan. Doei!
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
6: Het is 8 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden, schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
7: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
6: Drones werden vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
11: De hete zomer, crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon rolluiken.
14: De FOMO-show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
15: Wat is dit heftig.
14: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
16: Waar zijn we beland? Ik draai door.
14: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
1: Met Morad.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Goed dat je erbij bent op deze maandagavond, 10 augustus. Een verse week is begonnen. Het is tijd voor een nieuwe met Morad. En je weet hoe het op maandag werkt. Het is Mashup Maandag en dan checken we altijd hoe scherp ben jij. Maar ook met name hoe scherp is dat muzikale gehoor van jou. Daar aan de andere kant van de radio.

Smash Up Maandag. Oké, het werkt als volgt voor de mensen die dit nog nooit hebben gehoord. Ik laat je een fragment horen. In dat fragment hoor je twee titels en twee artiesten, maar zo goed in elkaar gemixt dat het een originele track lijkt. Maar als je goed luistert, hoor je toch echt twee artiesten en twee titels. De vraag aan jou is, welke twee artiesten en welke twee titels hoor je? Dat mag je me appen via de NPO Luister-app. Nou, het is gewoon gaaf om te zien hoeveel mensen dat uiteindelijk weten te ontrafelen. En als je het dan goed hebt, dan mag je ook kiezen welke van de twee platen ik draai. Ladies and gentlemen, de mashup van vandaag klinkt zo.

uitgezaaid worden op NPO Radio 2. Hè? Dus dat maakt hem eigenlijk een soort van extra makkelijk op je maandag. Welke twee artiesten en welke twee titels hoorde je? Kom maar door! Je mag me appen via de NPO Luister-app. En dan graag allebei en vertel me meteen welke van de twee ik zou moeten draaien.

de combinatie van dance en gospel, super lekker. Praise God, shined on me. En met dat hele warme gevoel dat deze track je geeft, blijven nog heel even hangen, want er zijn van die nummers die als een soort van warme deken om je heen vallen. Zo van, kom maar hier, het is goed, je bent veilig. Daar is deze plaat van Phil Collins het ultieme voorbeeld van. Is niet zomaar, hij schreef het met zijn dochtertje Lily in gedachten. En toen het nummer later in de Disney-film Tarzan kwam, werd het zelfs voor een hele generatie de soundtrack van hun jeugd. Dus kruip even lekker dicht tegen elkaar aan. Pak je man, vrouw, kind, hond, misschien wel kat even stevig vast. Of geef jezelf gewoon even een lekkere knuffel. Mag ook, hè. En geniet van het moment met deze. Dit is Phil Collins. And you'll be in my heart.

0: Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Daarvoor hoorde je You'll Be in My Heart. Kreeg ik nog een mooi appje over binnen van Petra. Die schrijft You'll Be in My Heart. Gedraaid vlak na de terugplaatsing van een embryo in de tweede IVF-poging. En ze is nu 15. En nog steeds raakt het me. En er zit zelfs mijn ringtoon op de telefoon. En dat is wat muziek soms met mensen doet. Hey Leon!
1: Goedenavond.
0: Hallo Leon, onderweg naar huis van je werk.
1: Dat klopt.
0: Was het een fijne dag? Was het een beetje uit te houden?
1: Het was prima uit te houden. Op kantoor is het allemaal airconditioned. En daarna even langs een ziekenhuisbezoek van een goede vriend van me.
0: Jo.
1: Die heeft helaas een motorongeluk gekregen op zaterdagochtend.
0: Ja.
1: Maar hij heeft het wonder boven wonder overleefd.
0: Wauw, maar hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Dus dat was wel echt een serieuze.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, hij is al op twee plekken geopereerd. En zijn knie die zal nog geopereerd moeten worden. Mm-hmm. Dus ze ligt aardig in brokken.
0: Maar het vooruitzicht is in ieder geval positief als ik je verhaal zo hoor.
1: Zeker.
0: Ja, fijn.
1: Gelukkig wel.
0: Fijn, Leon. Hey, en dan heb ik begrepen, dat is echt het grootste toeval van alles, de mashup die ik liet horen. Je hebt iets met allebei de platen die erin zitten.
1: Ja, dat klopt. Die hebben wij gespeeld met een coverband.
0: Ja, een jaren 80 coverband waar je, tenminste, daar speelde je in.
1: Ja, 24 jaar lang.
0: Daar
1: ben ik begin dit jaar mee gestopt. Maar de band bestaat nog steeds.
0: Ja, hebben ze je vervangen?
1: Er is een vervanger gevonden, maar ik ben eruit gestapt vanwege behoorlijke tinnitus.
0: Oh jee.
1: Ja, die niet, hè?
0: Ja.
1: Ja. En dan helpt het niet om in een band te spelen.
0: Nee, dus, zeker. Dan moet je je oren dus juist rust gunnen. Maar is dat dan, ik bedoel, tinnitus, dat is toch een piep in je oren?
1: En een ruis, ja.
0: En een ruis, maar verdwijnt dat dan?
1: Nee, die verdwijnt niet meer, helaas niet. Nee.
0: Daar moet je dus mee leren leven.
1: Dat klopt. En zolang ik de radio aan heb, dan hoor ik hem niet zo erg. Dus,
0: dat is dan wel weer goed nieuws voor ons, zeg maar. Oké. Okay.
1: Ja, zeker. Ja,
0: heel goed. Ik laat je de mashup horen. Nog één keer

0: twee platen en welke twee artiesten hoorde je?
1: Nou, ik hoorde Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. En je hoorde To Kiss met I Was Made For Loving You.
0: Ja hoor. Een kenner aan de telefoon. Welke van de twee wil je horen?
1: Nou, de laatste. I Was Made For Loving You.
0: Mag je ook nog kiezen of ik de live versie of gewoon de albumversie voor je draai?
1: Ik ken de live versie helemaal niet. Is hij om aan te horen?
0: Ja, maar dan heb ik het straks gedaan. Ja, ja, je hoort publiek. Hoor je er doorheen gillen. Ja.
1: Want die zang is vrij hoog. Maar ik heb een poosje geleden een keer een opname gezien van Kiss. Waarbij de microfoon omviel. Waar de zanger door aan het zingen was. Maar de zang ging gewoon door.
0: Oeh. Oeh, dat was het gewoon een band.
1: Dat hoge, dat valt natuurlijk op een bepaalde leeftijd niet meer te halen.
0: Nee.
1: Maar,
0: lullig.
1: Dus er wordt wel een lichte afstand.
0: Ja, oké. Okay. Maar je hoort dus wel allemaal publiek en zo. Dus misschien met die tinnitus is dat allemaal ruis wat je misschien niet...
1: Doen we gewoon lekker in de studio. We weten zeker dat het goed is.
0: Studioversie wordt ingestart. Dankjewel, Leon.
1: Dankjewel, hele fijne avond, hè.

0: Ed Sheeran, Shape of You. Ik vind het wel mooi dat als deze beat dan voorbij komt op je radio, dat sommige mensen gewoon meteen beginnen te freestylen. Gewoon, er komt een...
1: Zonder Radio 2 heb ik geen idee. Nou weet ik niet hoe het moet. Maar met Moerad gaat het altijd goed. Zalig, jongen. Hey, groetjes.
0: Ja, wat snap je? Lekker dat we inspireren tot dichten. Ik wil je vragen om even in je geheugen te duiken. Haal eens even een moment terug van het afgelopen weekend. Niet te ver weg. Dat heerlijke avondje met vrienden. Of die barbecue met je familie. Of die wandeling die je maakte tijdens Golden Hour. Fijn toch? Dat was gewoon een goed moment. Maar inmiddels is het maandag. Je bent weer aan het werk. De week is begonnen. En voor je het weet voelt dat weekend alweer heel ver weg. Terwijl je soms de tijd gewoon even stil zou willen kunnen zetten. Nou, dat moment bewaren voordat het leven weer verder gaat. Precies dat gevoel. Daar schreven Feline en Melle hun nieuwe plaat over. En blijkbaar raakt dat iets bij jullie. Want Remember Us staat nu op nummer 1 in de verrukkelijke 15. En is deze week de topsong.
2: NPO Radio 2. Topsong.
3: Deze week is Remember Us van Feline en Melle. NPO Radio 2 Topsong.

pure magie. Hey, het is bijna tijd om hem aan te slingeren. De ballenmachine van de ballen van Morad. Ik trek zometeen een balletje, categorie. En binnen die categorie mag jij zometeen je favoriete plaat aan.

0: AC Lee en No Time To Play. Appje van Esther. Hey Borat, ik ben mijn schuurtje aan het schilderen en ik ga helemaal lekker op de muziek die op dit moment draait. Groetjes van deze first time homeowner. Ook nog. Oh nee joh. Gefeliciteerd met je woning. Wat lekker zeg. Het is tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja. En er komt een roze bal uit het apparaat. Balletje 81. Dan kijk ik even op mijn lijstje wat er staat bij 81. Oh ja, dat is een mooie categorie. We zoeken muziek die gaat over vriendschap. Muziek die gaat over vriendschap en die ik zometeen voor je mag gaan draaien hier op NPO Radio 2. Nou, daar kan je vast wel iets bij bedenken. Al je suggesties mag je naar me appen. Daarvoor gebruik je de NPO Luister-app. Berichtje inspreken kan ook. Berichtjes typen, ook lekker. Kom maar door. Vriendschap.

0: is NPO Radio 2.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.

0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De FOMO-show is terug bij Caro NCRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
3: Wat is dit heftig.
2: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
3: Waar zijn we beland? Ik draai door.
2: Stream de FOMO-show gratis vooruit via NPO Start.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: Het is 9 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Jurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
11: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
10: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. De Russische oppositiepartij Jabloko mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russische Hoge Rechtshof. Jabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op oorlog in de Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. Het weer nog tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe
16: geeft ruimte.
5: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: Show is terug bij Caro en CRV. En reist dit seizoen af naar het fascinerende India.
1: Wat is dit heftig.
0: Samen met Tobias en Stijn ga ik op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Moet je FOMO hebben voor een bizarre reis door India?
2: Waar zijn we beland? Ik draai door.
0: Stream de FOMO Show gratis vooruit via NPO Start.

0: perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: De ballen van Morat.
4: En we trokken balletje 81 en die staat voor vriendschap. Ik kijk even wat er binnenkomt in de NPO Luister-app. Jeroen heeft het erover voor My Drug Buddy van de Lemonheads.

0: leuke liedjes die gaan over vriendschap. Maar welk liedje moet ik voor jou draaien? Als je jouw suggestie nog niet hebt geappt, dan kun je dat nu doen. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app. Categorie Vriendschap.
1: Met Morad.

0: Coldplay in my place. Hallo Anoushka.
1: Hallo Morad.
0: Hi, we komen ongeveer uit dezelfde periode.
1: Ja, dat klopt.
0: De jaren 90 hebben we echt zeg maar bewust meegemaakt. Ik in mijn tienerjaren, jij ook deels in je twenties, in je twintiger jaren. Ja. Ja. Wat mis je nou echt het meeste uit de 90s?
1: Oh, dat is een hele goede vraag.
0: Ja, ik zit even te denken hoor. Ja. Wat ik wel bijvoorbeeld echt een heel leuk iets vond uit de 90s waren de flippo's in de zakken chips.
1: Oh ja, kijk, dat is dan toch het verschil met
0: 20er
1: en 10er.
0: Oh ja, okay, ik snap hem wel. Oké, nou dan stel ik de vraag gewoon weer opnieuw. Wat is jou bijgebleven uit de jaren 90?
1: Ja, voor mij was dat echt de tijd dat ik heel veel uitging. En ik heb een tijd in die periode in Glasgow gewoond. Dus ja, dan heb je een hele andere beleving natuurlijk.
0: Ja want het uitgaan in Glasgow, hoe was dat dan?
1: Ja, dat was heel erg leuk. Heel gezellig. Het hele leven speelt zich eigenlijk af in de pubs. Dus het hele sociale leven.
0: Ja, zal uiteindelijk wel in die pub moeten eindigen. Wil je een beetje vrienden en zo?
1: Klopt, ja. Ja.
0: Nou, laten we het nou net over vriendschappen hebben.
1: Exact, ja.
0: Oké, want dat is het balletje wat ik trok, namelijk balletje 81. Ik zoek een fijne plaat die gaat over vriendschap. Waar brengt deze bal ons? Bij welke fijne plaat?
1: The Rembrandt, I'll Be There For You.
0: Ja, en die is wel tig keer binnengekomen via de NPO-luister-app. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar even nog een uitleg voor mensen die het niet doorhebben. Waarom deze plaat?
1: Omdat dat de muziek was die bij de comedy-serie Friends hoorde.
0: Ja, nou, duidelijker kan het niet. Lekker genieten, Anoushka, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi. En...

0: van Sienna Spyro. Je hoorde haar nieuwste, Material Lover. En ik dacht dus, tenminste dat gevoel had ik echt, dat ze inmiddels al heel wat grote podia wereldwijd had bezocht. Maar tot mijn verbazing zei ze dus gisteren dit.
1: This is so crazy. This is my second ever festival here in the US. So I really never know what to expect. And I'm just blown away by this. Thank you so much for being here. This is crazy.
0: Maar echt ongelooflijk. Pas haar tweede grote festival in de VS. Die verdient toch veel meer grotere podiums, naar mijn mening. Maar ja, volgend jaar maart staat ze in Amsterdam. En dan niet in de arena, maar gewoon in de gashouder. Maar ik weet zeker dat ze makkelijk een Ziggo Dome of een AFAS ook nog wel zou kunnen vullen, toch? Nou ja, wie weet over een paar jaar, maar blijkbaar zijn we early adapters. Je hoorde er net hier op NPO Radio 2. Zometeen nog fijne muziek voor je onderweg van Nirvana. En je mag straks tijdens Moras Most Wanted ook nog zelf bepalen wat er wordt gedraaid. Eerst doe maar, sinds een dag of twee.

0: Nirvana op NPO Radio 2. The man who sold the world. En zo vliegen we door deze maandagavond heen. Maar niet voordat we de strijd van de avond hebben gestreden.
1: Morals Most Wanted.
0: Elke avond neem weer Morals Most Wanted twee liedjes voor je mee. En die twee liedjes hebben een bepaalde link met elkaar. En het thema van vandaag kon natuurlijk niet uitblijven op deze maandag. Maandagen. Want hoe je deze dag ook bent doorgekomen, de muziekgeschiedenis zit vol met platen over die beruchte eerste dag van de week. Vaak meer negatief dan positief. En ik heb twee absolute giganten voor je geselecteerd. Aan de ene kant de allergrootste 80's synthpop klassieker ooit. Blue

En dan de vraag die ik elke dag aan je stel. Welk liedje is je favoriet? De poll die staat nu voor je open in de NPO Luister-app. Open de app, ga naar Radio 2, klik op bericht en je ziet de poll meteen vanzelf verschijnen. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Mag natuurlijk altijd, hè? Je kan altijd een extra berichtje mee appen of een audioberichtje inspreken van Morad. Dit en dit en dat, want hè, mag allemaal.

en Burning Temptation. Zometeen muziek voor je van de Novastar en Miley Cyrus. En is het zometeen ook nog eens tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. En vanavond mag je kiezen voor welke maandag je gaat. Want er zijn natuurlijk tal van liedjes over de zwaarste dag van de week. Of nou, misschien is dinsdag wel de zwaarste week. Maar toch ook wel een redelijk zware dag van de week. Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Het staat nu op dit moment 62% tegenover 38%. Maar je weet niet welk percentage bij welke plaat hoort. De twee platen waar je op kan stemmen. New Order, Blue Monday tegenover de Boomtown Rats en I Don't Like Mondays. Nee, je kan zelf nog het verschil maken, hè? Ga naar de NPO Luister-app, klik op Radio 2. Ga naar het berichtenscherm. En de poll verschijnt als vanzelf.

de maandagen. Dan hadden we twee leuke maandagplaatjes tegenover elkaar staan. New Order, Blue Monday en er tegenover de Boomtown Rats. I don't like Mondays. Kijken wat er binnenkomt in de app. Dave, die zegt, ik ben vorige maand in Manchester geweest. Daar is New Order nog steeds ontzettend groot. Net als The Smiths. Heerlijke melancholische muziek voor de maandag. Robbie Eweg, die zegt, ach, het is wel I Don't Like Mondays, maar voor mij is dat een soort van zaterdag, omdat ik altijd zondag, maandag en dinsdag weekend heb. Oh, dan werk je waarschijnlijk in de horeca, denk ik. Maar wat is uiteindelijk de eindstand? 64% van de stemmen ging naar Blue Monday.

0: Ja, New Order, Blue Monday als Moras Most Wanted. Ja, en dan weet je het wel, hè, de laatste minuten van de show, want daar is hij gewoon weer.
1: Hey.
0: Hallo, de wandelende encyclopedie van de popcultuur. De man die werkelijk wel echt heel veel weet van muziek. Of tenminste, dat denk je.
1: Dat denk je, ja. Maar dat valt

0: Wat zijn al die boeken dan daar op het DJ-meubel?
1: Oh, dat is wel waar. Ja. Maar die, ja, okay. die ga ik straks weggeven. Dan ga ik eens
0: zoeken.
1: Ja, nee, serieus. Het wordt een groot boekenfestijn vanavond. Maar,
0: wat dan? Boeken over muziek?
1: Nee, iets heel anders. Dat vertel ik je allemaal straks.
0: Oké. New Order dus, maar daar zet ik even andere grootheden tegenover. New Order.
1: Nee, ik ga toch voor New Order. Ja, echt het geluid van de New Wave, daar hou ik van.

0: Amerika. Ah, deze is pittig. En New Order.
1: New Order in de boeken en zo in Tim's Avondshow.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
2: Dit is NPO Radio 2.
16: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Surandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
17: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
16: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is onrustig rondom het avondslot, want de slotgracht ligt er vredig bij, maar eromheen staan groepen mensen met spandoeken. Het volk strijdt voor gelijke rechten en eert zelfs Martin Luther King. Als je vanuit de hoogste toren van Tim's avondslot kijkt, dan zie je de poortwachters van vanavond komen uit louter liefde. Wie het is, hoor je zo meteen.
18: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Tim's

0: fijn om deze whisky te draaien binnenkort, hoor.
1: Zeker. Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey. Goedenavond. Een nieuwe week is begonnen, een nieuwe reeks Avondslot hier op NPO Radio 2. Mijn naam is Tim op het broek. En ik ben gek op David Bowie. Daar wil ik meteen de show vandaag mee openen. Het was een visionair. En vandaag besefte ik dat in één keer weer heel erg. Ik was wat interviews aan het kijken met David Bowie. En wat mij dan opvalde is dat hij natuurlijk verschillende personages kende. Hij was ooit The Thin White Duke, speelde hij dan. In de glamrock periode was hij Ziggy Stardust. Dus hij had altijd een ander personage. Maar hij had ook echt een visie. Hij keek naar de wereld zoals niemand anders keek. En hij voorspelde ook een hoop zaken. Bijvoorbeeld in 1999. Toen het internet echt nog in de kinderschoenen stond, toen had Bowie al zoiets van, jongens, dit gaat echt uit elkaar klappen. Hier gaan we de geneugten van proeven, maar ook de ellende van ondervinden. Dat had hij heel mooi gezegd in een interview waarbij de interviewer zegt, ja joh, dat is toch maar een tool, dat internet. Dat is toch helemaal niks.
2: I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying.
3: It's just a tool, though, isn't it?
2: No, it's not. No. No, it's an alien life form.
3: What do you think, I mean, when you think then about...
2: Is there life on Mars? Yes, it's just landed.
0: Ja, hij refereert nog eventjes aan zijn eigen life on Mars-grapje, inderdaad. Ja. Nou, mooi toch? Ik vind het zo goed bedacht. Bowie, ga je zo meteen horen met Changes.

0: Hey!
1: Oh!
2: Na Foster the People, dit is...

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

De man die zoveel veranderingen onderging, zingt erover in Changes. Eigenlijk zou ik iedere week gewoon één David Bowie-nummer moeten draaien. Misschien ga ik het ook wel doen. Misschien maak ik er wel een project van. Ja, gewoon in chronologische volgorde, per jaar, een nummer van David Bowie. Schrijf dat maar ergens op een muur, dan vergeet ik het niet. Ik zal het zelf ook even doen. Het is tijd om even de nieuwe muziek erbij te pakken. Fans van nieuwe muziek en liefhebbers in het algemeen van muziek kunnen altijd terecht bij het programma De Verrukkelijke 15. Gisteravond weer uitgezonden onder leiding van Leo Blokhuis. Tussen 6 en 7 hoor je dan het nieuwste van het nieuwste, het meest verse muzieknieuws. En deze keer ook weer een nieuwe lijst. En we pakken altijd op maandag even de top 5 erbij.

Up in Reverse, dus van Teddy Swims. Afgelopen jaar was hij nog op Pinkpop. Deelde daar Fly uit. Nou, daar ben je een vriend hoor, voor mij. 16 en 17 maart staat hij trouwens in de Ziggo Dome in Nederland. Op 3 ex-topsong Lola Young.

op de V15 kan vanaf nu weer gewoon via nporadio2.nl/V15. En dan draai je er altijd eentje helemaal. Ik kom er maar niet vanaf. Het is zo goed. Lola Young, From Down Here.

Mag ik jou iets vragen? Heb jij toevallig een echt ultiem vakantieliedje? Ik weet wel, zo'n liedje dat doet terugdenken aan... Maar bijvoorbeeld die roadtrip door Joegoslavië... of je eerste vakantie zonder je ouders, Rimini... of die adembenemende huttentocht in Zwitserland... of gewoon die vakantie waarbij je ruzie had met je broer... op de achterbank van de auto bij je ouders. Gewoon een liedje dat echt doet denken aan een hele mooie vakantietijd. Mag ook van dit jaar zijn, want we zitten er middenin natuurlijk. Herinneringen zijn altijd welkom. Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Ga ik het straks gewoon voor je draaien. Jouw ultieme vakantietrack. Hier in Tim's Avondslot.

Modern World, een vakantiehit. Een liedje dat echt doet denken aan een mooie vakantie. Geef het door met de NPO Luisterapp. Je bent van harte welkom, Kouwen. Zometeen draaien naast Supertramp en The Logical Song.

0: Where belong now?
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
2: Het is heerlijk om weg te dromen bij muziek. Dat doet denken aan een mooie vakantie. Dat kan een vakantie in het verleden zijn, maar dat kan ook een recente vakantie zijn. Louise uit Almere, 27 jaar. Goeie avond. Oh, we gaan nu bellen, begrijp ik. Oké. Bellen met Louise, zij heeft namelijk een mooi verhaal als het er goed is. Heeft ze het gestuurd. Dag Louise, goeie avond.
3: Goedenavond.
2: Hallo. Hey, je stuurde ons een leuk berichtje. En daar willen we alles van weten. Want jij hebt een bijzonder liedje uitgekozen als ultieme vakantieplaat. Vertel, welke is het geworden?
3: Stay If You Wanna Dance van Mel Smith.
2: Ja, en waarom dat nummer?
3: Hij zegt, if you take a chance. En dat heb ik eigenlijk een soort van gedaan door dit jaar voor het eerst met vrienden op vakantie te gaan.
2: Oké. En dat was een stap voor je om dat te doen?
3: Niet zozeer een stap, maar het was wel iets dat je toch... Je bent dus zeker iets gewend met je ouders. Mm-hmm. En met vrienden is het dan toch anders.
2: Ja, natuurlijk. Waar zijn jullie naartoe gegaan?
3: Wij zijn naar Londen geweest.
2: Londen, oké. Oh, te gek. Ja, die stad geeft zoveel energie, hè? Vind je ook niet? Tenminste, ik heb het
3: zeker.
2: Heel erg. Ja. Hey, en hoe beviel het dan om met vrienden dan op stap te gaan?
3: Het was super gezellig en leuk. Dus ja. Dus het is toch anders dan met je ouders. Want het is toch weer met elkaar plannen van wat willen we nou? En hoe gaan we het doen?
2: Ja. Maar beviel dat een klein beetje? Kon je met je vriendengroep... Of heb je ze anders leren kennen? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Op zo'n vakantie kan ook heel goed zijn dat je opeens karakters herkent... of opeens ontdekt bij vrienden die je eerder nog niet had gezien.
3: Nee, we hebben het heel gezellig met elkaar.
2: Oké, goed zo. Ik ga hem voor je draaien. Stay If You Wanna Dance van Miles Smith voor je allereerste vakantie. Waar gaat de volgende naartoe? Heb je dat al gepland met je vriendengroep?
3: Nee, dat nog niet. Maar we gaan het zeker nog een

Het klinkt bijna als een soort religieuze hymne, hè? Save a Prayer van Duran Duran. Nou, niet eens minder waard. Het ging namelijk gewoon over een one-night stand. Eentje van Simon Le Bon, maar hij heeft dat zo poëtisch opgehemeld om daar uiteindelijk een soort paradijs van te maken in Save a Prayer van Duran Duran. Deze zomeravond op NPO Radio 2, dit is Tim's avondslot, hebben wij lezers eigenlijk een beetje tussen de kasteelluisteraars. Ik heb namelijk wat boeken hier liggen die ik weg ga geven. En waarom?

0: is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ster.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Mam, waar is mijn zwembad?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe!
13: Geeft ruimte.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
7: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
18: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.

0: Swift. In Tim's avondslot. Vanmorgen las ik een interessant artikel over mini-beeps die overal opduiken. Dat zijn van die kastjes in openbare ruimte waar je dus boeken die je uit hebt gelezen erin kunt zetten voor een ander. En die kun je het weer uithalen of eventueel weer iets anders inzetten en zo. Een soort van ruilbeurs. Deventer geldt binnen Nederland als de koploper op dit gebied. Op zich niet zo heel gek, want het is een boekenstad. Ze hebben ook ieder jaar die gigantische boekenmarkt daar natuurlijk. En ik zat zelf te denken, ja, ik ben zelf echt een lezer. En ik vind het heel moeilijk om afstand te nemen van mijn boeken. Ik heb het laatst wel gedaan, heb ik het naar een station gebracht. Daar is ook zo'n klein bibliotheekje in Utrecht Centraal. En ik heb echt gezeten op een bankje en ik heb de boeken uitgezwaaid. Dus er kwam iemand met een hele grote tas en die joeg ze er allemaal in. En ik heb echt gezegd, oké, jongens, heb een fijne plek bij die ander. Maar toen zaten wij zo te denken, Yvette, producer van de show vandaag, en ik. Van Griffier, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Griffier, ja.
0: We zouden eigenlijk op zich ook een soort van een radiobiep kunnen starten, toch?
1: Ja, dat is wel een leuk idee.
0: De allereerste radiobiepen. Volgens mij is dit nog nooit gebeurd.
1: Nee.
0: Dus maar je hebt ook echt, je hebt een paar boeken uitgezocht. Die lagen bij jou op de planken, begrijp ik? Of...
1: Ja, zoiets.
0: Ja, die heb je ergens vandaag. Maar het zijn typisch boeken die je ook in zo'n bibliotheek vindt.
1: Ja,
0: want
1: daar gaat alle kanten op.
0: Nou ja, dat. En je vindt daar niet, zeg maar, de Donkere Kamer van Damocles van W.F. Hermans over het algemeen. Het zijn toch de boeken waarvan je denkt, ja, leuk om te hebben.
1: Ja.
0: Om cadeau te doen. Wat heb je allemaal voor boeken uitgezocht voor ons? Eigenlijk?
1: Ja, nou, er ligt een stapeltje bij jou.
0: Oh ja, ik zie het.
1: Even kijken. Nou, ik dacht, misschien is er iemand die zegt, hé, dit is leuk, dat is iets voor mij of mijn kind of zo. Bijvoorbeeld Poetsen met Estelle Kruijf.
0: Oh, Poetsen met Estelle
1: Alles
0: Kruijf.
1: Voor geluk en rust in je huis.
0: Wacht even hoor. Eerst gewoon even, ik sla het boek open. Gaan we meteen even het eerste... Oh god, heel veel intro
1: veel
0: bij
1: tekst,
0: Estelle.
1: Hè?
0: Nou, heel veel tekst. Heel weinig plaatjes bij Estelle. Oh. Alles kan een mens gelukkig maken. René Vroger geeft mij maar Amsterdam van Johnny Jordaan. Oh, dat gaat ook over muziek en zo. Nou, hartstikke leuk.
1: Dat is echt wel leuk.
0: Ja. Of Ontdek de Maxima in jezelf.
1: Kijk, dat is ook heel leuk.
0: Ook een leuk boek. Gaat over Maxima en wat ze allemaal doet om Maxima te zijn. Hartstikke leuk. Maar we hebben ook echt serieuze literatuur. Het Eindeloze Strand, bijvoorbeeld van Jenny Kolken. Een fijne zomerige man voor bij het strand.
1: Ja, er staat ook achterop voor lezers die zin hebben in feelgood.
0: Oh ja. Oh, nou.
1: Alsof er mensen zijn die geen zin hebben in feelgood.
0: Ik heb vandaag geen zin in feelgood. Ik heb vandaag alleen maar depressieve boeken. Kan ook, dan moet je het boek van Art Rooijakkers lezen. Dat boek heet namelijk De Eeuw van Mijn Dochters. Oftewel, hoe onze wereld er straks uitziet. Nou, dat kan niet goed zijn. Dat kan niet goed aflopen.
1: Klinkt al pessimistisch, hè?
0: Klinkt heel pessimistisch, ja. We hebben ook een boek van... dat is van Mark Rutte. Nou, dat gaat echt helemaal weg, zo. En ik heb nog een Engelstalige roman. Dus nou, gewoon een appje sturen, dat lijkt me het beste, toch? Wil je een boek van Maxima, bijvoorbeeld over Maxima... of over Estelle Kruijf die het huis schoonmaakt? Laat het weten met de NPO Luisteren. En dan gaan we het gewoon opsturen, toch?
1: Ja.
0: Dus we hoeven er niks voor terug over.
1: Nee,
0: zo.
1: Dat is gewoon,
0: allemaal gratis van de NPO.
1: En tweedehands ook.
0: En tweedehands, maar wel echt heel mooi ook.
1: Zeker.
0: Ik zet nog een handtekening van Maxima, wat leuk.
1: Wow.
0: Dat is helemaal niet. Dat is bijzonder.

blijven. Anders mis je het nog. Tim's Avondslot. NPO Radio 2.

0: Crescent met Danny Vera. Making a memory. Straks nog een late night track, oftewel liedjes die je niet meer zo vaak op de radio hoort, maar van je denkt, nou, die wil ik nog wel eens een keer horen. Ga ik straks iets heel bijzonders draaien van DJ Shadow. Maar eerst wil ik wat boeken weggeven, want we hebben het er net over gehad. Die mini-bibliotheekjes die je overal ziet. Dat wordt steeds populairder. Vooral in Deventer, spannend heeft de kroon, maar dat is ook de boekenstad. En je hebt het ook op het Centraal Station bijvoorbeeld. Het valt me wel op dat daar ook echt heel veel afdankertjes liggen, hoor. Echt hele, toch wel tamelijk ranzig uitziende erotische thrillers en zo. Of je denkt, die is voor allerlei zaken gebruikt. Maar ook heel veel religieuze pamfletten, valt mij op. Echt, ja, die van ontwaken en zo, weet je wel.
1: Oh, ja, kijk uit voor homo's. Proberen te
0: indoctrineren. Ja, nou dat inderdaad. Doodeng. Maar gelukkig hebben we nog Ria. Ria, goedemiddag, avond. Ik zit toch een beetje... Ja, ik zit overal de laatste tijd.
2: Een beetje de kluts kwijt, hè?
0: Ja, weet je wel. Ja. Heb je goed gezien, Ria. Zeg, Ria, we krijgen allemaal berichten binnen. Vind ik echt leuk. Nathan bijvoorbeeld, die zegt... Ik wil het Mark Rutte boek hebben. 15 jaar in gesprek met Mark Rutte. Nathan, wij sturen het naar je op. En Alexander wil graag het boek van Art Royakkers hebben. Dat ik net heel slecht verkocht. Omdat ik dacht, nou, dat is alleen maar hoe onze wereld er straks uitziet. Nou, dat zal niet al te best zijn waarschijnlijk. Dus dat fatalistisch boek komt naar jou toe in elk geval, Nathan. Ik bedoel, Alexander, veel plezier ermee. En ja, Ria, wat wil jij hebben?
2: Ja, wat ik al stuurde, stuur me iets waar jullie van denken dat ik er blij van word.
0: Nou, dan denk ik... Kijk, Ria. Hè? Hoe oud is Ria?
2: 61.
0: Waar komt Ria vandaan?
2: Brabant, Nieuwendijk.
0: Oké, en waar houdt Ria van muzikaal gezien?
2: The Cure, Fontaine's DC, Talking Heads.
0: Zo lekkere New Wave kant. Nou, dan moet Ontdek de Maxima in jezelf echt iets voor jou zijn. Nee, natuurlijk niet. Die ga ik niet doen. Even kijken, wat hebben we hier? Poetsen met Estelle lijkt me ook niks voor jou.
2: Nee.
0: Oh, wacht even. Hier, dit is Wilmink. Sorry, kinderen, meer dan 100 gedichten over een wondere wereld. Hou je van kinderen?
2: Ik heb er 3, dus ik kan moeilijk zeggen dat het niks is.
0: Ik ga deze op zijn mooie... Dit is mooie poëzie, in elk geval.
2: Oké, nou, ben benieuwd.
0: Die ga ik jou toesturen, oké?
2: Ik laat het jullie weten.
0: Ria, dankjewel.
3: La, la.

De Fugees en Fuji Laat. Terwijl wij een bericht krijgen van Rob. Met een foto. Dankjewel, Rob. Altijd leuk om de luisteraar gewoon even gewoon in de ogen te kunnen aankijken. Hij is volgens mij buschauffeur. Want hij zegt de laatste rit van de dag. En nog wat lekkere deuntjes. Fijne avond, zegt Rob. Nou, dat vind ik heel lief van je. Dankjewel, Rob. En ik probeer een fijn deuntje voor jou te draaien in de Late Night Track. Oftewel, een liedje dat je niet zo vaak op de radio hoort. Misschien wel helemaal nooit gedraaid, zie je zelfs op NPO Radio 2. En daarvoor gaan we naar DJ Shadow. Ik vind dat echt zo'n fenomeen. Die man die weet echt van allerlei liedjes gewoon één grote compositie te maken. Daarmee bedoel ik dat hij een soort van crate digger is, weet je wel. Iemand die dus echt in kratten met vinyl zit te zoeken. In een platenzaak, op platenbeurzen. En dan al die liedjes door elkaar draait. En dan er gewoon één geheel van kan maken. En dat vind ik zo prachtig. 6 Days is misschien wel een van zijn allermooiste. Het is origineel van, ja, echt een onbekend jaren 60, 70 bandje. Colonel Backshot, heeft nooit iemand van gehoord. En die hebben ook een keer een liedje gemaakt over de Zesdaagse Oorlog. Dat gebeurde in 1967. Israël met de Arabische buurlanden. En dat liedje klinkt dan origineel zo.

0: het avondslot. We hebben allerlei personages. Zo hebben wij een spook iedere dinsdag. Die heet Marv. En die zoekt de goede soulplaten voor ons uit. En iedere dag, rond dit tijdstip...
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Al het hele weekend scharrelde hij rond in het gangenstelsel onder het avondslot. Op zoek naar kleine muzikale snacks. Maar inmiddels is zijn honger echt bijna onstilbaar. En dan wordt hij boos, hè? Wordt hij hangry. Dat is echt verschrikkelijk. Hij heeft echt een verzoekje nodig. Dus wie voert het verzoekje monster? Met andere woorden, wat wil jij horen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. En wie weet gaan we straks gewoon voeren. Ga je met mij mee naar dat hok waar die zit? En dan gooi je gewoon samen naar binnen. Komt het helemaal goed? Wat wil je horen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp.

0: Kim Carn. Met de Davis Eyes. We gaan het gewoon proberen. Het is hoe later de avond, hoe minder snel de telefoon wordt opgenomen. Oh, best wel begrijpelijk natuurlijk. Maar ik vind het altijd wel leuk om even te weten wie achter dit verzoekje zit. Dit geniale verzoekje wat we binnen hebben gekregen. Dus gaan bellen met iemand die zichzelf in de app noemt Bartes. En die heeft hij ook zo heet. Dat horen we waarschijnlijk wel aan de voicemail bijvoorbeeld. Of als hij misschien dan toch opneemt. Want hij heeft een liedje aangevraagd. Het is een beetje op de rand van de Britpop uitgekomen, zo eind jaren 90. En ik heb met mijn eigen bandje gespeeld en gezongen. En ik was altijd schor nadat ik klaar was met dit nummer. En kon ik echt 2 dagen niet meer praten. Dus dat was ook geen goede zangtechniek. Hallo?
1: Ja?
0: Ja, is dit de voicemail? Dit is de voicemail. Dit is zo'n vervelende voicemail. Maar aan de andere kant, die heeft wel een heel goed verzoekje naar binnen gegooid hier. Dus ik leg het bij het verzoekje Monsterneerbergs, Bartes. En ik denk dat hij hem wel lust. Ja hoor, ben uit een haar. Want ik heb het over de band Reef. Dit is Place Your Hands.

0: Ik begrijp dus helemaal niet waar u het over heeft.
1: Tim op het Broek. NPO Radio 2.

je gedachten de vrije loop. Laat de dag langzaam van je afglijden. En als je zo meteen gaat slapen, welterusten. En voor iedereen die gaat werken, heel veel succes. Komt er iets nieuws aan, een nieuwe dag. Met heel veel nieuwe mogelijkheden en goud. Spendo Ballet op 2.

0: NPO Radio 2.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 11 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Femke Broeders-Bol die liep niet mee. Ze doet morgen mee aan de series op de 800 meter. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter gooide ze een nieuw record. Het weer nog. Vannacht is het helder in het oosten. Misschien een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen die worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten geworden. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten, Jorinde van Klinken, die tweede werd en dus zilver pakte. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met de kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf gaan betalen. En dat is nogal duur in Oostenrijk. Het weer vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer, tot wel 30 graden of meer. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers die zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog altijd mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden.